Yes, en u heeft kunnen luisteren naar het mooie nummer Destiny van de zanger Jermaine Edwards. And I know that you have been blessed. En daarvoor heeft u kunnen luisteren naar het interview met broeder Miguel Yuku. We willen van deze plaats uit broeder Yuku bedanken voor zijn kostbare tijd om zijn getuigenis met ons te delen. En het is ons gebed dat de Heere u verder mag zegenen. We willen ook danken, zuster Gracita Groeneveld, voor het afnemen van dit interview. Het moment is aangebroken voor prayer, om in gebed te gaan. We willen ook vandaag voor u bidden. En nodigt u iemand uit, stuurt u een WhatsApp bericht snel naar iemand of belt u iemand die u kent, van wie u weet dat de persoon een wonder of een doorbraak nodig heeft. Dat kan een wonder van genezing zijn, een wonder van bevrijding, een wonder van voorziening. Of misschien een doorbraak nodig heeft in het huwelijksleven of aan het werk. Nodigt u iemand uit, zet u zelf schrap, want wij gaan bidden op dit moment. Laten wij bidden. Vader, we danken u voor dit moment. We danken u voor alle luisteraars. We danken u voor een ieder die op dit moment luistert naar Revival Now op 91.7 FM. Heere mijn God, ik vraag u een zegen voor alle luisteraars. Zegen u de luisteraars die luisteren in Suriname, maar ook zij die luisteren vanuit het buitenland, of het Nederland is, België of elders. We hebben ook luisteraars helemaal uit Griekenland. Vader, zegent u zij die luisteren op dit moment. Heere mijn God, u bent de God van doorbraak. U bent de God van genezing. U bent de God van bevrijding. U bent de God van voorziening. Heere, voorziet voor uw kinderen. Bevrijd, Heere, waar bevrijding nodig is. Mensen met allerhand geestelijke aanvallen, geestelijke aanvallen in hun dromen. Zij die ziek zijn, Heer, belast zijn met ziekte en kwalen, Vader. Vooral in deze tijd, nu op dit moment, Vader. Heer, mijn God, Heer Jezus, zijn er heel veel mensen ziek. Heer, laat uw genezende zalving via dit programma de zieke mensen bereiken en ze genezen in de wonderbaarlijke naam van uw Zoon, Yeshua, de opgestaande Heer. Er is geen ziekte dat u niet kan genezen. Er is geen kwaal welke u niet kan genezen. En op dit moment, Heer, doe ik een beroep op uw genezende kracht om de zieken aan te raken. Makupala ataria, makupala atunama, rakutaria apasika, makapalia aturia, rekepele etaya, rakatuya, rakatunama, ralabushandaba. Ik kom op tegen migraine hoofdpijnen. Er luisteren zeker 3 personen die de afgelopen dagen bijzonder veel last hebben gehad van migraine. In de naam van Jezus wordt u bevrijd en genezen van deze toestand. U hoeft niet meer in een donker kamer te zitten. Ik kom tegen migraine in de naam van Jezus. En genees in de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus. En terwijl ik bid, wordt ook iemand aangeraakt met een keelaandoening. Lijkt op iets als een infectie. De hand des Heeren raakt u aan bij de keel. Bij de keel, bij de nekstreken daar zo. En ontvang uw genezing. Nu in de wonderbaarlijke naam van Koning Yeshua, de opgestane Heer. Ralabu sokoporaturia. Ralabu sakapala ataria. Ralabu sokopora atunama ataseke. Ralabu shandeba. Ik zie iemand een papier ondertekenen. Ik zie iemand een contract tekenen. Dat te maken heeft met een woning. Dat te maken heeft met een huis. En Asano City, Ralabu Shakapala Atunama, de
de komende 7 tot 10 dagen a papira dis o teken, a contract dis o teken, en a san setikba in jeje presi. Zo spreekt de Heer. Vader, we danken u voor uw zalving. We danken u voor uw Heilige Geest. We danken u voor uw engelen, Heer, die uitgaan, Heer, terwijl we in gebed zijn. Vader, om de luisteraars, de mensen die luisteren, te bedienen in dit uur. Geliefde, u moet weten, elke keer dat u luistert naar dit programma, wordt u bediend door de engelen. Elke keer als u afstemt op Revival Now, wordt u bediend door de Heer. Hij stuurt zijn engelen uit. U moet niet denken, u luistert gewoon naar wat muziek. U luistert even. Nee, u zit in een dienst. En engelen bedienen u. Ja, elke keer als u luistert, u gaat uw overwinning tegemoet. Amen en amen. Heeft u een getuigenis die u wilt delen? Stuur die dan naar mij. Ja, uw boodschap komt rechtstreeks bij mij op het nummer +597 82 47 87 1. Ik herhaal, +597 82 47 87 1. We gaan luisteren wederom naar Roy Adinda met het nummer Tibo Go Na Hemel. En daarna heb ik een hele belangrijke bekendmaking voor u, die u niet mag missen. U mag deze beslist niet missen. So stay tuned.

Yes, u heeft kunnen luisteren naar Roy Adinda met het nummer Die We Gonna Hemel. En het is nu tijd voor de bekendmakingen. We starten vandaag om 9 uur met onze revival service, onze opwekkingssamenkomst. Elke zondag om 9 uur aan de Matapika-straat nummer 6. En dat is Bethel op Room. De komende week hebben wij een periode van bidden en vasten. En wij zullen sowieso op de woensdag samenkomen voor gebed. Ja, dus houdt u de bekendmakingen in de gaten, ook op social media. Want wij zullen in verband hiermee enkele gebedsdiensten hebben. Nou, het zit erop voor vandaag. We gaan er swingend uit met het nummer Big God van D. Jones. Ik groet van deze plaats uit. Mijn naam is Pastor Profeet Patrick Botsen. En volgende week ben ik weer in uw midden met het programma Revival. Nou, ik wens u allen een hele gezegende weekend toe. God bless you.

0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag maandag.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag maandag.

God zegen, geliefde. Mijn naam is broeder Velion Sanfisi. En het is een voorrecht om u deze nieuwe dag te mogen bemoedigen vanuit het woord van God. Amen. Voordat ik verder ga, wil ik vanuit deze plaats eer geven aan alle geestelijke leiders. Amen. Die afgestemd zijn. Ik wil ook eer geven aan mijn geestelijke vader in de Heer. Dat is niemand anders dan prophet Patrick Botsen. Amen. Pastor, profeet Patrick Botsen. Ik dank de Heer voor zijn leven. En voor de gelegenheid aangeboden. Vanuit hier wil ik alle luisteraars verwelkomen. En ik wil u zeggen, u bent afgestemd op het juiste station deze nieuwe dag. Amen. Ik wil vanavond met u gaan kijken in het woord van God. Amen. Spreuken 29 vers 2 zegt: als de rechtvaardigen toenemen, verheugt het volk zich. Maar het volk zucht als een goddeloze heerst. De Engelse vertaling, de King James vertaling, die vind ik een beetje krachtiger wanneer het komt op deze specifieke Bijbelvers. De Bijbel zegt daar: when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked bear it rule, the people mourn. Amen. Dus een van de basisdingen die we kunnen halen uit deze tekst is dat waar, behalve dat het gaat om rechtvaardigen, waar rechtvaardigen heersen, dan gaat rechtvaardigheid ook heersen. Maar wanneer zij die in autoriteit staan, zij die in heerschappij staan op een bepaald gebied of in een bepaald land, wanneer meer een deel van die mensen mensen zijn die meer onrecht creëren dan wat dan ook, dan gaat het volk eronder lijden en dan gaat het volk zuchten. Amen. En als we kijken hedendaags, het is niet alleen in Suriname, maar wereldwijd is er iets gaande. Amen. Er zijn zaken die rechtgetrokken moeten worden. Er zijn zaken die niet zo gaan zoals de Heere dat wil. Het zijn zaken waar eigenlijk als wij als gelovigen onze plaats niet innemen, het zal moeilijk zijn om uiteindelijk Gods wil in vervulling te zien gaan in de natie Suriname. Er zijn enkele situaties die zich voorgedaan hebben in de afgelopen periode die best zorgwekkend zijn voor ons als natie. En tegelijkertijd durf ik ook te zeggen, dit is een wake-up call voor wij die Christus kennen. Het is een wake-up call voor wij die eigenlijk in de Heere zijn en daarop invloed kunnen uitoefenen op de zaken die gaande zijn. En een van de dingen die me is opgevallen is dat veel jonge mensen al een aantal jaren achter elkaar doodgaan. Maar een andere ding is, er wordt heel veel aan zelfmoord gedaan. Dit soort van gevallen zijn niet alleen gevallen waarbij mensen hun familie kwijtraken, maar het zijn ook dingen die een indicatie geven van wat er gaande is in de geestelijke wereld van zo'n land of gebied. Amen. En ik wil met deze prediking eigenlijk wil ik onze medegelovigen brengen op het punt, motiveren en bemoedigen om op het punt te komen waar ze ja zeggen tegen de roeping van de Heere om op de bres te staan. In het boek van Ezechiël hoofdstuk 22 vers 30, daar zegt de Bijbel: ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat ik het niet zou verwoesten. Maar ik heb hem niet gevonden. Amen. En wat we eigenlijk halen uit deze tekst is dat de Heere op zoek is naar mensen. En u zal zich afvragen, maar God is toch God? Waarom heeft hij mensen nodig om bemoeienis te kunnen hebben? Er is een gezegde in het Engels en het luidt als volgt.
Without God, man cannot. But without man, God will not. Wat we simpelweg halen hieruit is dat wij mensen zonder God niet kunnen. Maar God heeft voor zichzelf besloten dat hij zonder bemoeienis, zonder betrokkenheid, intentionele betrokkenheid van de mens, niets gaat doen op aarde. Het is een verbond dat hij gemaakt heeft. Het is een zaak dat hij vastgesteld heeft. Hij heeft ons heerschappij gegeven, zodat wij eigenlijk in samenwerking met hem zaken kunnen rechttrekken, zaken kunnen zetten, laten gaan zoals ze moeten gaan. Maar veel dingen die we eigenlijk fysiek proberen te manifesteren, veel dingen die we proberen te realiseren, wanneer het komt op de vrede van God, de rust van God, de liefde van God, noem maar op wat voor geestelijke zaak en materiële zaak en fysieke zaak u dan ook wil. Maar de meeste van deze zaken, we kunnen geen geboorte aan ze geven totdat we in de plaats van gebed gaan. Want dat is de plaats waar wij vanuit de troon van God intimiteit met hem hebben en vanuit de plaats van intimiteit beginnen te bidden en te spreken en zaken tot een realiteit brengen. Er zijn geesten die rondgaan, er zijn geesten die ronddwalen in ons land om te vernietigen, om te verdelgen, om duisternis nog meer te laten heersen in ons land dan wat er tot nu toe gaande is geweest. En als wij als gelovigen niet onze plaats innemen in de plaats van gebed, gaat het moeilijk zijn en gaat duisternis het hele land overnemen. Dus met deze boodschap wil ik u melden, als u een man bent, als u een vrouw bent, een jonge heer, een jonge dame, de Heere is op zoek naar iemand. En hij zoekt naar iemand die gaat zeggen, ook al gaan mijn knieën pijn doen, ook al gaat het me uren kosten, ook al gaat het me tijd en energie kosten. Koste wat het kost, ik ga in de plaats van gebed pleiten voor het land Suriname. Ik ga in de plaats van gebed pleiten voor de kerken. Ik ga in de plaats van gebed pleiten ook voor mijn medegelovigen. Zodat we kunnen toenemen wanneer het komt op het aantal rechtvaardigen. Dat we zullen gaan toenemen in dit land. Zodat rechtvaardigheid mag heersen boven onrecht. Er is heel veel onrecht gaande, maar deze zaken kunnen we niet alleen recht trekken door alleen tegen te spreken in het natuurlijke. Deze zaken, we winnen ze eerst vanuit de geestelijke wereld en daarna worden deze zaken gemanifesteerd in het natuurlijke. Het is tijd om te bidden als meer dan ooit tevoren. Want het koninkrijk van de vijand, het slaapt niet. Het koninkrijk van de vijand is constant bezig te recruteren en te vermenigvuldigen. Wat doen wij als gelovigen hieraan? Het is tijd dat wij wakker worden. Het is tijd dat wij aan kniologie gaan doen, waarbij wij dus op onze knieën gaan om de Heere te zoeken, om tot de Heere te bidden. Heere, bespaar mijn land. Heere, bespaar Suriname. Heere, heb bemoeienis. Heb bemoeienis in de politieke wereld. Heere, heb bemoeienis in de kerken. Heere, help ons zo, Heere. Zodat wij kunnen opstaan als medegelovigen. Zodat wij samen met u een verandering kunnen brengen aan gezinnen die lijden onder deze toestanden. Mensen die ten onder gaan vanwege het feit dat machten vanuit de plaats van duisternis mensen beïnvloeden om allerlei wetten en regels te creëren. Zodat het koninkrijk van de vijand nog meer ruimte heeft om onrecht te doen zegevieren. Amen. Dus ik wil u bemoedigen, volk van God. Het is tijd om de houding van een voorbidder aan te nemen. Het is tijd, ook al is het 3:00 in de ochtend dat u moet opstaan, 12:00 in de ochtend. Ik wil u zeggen, het is het waard. En terwijl ik deze boodschap, het is een profetische boodschap voor dit seizoen waarin we zijn. Dit seizoen waarin het land is. Ik wil u bemoedigen, terwijl u profetisch zal handelen, door te luisteren naar de stem van de Heer en in de plaats van gebed zal beginnen te gaan, langzaam maar zeker zullen we verandering zien plaatsvinden in ons geloof.
geliefde land Suriname. Ik wil u bemoedigen vanuit deze plaats. Neem uw plaats in. Neem gezag en autoriteit. Oefen het uit over de werken van de vijand. En laat niets en niemand u tegenhouden om uw gebedsleven samen met de Heer op te krikken en op de bres te staan voor onze geliefd land Suriname. Morgen ga ik verder met deze boodschap en ik wil u bemoedigen, mis het niet. Wij gaan lekker verder in de ochtend. Amen. God bless you en tot morgen.

nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: jij klaar voor de volgende stap in security. Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: The notification on LIM.
2: Voel je niet schuldig als je ervoor kiest om te doen wat beter is voor jou.
3: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice.

0: number 1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moen Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choi!

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

Choice. Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice!

0: Baka galen ding, die kom baka ik rainbow.
1: U luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.

0: Rustig, dikke rustig, Maidri. Rustig, rustig.
1: Omwikama.
0: Oi, omwikama. Fai omwikama.
1: Ruwaka dape, ai, go.
0: Hey, tik alasan. Ugo snel, tik alasan.
1: Hey, wakti. Ruku wantar ku dape. Oke, Arkino, taye back. Woteke mi.
0: Ya, wantar aku afu mako tekusan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation.
0: Maar wat san, goede eerlijk. If I been de bewaking voor Improcer NV.
3: Notification on LIM.
4: Voel je niet schuldig als je ervoor kiest om te doen wat beter is voor jou.
5: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is stil on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
6: This is the recap of the phenomenal top 10 on LIM.
7: All the hits, one station.
6: This week on 10.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Dit is Lim FM, 91.7.
3: Notification on Lim.
4: Voel je niet schuldig als je ervoor kiest om te doen wat beter is voor jou.

0: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

0: word tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Rustig, dikke, rustig, amai, drie. Rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Oei, omwika, fai omwika, man.
1: Ruwaka dape, ai, go.
0: Ei, tik alasan, fugwe snel, tik alasan.
1: Ei, wakti, ruku wanta ku dape. Oke, Arkino, taie bek, woteke mi.
0: Ja, want dan wat voor mako tekusan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, safety through innovation.
0: Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van jou?
3: Ja, ma?
4: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
3: Maar dat had ik u beloofd.
4: Maar die no maar zijn €50 gym alsnog, no?
3: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
4: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
3: Maar ik heb haar eerst beloofd.
4: Is zo je moeder? Nee, ma.
3: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
4: Anomoso, fijne dag.
3: Is goed, ma. Hallo, mama.
4: De cello, dat is meer die broka gesprek.
3: Nee, mama.
4: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
3: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
4: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusma let me de jef direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
3: Nog iets, mama?
4: Ja, Amoni zei bos en gie schoon, maar ik kan zijn en gym ook toe.
3: Mama!
5: Hey, biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in de niemand. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro Hikwa opleiding. If you ready for opening the K9 Dago, drones, scanners, nanga de moro nyung tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready. Improser ready. Improser. Safety through innovation.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is maandag 3 augustus. Afgelopen week heeft president Jenny Simons een bezoek gebracht aan het dorp Pikin-Saron. Pikin-Saron is een van de dorpen die getroffen is door de massale vissterfte in de Saramaka-rivier. Daardoor kunnen dorpsbewoners de rivier voorlopig niet gebruiken. Tijdens het bezoek sprak de president de bewoners toe en gaf aan dat er zal worden gekeken hoe de getroffen personen gecompenseerd kunnen worden.
1: Die deel het ook over een ramp, maar na eerste ramp, na een vervolg ramp. En ik ga eerst hebben over Sakaptentaki, over wat nu is gebeurd. Saweluku Fudu, Gomorofara. En hoe we kunnen kijken wat we voor de mensen verder kunnen doen. Dat na eerste samen. Maar, zoals gezegd, dat na zijn gebeurd nu. Ook toe was aan gebeurd, want toen jaar ipsa. Smalas libi. En aan je gebeurt jouwen, dus wat? Prins Parisani, wat? Fundamenteel wat we karen zijn idee zou doen. Dus ook aan de orde. Dus eerst wat ik over Sampsano. Oeer, een paar weken geleden, over visie Sandede. Water was niet drinkbaar. Dus maar voor milieu. Dat je mag het niet drinken, onderzoek doen. Ik ben er steeds mee bezig geweest. Dus maar ze hebben verantwoordelijk voor het uitvoeren van de zaken. Ze hebben dat continu met accidenten peilden. Wat is mijn conclusie? A conclusie is niet dat bijna, hoe de vorige keer, meer dan 4 weken no? Verder. 7. 7 of 5, hoe many? Aantal weken, 5 weken. Dat zo'n begis aan Ipsa en dat wij niet in staat waren voor Gima antwoord, zijn actie. Sampsa precies. Wat hebben we gevonden in die vissen? Kort dat je bovenin normaal 2 weken zo onderzoek moest doen. Maar wij waren niet in staat, ik kon er nog bij de staat. Voor pietje mee. Samsa dape. If na neku, if na gif, if na cyanide, if na sang. Samsa. Dat wil zeggen, mijn Britten nou eten, een laatste antwoord voor laboratorium nou kiezen, want de zijn in Gadorossi. Maar dat wil zeggen dat we als land, we het risico zomaar, want er is goud winning. En niet alleen de Tjimang en dadelijk ook komt dat maar ook de big maatschappij. Ik gebruik ze niet. Ze hebben dan voorschriften van hem horen in wat punt, wat meer. Maar ik was aan Ipsa en onder Marti, onder het laboratorium, voor zorgen dat snel snel ons op zijn Ipsa, dan een grap weer met dus. Asansa kom ik met dat nee in het land onder abwa mogelijkheid die de visie deed om binnen een paar dagen te weten Samsa eigenlijk naar de visie. Dan ik ben begin Urokokba bakanti om te zien van dit kan niet langer. Dus dat mijn eerste vraagstuk, want was aan Ipsa, was aan Kamsa. Maar je moet het kunnen meten. If you know one kon even dat je doet goudwinning. Die maatschappijen gebruiken cyanide, dan moet je kunnen weten als er iets is gebeurd. Dat is één. De NCR, waterleiding, ze zijn gekomen voor Chapchus, Watra en Trasani. Daarvoor hebben we dan wel gezorgd. Maar, zoals gezegd, soms maar is er de visie. Die kunnen dan niet verkopen, want je kan hier. En, tot nu toe, minister, is er nog geen 100% toestemming gegeven voor het water. Klopt dat? Ik heb wel gehoord dat metingen goed zijn, maar is nog niet voor de zekerheid. Zo. Dat is wat nu is gebeurd. Dus de zorg die we hebben is dat één. In het bovenloop van Liba, waar spilling kan vinden plaats, dat is wat me tot nu toe is gezegd, van vergif. Dan de visie zal dit. De visie redde de Libisme. Bika, omdat de visie dit. Nou, dat moet de Libisme nog wat dringen water. Oké? En dat na een zorg samen bij Abi. Want je ziet het niet in het water. Oké. Dus we deel in Aramsapsango, we deel helemaal eens naar het dorp. En ik ben begonnen om te kijken naar financiering voor een laboratorium in Akondredja. Zodat if we zande, dat ook kan matchen direct. Twee, we moeten weten waar dat ding vandaan is gekomen. En ook dat heb ik gevraagd, maar pas vanmorgen, gisteren, meer dat toebedrijf mogelijk de onderzoek uit binnen ABET, 100% meer, dus mijn wacht even af, mijn noka en zo maar ja, maar ik wacht het even af. Omdat, mijn sabi heeft na vergunning, dus mijn ABI-concessie. Of dat naar wilt, dus maar de bezig, minusabi. Al hebben ze concessie, dan betekent dat je een verantwoordelijkheid hebt. En het betekent dat NMA die controle moet uitoefenen. Dat Asansa de Smaurokangin, dat de Wafasita Kanoma stroom overkomt in Libisma. Dus jawel, we gaan daarna moeten kijken voor welke soort compensatie kan die aan de burgers die getroffen zijn en waar het vandaan moet komen. Omdat ik denk dat we abivloeken suma met Asanleki en asma dat we abiv ook toe de verantwoordelijk gesteld die Asandati. Daarmee zijn we nu bezig. Wanneer zal het water zoals het nu is, de metingen, wanneer zijn de laatste metingen voor Taigedes Matakawatrabu? 2 weken. Dat is waarover ik het heb. Ja? Zo lang moeten we wachten voor we zo onbelangrijk ding kunnen weten. Dat is wat met mij is gebeurd, dat Nico ontdekt, dat Nico onderde, en we nog goed naar alles wat zijn en wat laboratorium nog deed. Zal kan die antwoord binnen want to die. Dus wat ik alvast kan beloven, is dat ik daaraan ga werken om te zorgen dat dat alvast komt. Dat is 1. Acute fase. 2. Is we hebben wat dingen gestuurd, maar we gaan met elkaar moeten zitten. Taksumale, moroschades, dat hoe kan compenseren, maar. En ik kan niet een bedrag noemen of wat, maar er zal gezeten moeten worden om te kijken hoe we de mensen van het dorp kunnen compenseren.
0: President Jenny Simons afgelopen week in het dorp Pikinsaron, een van de dorpen die getroffen is door de massale vissterfte in de Saramaka-rivier. Aansluitend op dat moment brengen wij u een fragment uit de Nationale Assemblée, waar de minister van Olie, Gas en Milieu, Patrick Brunings, vragen beantwoordde over deze situatie. Naar zeggen van de minister is de mogelijke veroorzaker al in beeld. Het ministerie wacht nu de volledige onderzoekresultaten af.
2: We hebben het gebied en de mogelijke veroorzaker hebben we reeds in beeld. En dat is naar aanleiding van, en waarom zeg ik vermoedelijk? Omdat we nog wachten op de laatste samples. En dat is een gecombineerd onderzoek. De samples, met name de vismonsters, die spelen een belangrijk deel van het forensisch onderzoek. Dit is de informatie die ik heb gekregen van ECU. En ECU is de Environmental Crime Unit, is het onderdeel van het Openbaar Ministerie. Ja? Dit is de informatie. Zij wachten nog op de resultaten van de samples. En er is een goede vraag. Wanneer denken we dus nu de laatste resultaten binnen te hebben? Dus binnen 2 weken hebben wij het finale rapport en de finale uitslag van zowel het forensisch onderzoek als we het gebied veilig kunnen stellen. Dus dat is een duidelijke time target waarom we kunnen houden. Dan hebben we alle samples binnen. Het forensisch onderzoek, het milieuforensisch onderzoek is daar uitgevoerd. En we hebben het hele plaatje aan elkaar kunnen regen. Ik zeg steeds vermoedelijk, omdat wij op basis van alle data een oordeel moeten treffen. Als u een verdachte bent en de sessie alle data is beschikbaar en uw naam komt in de pers, dan zou u dat ook niet waarderen. En precies zo, we gaan niemand beschermen, maar we willen wel adequate besluiten nemen en de veroorzaker duidelijk in beeld brengen. Het is een concessieorde. Oké. Kwestie Houtuin, meer informatie. Ik heb niet meer informatie. Wat ik elk moment ook zeg, op dit moment is de NMA bezig met het proces. En daar kunnen we niet van afwijken. Ik kan niet als minister plotseling zeggen, oké, ik vind dat Halliburton daar geen opslag mag hebben. Ik moet me ook houden aan wet en regelgeving en richtlijnen. En wij moeten dat allemaal doen. Wij staan niet boven de wet, we staan niet boven de richtlijnen die de NMA opstelt. Wat is er wel gebeurd? Er is een rapport ingediend door Halliburton. Wij hebben rond de 77 opmerkingen geplaatst als NMA met de deskundigen. En zij maken dus nu huiswerk om te kijken als ze kunnen voldoen aan deze 77 opmerkingen. We zijn nog midden in het proces. Ik wil wel meenemen dat er misschien wat opnieuw informatie verstrekt moet worden. En dan zullen we kijken wat nog steeds de vragen zijn die de bewoners hebben. Maar ze zullen hetzelfde zijn. Zij willen natuurlijk dat er geen opslag daar is, dat daar komt. Dat begrijp ik. Maar wij moeten natuurlijk ook als land ons houden aan de richtlijnen die we hebben opgesteld. En dat moet nu tegen elkaar worden opgesteld. En natuurlijk, de uitslag moet er nog komen. En dat komt ook zodra dus inderdaad wij het eindrapport krijgen van Halliburton. Maar we nemen zeker mee een additionele informatiesessie met de bewoners. Oké, worden de mensen nog steeds voorzien van voedsel? Ja. Er is een nummer gegeven door NCCR. En de kapiteins en de hoofdkapitein kan altijd bellen naar het nummer en aangeven wat de behoefte is. En zo wordt voedsel en water voorzien. Het is water, drinkwater wordt voorzien. En er zijn 2 dorpen die nu ook hebben aangegeven dat ze ook graag gewoon water nodig hebben om te koken en om te baden. En daarop gaan we dus inzien. Inspelen. Ik heb wel vandaag gehoord vanuit de kapitein, daarom hebben we ook vandaag bij het traditionele gezag gezeten, dat het nummer niet altijd bereikbaar is. En dan gaan we met NCCR zitten waarom dat het zo is. Dat is de coördinatie die we dan op ons nemen als ministerie van Olie, Gas en Milieu. Het is eigenlijk niet een taak dat binnen onze bevoegdheid is op dit moment is. Maar ik denk dat dit op dit moment iemand dat moet coördineren en dat hebben we op ons genomen. Er was een opmerking over NMA. Ja, er was een opmerking over dat NMA is geweigerd in een bepaald gebied. Dat is zeker niet gebeurd in deze instantie. Ik weet wel van een geval bij een andere concessie waarbij men in eerste instantie de toegang van de NMA heeft geweigerd. En daar hebben we dus ook maatregelen getroffen destijds. Maar in deze case is dat zeker niet gebeurd. Er was nog een vraag, ja, de rivier is de supermarkt van de bewoners ter plekke, inderdaad. En toen werd er gevraagd hoe lang nog. En onze inschatting, en dat is bijna zeker, dus dat we binnen 2 weken in principe het gebied al kunnen vrijgeven, als dus de samples dat uitwijzen. En wat hebben we gedaan met de manier van samplen? Wij hebben langs de rivier, hebben wij water samples genomen. Zelfs voorbij de vermoedelijke gebieden. We hebben op specifieke gebieden hebben we ook water samples genomen van de tailingponds om een idee te krijgen hoe vervuild die waren. En we hebben sedimentmonsters genomen, want in het water kan je ook sedimenten hebben die bepaalde chemische stoffen vasthouden en pas later releasen. En we hebben ook bodemonderzoekjes gedaan om in ieder geval ook te weten wat de bodem zegt in de gebieden waar dus de vervuiling vermoedelijk heeft plaatsgevonden. Dus dat is allemaal deel van de sampling rate. En we hebben ook in tijd natuurlijk samples genomen, zodat je de laatste sample is van 2 weken geleden, zodat we dat ook kunnen meenemen. Is er verandering in tijd waargenomen, zodat je een beter beeld krijgt van het geheel. Dus de sample rating is goed gegaan. De eerste samples nogmaals geven al richting aan dat het genormaliseerd is. Maar nogmaals, we wachten op de laatste samples, omdat we 110-20% zeker willen zijn dat het gebied weer veilig is. Santi Groen heb ik gevraagd op dit moment. Ik krijg nog steeds conflicting berichten. Ze hebben wel drinkwater, maar voor de voedselvoorziening kan ik niet 100% zeker. Dus ik ga daarop terugkomen. Ik ben niet zelf naar het gebied gegaan, omdat ik dus adequate informatie kreeg over de situatie om besluitvorming te plegen. Ik denk achteraf hadden wij als regering, dat heb ik zo net al gezegd, misschien adequater in het gebied hadden moeten zijn. Just to see the concerns firsthand, dat is altijd beter dan vanuit de afstand. En dat hebben we vandaag ook besproken met het traditioneel gezag. Ze hebben dat ook aangegeven. En we hebben zeker ook terug gereplied dat dat zeker in de toekomst veel beter zal geschieden. Communicatie is essentieel en dat gaat straks in de protocollen ook duidelijk als richtlijn worden gevat, mee worden genomen. Ja, dan komt de kwestie weer van taakstelling. Ik ben blij dat het steeds naar voren komt. Er is nog steeds geen nieuw staatsbesluit en ik geef dat elke keer aan. En ik handel als minister van Milieu. Ik kan niks anders zeggen. Ik neem de verantwoordelijkheid op me. Ik weet dat ik op glad ijs me begeef. En ik moet inderdaad kijken wat kan ik wel en niet tekenen. Het is een zorgpunt en elke keer vraag ik dat ook aan met name de president, om dit recht te trekken. Omdat je ziet het nu ook. Eigenlijk had ik niet hier hoeven te zijn. In principe, toch? Maar ik ben er wel. Ik ben er wel. Oké, het verloopt traag. Ik heb al aangegeven waarom. Omdat de instituten helaas dat niet toelaten. En juist daarom hadden wij dat traject al ingezet om die scanning te doen van de verschillende laboratoria. In augustus gebeurt dat samen met de PAHO. En dan willen wij echt 2 laboratoria hebben die echt de adequate, diepgaande wetenschappelijke analyses kunnen voeren. Niet alleen maar voor milieu, maar ook voor andere sectoren. Dus de PAHO gaat ook dit veel breder. Dat is een persoonlijke vraag die ik heb gesteld. Niet alleen maar als het gaat om volksgezondheid, maar veel breder. Daar gaan wij als land enorm voordeel aan hebben. En natuurlijk moeten de mensen ook worden opgeleid. ECU is niet gisteren naar de gebieden gegaan. Ze zijn al veel eerder gegaan. En ze hebben wel duidelijke aanduidingen gezien. Dus het is niet te laat dat ze dus naar de gebieden zijn geweest. Ze hebben adequate data kunnen verzamelen. Dus we gaan straks een heel goed procesverbaal krijgen waarbij de gegevens goed zijn verzameld en op tijd zijn verzameld. Want dat is de vraag, zijn we niet te laat in principe?
0: Patrick Brunings, de minister van Olie, Gas en Milieu. Het fragment uit de Nationale Assemblée waar hij is ingegaan op verschillende vragen van de parlementsleden. De zaak gaat allemaal over de massale vissterfte in de Sarabacca rivier. Een veelgestelde vraag is waarom het zo lang duurt met het onderzoek. We vervolgen deze nieuwsuitzending met het Korps Politie Suriname. Afgelopen vrijdag zijn ruim 250 politieambtenaren bevorderd in naast hogere rang. Wat dit moment bijzonder maakt, is het feit dat zij gelijk hun bevorderingsbeschikking in handen hebben gekregen. We laten u horen de korpschef Melvin Pinas.
3: Namens de korpsleiding feliciteer ik alle bevorderden voor de inzet, toewijding die geleend hebben tot dit moment. In mijn eerdere gesprekken bij bevordering heb ik aangegeven dat een bevordering niet alleen een nieuwe rang is of een onderscheiding op het uniform. Collega's, ik herhaal daarom. Uw bevordering is een bevestiging van het vertrouwen dat het korps en de samenleving in u stelt. U bent niet alleen vertegenwoordiger van de wet, maar ook een voorbeeld voor uw collega's en de burgers die u dagelijks op u rekenen. Wij kunnen er niet omheen dat ons korps de afgelopen periode te maken heeft gehad met gebeurtenissen waarbij de integriteit van een aantal collega's ernstig ter discussie is komen te staan. Deze incidenten hebben niet alleen het vertrouwen van de samenleving aangetast, maar hebben ook een impact gehad op duizenden collega's van het korps die zich dagelijks inzetten voor het korps. Die zich dag en nacht eerlijk, professioneel en met grote toewijding inzetten binnen onze organisatie. Het handelen van enkelen mag echter nooit het gezicht worden van een organisatie die bestaat uit vele integere en hardwerkende ambtenaren. Juist daarom is het onze plicht om elke dag opnieuw te laten zien waar wij als politie voor staan. Beste bevorderden, aan u wens ik een bijzonder boodschap mee te geven. Zie deze bevordering als een begin van een grote opdracht. Wees een leider ongeacht uw rang. Spreek elkaar aan wanneer normen en waarden worden overschreden. Wees een collega waarop anderen kunnen bouwen. Laat uw gedrag bijdragen aan een cultuur waarin eerlijkheid, respect, discipline en professionaliteit vanzelfsprekend zijn. Collega's, draag uw nieuwe rang met trots, maar ook met nederigheid. Blijf investeren in uw ontwikkeling. Blijf rechtvaardig. Blijf moedig. Blijf trouw aan de eed die u heeft afgelegd. Blijf ver af van verleidingen die u van uw plicht afhouden en de integriteit van het korps schaden. Namens de korpsleiding feliciteer ik u met uw welverdiende bevordering. Mogen uw functie vervullen met wijsheid, kracht en toewijding ten dienste van het korps en de totale samenleving.
0: Korpschef Melvin Pinas, korpschef van de politie. Hij heeft gesproken bij de bevordering van ruim 250 politieambtenaren. Het bijzondere in deze is dat de politieambtenaren gelijk hun bevorderingsbeschikking in handen kregen. Iets dat voor het eerst in jaren gebeurd is. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op maandag 3 augustus. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio. What's new, pussycat? Whoa!

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: jij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable.
2: Number one.
3: Number one.

0: nigga.
1: Hey, Biggie, stand up. Want if you want professional junta, na en browser im deniman. If you ready for start na a new stable job. If you ready for rock up the BG bedrijf na a ambassade. If you ready for the man city Comoro Hikwa opleiding. If you ready for rock na a den K9 Dago, drones, scanners, na a de moro nyong. Tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
2: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
3: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is maandag 3 augustus. Afgelopen week heeft president Jenny Simons een bezoek gebracht aan het dorp Pikin-Saron. Pikin-Saron is een van de dorpen die getroffen is door de massale vissterfte in de Saramaka-rivier. Daardoor kunnen dorpsbewoners de rivier voorlopig niet gebruiken. Tijdens het bezoek sprak de president de bewoners toe en gaf aan dat er zal worden gekeken hoe de getroffen personen gecompenseerd kunnen worden.
1: Die deel is dat voor een ramp, maar na is de ramp. Na een vervolg ramp. En ik ga eerst hebben over Zakaptentaki, over wat nu is gebeurd. Saweluku Fudu, Gomorofara. En hoe we kunnen kijken wat we voor de mensen verder kunnen doen, dat na eerste zang. Maar, zoals gezegd, dat na zang gebeurt nu. Koto was aan gebeurd, want toen jij ze. Smalas Libi. En aan een gebeurt Jawuwa, dus wat? Prins Parisani was fundamenteel qua elkaar in zijn idee, zou hem doen. Dus ook aan de orde. Dus eerst wat ik over Sampsano. Oeere, een paar weken geleden, over visie Sadide. Water was niet drinkbaar. Dus maar voor milieu. Dat je mag het niet drinken, onderzoek doen. Ik ben er steeds mee bezig geweest. Dus maar ze hebben verantwoordelijk voor het uitvoeren van de zaken. Ze hebben dat continu met accidenten peilden nu. Wat is mijn conclusie? A conclusie is niet dat bijna de week, meer dan 4 weken no? Verder. 7. 7 of 5, hoe many? Aantal weken, 5 weken. Dat zo'n biggie aan Ipsa en dat wij niet in staat waren voor gima antwoord, zijn actie, Sampsa precies. Wat hebben we gevonden in die vissen? Kort dat je bovenin normaal 2 weken zo onderzoek moest doen. Maar wij waren niet in staat, ik kon er bij deze staat, voor pietje mee. Samsa dape, if na neku, if na gif, if na cyanide, if na sang. Samsa. Dat wil zeggen, mijn Britten nou eten, een laatste antwoord voor laboratorium nu kiezen, want de zijn in Gadorossi. Maar dat wil zeggen dat we als land, we het risico zomaar, want er is goud winning. En niet alleen de Tjimang en dadelijk ook komt dat pas naar die, maar ook door de big maatschappij. Ik gebruik ze aan ieder. Ze hebben dan voorschriften van hem horen in wat punt, wat meer. Maar ik was aan Ipsa en onder Marti, onder het laboratorium, voor zorgen dat snel snel ons op zijn Ipsa, dan een grap weer Mickey. Dus als dan zou kom ik met dat nee in het land onder abwa mogelijkheid die de visie deden om binnen een paar dagen te weten Samsa eigenlijk naar de visie. Dan ik ben begin ik ook bakanti om te zien van dit kan niet langer. Dus dat mijn eerste vraagstuk, want wat zijn Ipsa? Wat zijn Kamsa? Maar je moet het kunnen meten. If je nou lang kon even dat je doet goudwinning, die maatschappijen gebruiken ze aan ieder. Dan moet je kunnen weten als er iets is gebeurd. Dat is één. De NCR, waterleiding, ze zijn gekomen voor chapters of water en trassani. Daarvoor hebben we dan wel gezorgd. Maar, zoals gezegd, soms maar een zeer divisie. Die kunnen dan niet verkopen, want je kan niet. En tot nu toe, minister, is er nog geen 100% toestemming gegeven voor het water. Klopt dat? Ik heb wel gehoord dat metingen goed zijn, maar is nog niet voor de zekerheid. Zo. Dat is wat nu is gebeurd. Dus de zorg die we hebben is dat 1. In het bovenloop van Liba, waspeling kan vinden plaats, dat is wat me tot nu toe is gezegd, van vergif. Dan de visie zal dit. De visie redde de Libisme. Bika, omdat de visie dit. Nou, dat moet de Libisme nog wat drinken water. Oké? En dat na een zorg van mij bij Abi. Want je ziet het niet in het water. Oké. Dus we deel in Aramsapsango, we deel helemaal eens naar het dorp. En ik ben begonnen om te kijken aan financiering voor een laboratorium in Akondredja. Zodat if we zande, dat ook kan matchen direct. 2. We moeten weten waar dat ding vandaan is gekomen. En ook dat heb ik gevraagd, maar pas vanmorgen, gisteren, meer dat toe of toe bedrijf mogelijk de onderzoek uit binnen ABET, 100% meer, dus mijn wacht even af, mijn noka, mijn somadja, maar ik wacht het even af. Omdat, mijn sabi heeft na vergunning, dus mijn ABI-concessie, of dat naar wilt, dus maar de bezig, minus sabi. Al hebben ze concessie, dan betekent dat je een verantwoordelijkheid hebt en het betekent dat NMA die controle moet uitoefenen dat Asansa de Smaurukangin, dat de Ade Wafasita Kanoma stroom overkomt in Libisma. Dus jawel, we gaan daarna moeten kijken voor welke soort compensatie kan die aan de burgers die getroffen zijn en waar het vandaan moet komen. Omdat ik denk dat we abivloeken suma met Asanleki en asma dat we abiv ook toe de verantwoordelijk gesteld die Asandati. Daarmee zijn we nu bezig. Wanneer zal het water zoals het nu is, de metingen, wanneer zijn de laatste metingen voor Taigedes Matakawatrabu? 2 weken. Dat is waarover ik het heb. Ja? Zo lang moeten we wachten voor we zo onbelangrijk ding kunnen weten. Dat is wat met mij is gebeurd, dat Nico ontdekt, dat Nico onderde, in Winnegoud naar alle soort zanie en wat laboratorium nog deed, zal kan die antwoord binnen want to die. Dus wat ik alvast kan beloven, is dat ik daaraan ga werken om te zorgen dat dat alvast komt. Dat is 1. Acute fase. 2. Is we hebben wat dingen gestuurd, maar we gaan met elkaar moeten zitten. Taxumale, moroschades, dat hoe kan compenseren is maar. En ik kan niet een bedrag noemen of wat, maar er zal gezeten moeten worden om te kijken hoe we de mensen van het dorp kunnen compenseren.
0: President Jenny Simons, afgelopen week in het dorp Pikinsaron, een van de dorpen die getroffen is door de massale vissterfte in de Saramaka-rivier. Aansluitend op dat moment brengen wij u een fragment uit de Nationale Assemblée, waar de minister van Olie, Gas en Milieu, Patrick Brunings, vragen beantwoordde over deze situatie. Naar zeggen van de minister is de mogelijke veroorzaker al in beeld. Het ministerie wacht nu de volledige onderzoekresultaten af.
2: We hebben het gebied en de mogelijke veroorzaker hebben we reeds in beeld. En dat is naar aanleiding van, en waarom zeg ik vermoedelijk? Omdat we nog wachten op de laatste samples. En dat is een gecombineerd onderzoek. De samples, met name de vismonsters, die spelen een belangrijk deel van het forensisch onderzoek. Dit is de informatie die ik heb gekregen van ECU. En ECU is een Environmental Crime Unit, is een onderdeel van het Openbaar Ministerie. Ja? Dit is de informatie. Zij wachten nog op de resultaten van de samples. En er is een goede vraag. Wanneer denken we dus nu de laatste resultaten binnen te hebben? Dus binnen 2 weken hebben wij het finale rapport en de finale uitslag van zowel het forensisch onderzoek als we het gebied veilig kunnen stellen. Dus dat is een duidelijke time target waarom we kunnen houden. Dan hebben we alle samples binnen. Het forensisch onderzoek, het milieuforensisch onderzoek is daar uitgevoerd. En we hebben het hele plaatje aan elkaar kunnen regen. Ik zeg steeds vermoedelijk, omdat wij op basis van alle data een oordeel moeten treffen. Als u een verdachte bent en in sessie alle data is beschikbaar en uw naam komt in de pers, dan zou u dat ook niet tolereren. En precies zo, we gaan niemand beschermen, maar we willen wel adequate besluiten nemen en de veroorzaker duidelijk in beeld brengen. Het is een concessieorde. Oké. Kwestie Houtuin, meer informatie. Ik heb niet meer informatie. Wat ik altijd elk moment ook zeg, op dit moment is de NMA bezig met het proces. En daar kunnen we niet van afwijken. Ik kan niet als minister plotseling zeggen, oké, ik vind dat Halliburton daar geen opslag mag hebben. Ik moet me ook houden aan wet en regelgeving en richtlijnen. En wij moeten dat allemaal doen. Wij staan niet boven de wet, we staan niet boven de richtlijnen die de NMA opstelt. Wat is er wel gebeurd? Er is een rapport ingediend door Halliburton. Wij hebben rond de 77 opmerkingen geplaatst als NMA met de deskundigen. En zij maken dus nu huiswerk om te kijken als ze kunnen voldoen aan deze 77 opmerkingen. We zijn nog midden in het proces. Ik wil wel meenemen dat er misschien wat opnieuw informatie verstrekt moet worden. En dan zullen we kijken wat nog steeds de vragen zijn die de bewoners hebben. Maar ze zullen hetzelfde zijn. Zij willen natuurlijk dat er geen opslag daar is, dat daar komt. Dat begrijp ik. Maar wij moeten natuurlijk ook als land ons houden aan de richtlijnen die we hebben opgesteld. En dat moet nu tegen elkaar worden opgesteld. En natuurlijk, de uitslag moet er nog komen. En dat komt ook zodra dus inderdaad wij het eindrapport krijgen van Halliburton. Maar we nemen zeker mee een additionele informatiesessie met de bewoners. Oké, worden de mensen nog steeds voorzien van voedsel? Ja. Er is een nummer gegeven door NCCR. En de kapiteins en de hoofdkapitein kan altijd bellen naar het nummer en aangeven wat de behoefte is. En zo wordt voedsel en water voorzien. Het is water, drinkwater wordt voorzien. En er zijn 2 dorpen die nu ook hebben aangegeven dat ze ook graag gewoon water nodig hebben om te koken en om te baden. En daarop gaan we inspelen. Ik heb wel vandaag gehoord vanuit de kapitein, daarom hebben we ook vandaag bij het traditionele gezag gezeten, dat het nummer niet altijd bereikbaar is. En dan gaan we met NCCR zitten waarom dat het zo is. Dat is de coördinatie die we dan op ons nemen als ministerie van Olie, Gas en Milieu. Het is eigenlijk niet een taak dat binnen onze bevoegdheid is op dit moment is. Maar ik denk dat dit op dit moment iemand dat moet coördineren en dat hebben we op ons genomen. Er was een opmerking over NMA. Ja, er was een opmerking over dat NMA is geweigerd in een bepaald gebied. Dat is zeker niet gebeurd in deze instantie. Ik weet wel van een geval bij een andere concessie waarbij men in eerste instantie de toegang van de NMA heeft geweigerd. En daar hebben we dus ook maatregelen getroffen destijds. Maar in deze case is dat zeker niet gebeurd. Er was nog een vraag, ja, de rivier is de supermarkt van de bewoners ter plekke, inderdaad. En toen werd er gevraagd hoe lang nog. En onze inschatting, en dat is bijna zeker, dus dat we binnen 2 weken in principe het gebied al kunnen vrijgeven, als dus de samples dat uitwijzen. En wat hebben we gedaan met de manier van samplen? We hebben langs de rivier, hebben wij water samples genomen. Zelfs voorbij de vermoedelijke gebieden. We hebben op specifieke gebieden hebben we ook water samples genomen van de tailing ponds om een idee te krijgen hoe vervuild die waren. En we hebben sediment monsters genomen, want in het water kan je ook sedimenten hebben die bepaalde chemische stoffen vasthouden en pas later releasen. En we hebben ook bodemonderzoekjes gedaan om in ieder geval ook te weten wat de bodem zegt in de gebieden waar dus de vervuiling vermoedelijk heeft plaatsgevonden. Dus dat is allemaal deel van de sampling rate. En we hebben ook in tijd natuurlijk samples genomen, zodat je de laatste sample is van 2 weken geleden, zodat we dat ook kunnen meenemen, is er verandering in tijd waargenomen, zodat je een beter beeld krijgt van het geheel. Dus de sample rating is goed gegaan, de eerste samples nogmaals geven al richting aan dat het genormaliseerd is, maar nogmaals we wachten op de laatste samples, omdat we 110-120% zeker willen zijn dat het gebied weer veilig is. Santi Groen heb ik gevraagd op dit moment. Ik krijg nog steeds conflicting berichten. Ze hebben wel drinkwater, maar voor de voedselvoorziening kan ik niet 100% zeker. Dus ik ga daarop terugkomen. Ik ben niet zelf naar het gebied gegaan, omdat ik dus adequate informatie kreeg over de situatie om besluitvorming te plegen. Ik denk achteraf. Hadden wij als regering, dat heb ik zo net al gezegd, misschien adequater in het gebied hadden moeten zijn. Just to see the concerns firsthand, dat is altijd beter dan vanuit de afstand. En dat hebben we vandaag ook besproken met het traditioneel gezag. Ze hebben dat ook aangegeven. En we hebben zeker ook terug gereplied dat zeker in de toekomst veel beter zal geschieden. Communicatie is essentieel en dat gaat straks in de protocollen ook duidelijk als richtlijn worden gevat, mee worden genomen. Ja, dan komt de kwestie weer van taakstelling. Ik ben blij dat het steeds naar voren komt. Er is nog steeds geen nieuw staatsbesluit en ik geef dat elke keer aan. En ik handel als minister van Milieu. Ik kan niks anders zeggen. Ik neem de verantwoordelijkheid op me. Ik weet dat ik op glad ijs me begeef. En ik moet inderdaad kijken wat kan ik wel en niet tekenen. Het is een zorgpunt en elke keer vraag ik dat ook aan met name de president om dit recht te trekken. Omdat je ziet het nu ook. Eigenlijk had ik niet hier hoeven te zijn. In principe toch? Maar ik ben er wel. Ik ben er wel. Oké, het verloopt traag. Ik heb al aangegeven waarom. Omdat de instituten helaas dat niet toelaten. En juist daarom hadden wij dat traject al ingezet om die scanning te doen van de verschillende laboratoria. In augustus gebeurt dat samen met de PAHO. En dan willen wij echt 2 laboratoria hebben die echt de adequate, diepgaande wetenschappelijke analyses kunnen voeren. Niet alleen maar voor milieu, maar ook voor andere sectoren. Dus de PAHO gaat ook dit veel breder, dat is een persoonlijke vraag die ik heb gesteld. Niet alleen maar als het gaat om volksgezondheid, maar veel breder. Daar gaan wij als land enorm voordeel aan hebben. En natuurlijk moeten de mensen ook worden opgeleid. ECU is niet gisteren naar de gebieden gegaan, ze zijn al veel eerder gegaan. En ze hebben wel duidelijke aanduidingen gezien. Dus het is niet te laat dat ze dus naar de gebieden zijn geweest. Ze hebben adequate data kunnen verzamelen. Dus we gaan straks een heel goed proces verbaal krijgen. Waarbij de gegevens goed zijn verzameld en op tijd zijn verzameld. Want dat is de vraag. Zijn we niet te laat in principe?
0: Patrick Brunings, de minister van Olie, Gas en Milieu. Het fragment uit de Nationale Assemblée, waar hij is ingegaan op verschillende vragen van de parlementsleden. De zaak gaat allemaal over de massale vissterfte in de Saramacca rivier. En veelgestelde vraag is waarom het zo lang duurt met het onderzoek. We vervolgen deze nieuwsuitzending met het Korps Politie Suriname. Afgelopen vrijdag zijn ruim 250 politieambtenaren bevorderd in naast hogere rang. Wat dit moment bijzonder maakt, is het feit dat zij gelijk hun bevorderingsbeschikking in handen hebben gekregen. We laten u horen, de korpschef. Melvin Pinas.
3: Namens de korpsleiding feliciteer ik alle bevorderden voor de inzet, toewijding die geleid hebben tot dit moment. In mijn eerdere gesprekken bij bevordering heb ik aangegeven dat een bevordering niet alleen een nieuwe rang is of een onderscheiding op het uniform. Collega's, ik herhaal daarom. Uw bevordering is een bevestiging van het vertrouwen dat het korps en de samenleving in u stelt. U bent niet alleen vertegenwoordiger van de wet, maar ook een voorbeeld voor uw collega's en de burgers die u dagelijks op u rekenen. Wij kunnen er niet omheen dat ons korps de afgelopen periode te maken heeft gehad met gebeurtenissen waarbij de integriteit van een aantal collega's ernstig ter discussie is komen te staan. Deze incidenten hebben niet alleen het vertrouwen van de samenleving aangetast, maar hebben ook een impact gehad op duizenden collega's van het korps die zich dagelijks inzetten voor het korps. Die zich dag en nacht eerlijk, professioneel en met grote toewijding inzetten binnen onze organisatie. Het handelen van enkele mag echter nooit het gezicht worden van een organisatie die bestaat uit vele integere en hardwerkende ambtenaren. Juist daarom is het onze plicht om elke dag opnieuw te laten zien waar wij als politie voor staan. Beste bevorderden, aan u wens ik een bijzonder boodschap mee te geven. Zie deze bevordering als een begin van een grote opdracht. Wees een leider ongeacht uw rang. Spreek elkaar aan wanneer normen en waarden worden overschreden. Wees een collega waarop anderen kunnen bouwen. Laat uw gedrag bijdragen aan een cultuur waarin eerlijkheid, respect, discipline en professionaliteit vanzelfsprekend zijn. Collega's, draag uw nieuwe rang met trots, maar ook met nederigheid. Blijf investeren in uw ontwikkeling. Blijf rechtvaardig. Blijf moedig. Blijf trouw aan de eed die u heeft afgelegd. Blijf ver af van verleidingen die u van uw plicht afhouden en de integriteit van het korps schaden. Namens de korpsleiding feliciteer ik u met uw welverdiende bevordering. Mogen uw functie vervullen met wijsheid, kracht en toewijding ten dienste van het korps en de totale samenleving.
0: Korpschef Melvin Pinas, korpschef van de politie. Hij heeft gesproken bij de bevordering van ruim 250 politieambtenaren. Het bijzondere in deze is dat de politieambtenaren gelijk hun bevorderingsbeschikking in handen kregen. Iets dat voor het eerst in jaren gebeurd is. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op maandag 3 augustus. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Myra, Sonia, Nati Demo. Blessings.
1: 91.7. This is Lim FM.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.
2: Number one.

Heeft u zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van maandag 3 augustus. Rietbanasoep met kip, soproppen met zoutvlees, sebiari moxalesi met gerookte kip en bangbang in zoetzure saus. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels

0: maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
4: Augie's Livestream en Augie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
5: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.
6: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
0: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen. Hoi mama!
7: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn, mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
8: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
7: Lang, je zin wel 100 euro. Jim.
8: Mama, ik zei 50 euro.
7: Maar dan van jou zijn er 100 euro daar.
8: Ik zei 50 euro, mama, 50.
7: Nee, mijn broer, omdat die brad die zijn, Jim, naar 100 die zijn niet.
8: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
7: Maar jaren nog, die zijn even jouw Western Union, die aan Pengelstraat, want drappen aan top
9: stop that you're sending our trap. Stop the money.
10: Ja, maar ik weet, ik doe het.

0: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Kamerwijnen. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met onderhoudswerkzaamheden in het hoogspanningsdistributienetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op dinsdag 4 augustus 2026 tussen 8 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Sherryweg, Pandit Manuratweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

0: Beite, ataki dis na o. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

We zijn op 91.7 en limfmsu.com. En ik ben Clifton Michael Limburg.

0: Mesen odi nan a respecti komite Aladesma se Archi En su en buiten su En ik hoop dat het een mooi weekend geworden is Of was Niet geworden, maar dat het een mooi weekend was Ja het is wat het is We groeten de jarige vandaag, 3 augustus. We groeten DJ Petje, verjaart hij daar. Ik denk 56. DJ Petje, take a day, many happy returns. Alle andere leeuwen die jarig zijn, die zijn er nogal wat hoor. Dankjewel. Ik heb... Jarige Tamara op 5 augustus. Daar heb ik 8 augustus. Een DJ. We hebben ook nog een topomroeper in het buitenland. Gewezen topomroeper Gil Belfort. Ook in de maand augustus. We hebben Marlon Oosterling. We hebben... Robbie Parabir Singh, we hebben Guillermo Samson. En zo kan ik dat rijtje afhandelen. Van alle mensen die jarig zijn in augustus. Tenminste in de eerste week hoor, eerste week van augustus. Ik heb zelf ook 2 jarigen in augustus. 23 en 25. Maar goed, ik hoop dat alles wat de mensen die ziek zijn, beterschap. De mensen die een sterfgeval hebben gecondoleerd. Allemaal staan verjaardag met versterking. We feliciteren Suripop, de organisatie. Met die mooie show en de talentvolle mensen op het podium. Zoals die dame die Jammy dicht gezongen heeft. Oh, wie is die vrouw? Wie is die vrouw? Een stampoe vrouw. Sumana vrouw Singapokuman. Maar natuurlijk ook dames en heren Chris Ramkelawen. Na de Toetramata Padrong. Oh, wat, dat was toch zo geweldig. Zo talentvol en zo apart. Eigenlijk moeten we dat deel eruit halen. Eenmaal we leven in een tijd van delen eruit halen. Dan moeten we dat deel eruit halen. En het brengen apart. Ik weet niet... Suripopo, waar ik met dat deze aan is, ik bedoel, de presentatie was geweldig, Isabi. Dus laten we het framen nog. We kunnen dat deel eruit halen, dames en heren, en het brengen, want het was een piste dat hij bij Moya net ook toe. Maar natuurlijk alle andere mensen die hebben meegedaan, en helemaal dus de winnaar, Rodney Deekman. Geweldige presentator, overigens moet ik zeggen. Erg vlot, talentvol. En mi breed, dat ik met elkaar regel dat de persoon die dus heeft gecomponeerd, als maar zijn schrijven, pokoe mag zingen, egi pokoe. Want ik ken een paar mensen die goed kunnen schrijven en ook heel goed kunnen zingen. Paul Amarali, Brian Bijlhoude, maar het trangen aan een tekst. Dus ze kunnen hun eigen zong dan in het vervolg presenteren. Ome Paul. Maar om terug te komen, de felicitaties nogmaals aan Rodney Deekman voor zijn compositie en de wijze waarop hij dat vertolkt heeft. Dat was, ja, vanmiddag is dat niet. Dat is gewoon de winnaar. Ik denk dat iedereen het daarmee eens is. Ik heb niet echt gemerkt dat er mensen zijn die zich niet echt kunnen... of konden of kunnen verenigen met de uitslag van de jury. Aboy Bong, Aboy Charapokowaka. En ook aan hem natuurlijk de felicitaties. We hebben dus weer een topsong erbij. Wat dus niet betekent dat de overige 11 songs minder zijn. Ik denk dat we gewoon 12 trangas en pokus erbij hebben. Die we dus van tijd tot tijd kunnen... inschuiven, ook op de radio. Wat de organisatie anders doet van Suripop, je weet vaak genoeg op de avond Ik ga je zeggen, ik ken niet alle nummers hoor. Er was meer spatie, meer ruimte, meer tijd. Dus Fossi, dat ik mij introduceer, de songs. En dan heb je genoeg tijd, dan worden de songs op de radio afgedraaid. Isabi, en pas daarna komt die show. Dus de A-show deed allemaal sabden poko uit het hoofd. Maar nu gaat het zo snel, er is weinig ruimte tussen presentatie en show. Waardoor je vaker hoort van mensen van, maar ja, de nummers zijn niet mooi. Of elke keer hetzelfde. Meestal komen de nummers beter aan na de show. Je gaat zelf schrikken van bepaalde van de songs die misschien de hitparade bereiken. Of van, gewoon vaker afgedraaid zullen worden. Vanwege het feit dat de Maguenta Sanigbarus. Isabi. Maar goed, misschien moet men dat weer in overweging nemen. Om bijvoorbeeld als je de songs hebt gelaunched in, ik zeg maar wat, in juni, midden juni, dan kom je ergens in de tweede of de derde week van augustus met die show. Isabi, dat is maar hier en voldoende, alle zenders hebben ze de songs grijs gedraaid en dat vindt dus bam, daar de avond plaats. Maar slechts een voorstel, zo zie ik het. Ik dacht dat het vroeger wel zo was. Voor de rest, geweldige show, geweldige presentatoren. Ik ben elke keer onder de indruk van Henk van Vliet. Elke keer weer. De man is en blijft de best op het podium. Elke keer weer een geweldige presentator. Een man met alle skills. Hij heeft alles in huis. Echt Amarizina. De grote entertainer en het voorbeeld voor het betreft de omroep. Hij heeft het heel goed gedaan natuurlijk. Maar goed, mensen, gefeliciteerd nogmaals met Suripop. Het is niet iets dat je dus moet gaan wegschuiven. Het is onderdeel van Suriname. Het is Nasranazani. Dus geloof me, wij hebben allemaal als taak om Suripop eigenlijk te koesteren. En verder aan te werken, zodat het elke keer weer beter wordt. Maar ga je zeggen, de talenten in Suriname, echt mijn petje af. Voor al de mensen, vooral die dame van Jamide. En voor Krish Ramkilawen met Winawang. Isabi komt op het juiste moment. Het was geweldig. Naar en toe maar ook te tapadrong. Dat was toch zo mooi voor de avond. Maar goed, mensen. Wij gaan u... ik weet niet als die persconferentie van de pers nog gaande is. Ze heeft gemeend om een persconferentie te beleggen. Wat zaken zijn goed uitgelegd. Ik heb een paar goede vragen gehoord. Wij gaan waar nodig ook wat aandacht besteden aan die persconferentie. Isabi Atolifu grensprotocol etaki. We hebben Brunswijk gehoord. Ik heb ook de president daarover gehoord. Zelf ben ik het niet met haar eens hoor. En dat ga ik straks ook goed uitleggen. Voor wat betreft Asafua grensprotocol. Maar zullen we starten met... met wat soft nieuws. Ja, ik zeg het zo, soft nieuws. Maar het is niet echt soft nieuws, maar het is toch wel iets anders. En dat is die districtscommissaris kent zijn huis. Want ja, het is bijna al vakantie. We zitten met één been in de vakantie, de grote vakantie. Binnenkort uitslag en horen de kinderen ook. Als ze over zijn of niet. Maar die is Jamal Jong. Ik weet niet waarop is Kans. Hij is een beetje slordig geschreven hier. Maar ja, ik heb hem al, denk ik. Ik heb hem al. De districtscommissaris van Para. Dat is meneer Kazerhuis. En we hebben met hem gesproken over de veiligheid. En ik wil we doen een beroep op de mensen. Tego Tegona buiten de stad. AUB, wees voorzichtig in het water. Laat me beginnen met Fossi Doro drape. Te rego drape. Rij rustig. Unogo ries. Ga er naartoe om plezier te maken, zodat te draaibaga. Je draaibaga. En ik weet waarover ik praat, ik hoef niet uit te weten. Isabi, niks is zo pijnlijk. Niks is zo pijnlijk dat je go mek prisiri. Je go al lachen dat je draaikombaga je kree. Dus ik wil een beroep op u doen. Actie Alasma. Zeker twee mannen hier van ons zijn in het weekend buiten de stad geweest. Naar Herdime Abdeman. Je zegt dat de man pijn van. Blijf uit het water. Tenminste hoor. Weet dat er sommige dingen zijn waarop je moet letten. Voor ze gooien naar Wadra. Isabi, nog een jump gooien in Blaga Wadra zomaar. No go in a water if you drink want to shot me. Begrijp dat natuurlijk na vakantie hier ook her day of her wiki. Dat go blommy ede, I drink want to kampa. Of you want to red. Je rijdt niet, je laat je rijden. Maar je wil je ontspannen. Je hebt twee, drie glaasjes op. Nou, ik ga niet zeggen dat het strafbaar is. Je vindt dat je dat even nodig had. Isabi, het gebeurt niet elke dag. Je hebt gewoon twee, drie glaasjes op. Not every day, just that day. Ga dan niet in het water. Alsjeblieft niet. Nog een playstoer. Ja, mi sap swing. Ik kan sap swing 1000. Nog go in het water. En vooral even no sap swing. En dan is het voor tijd dat mijn mine go in het water. Wat mi no sap swing. Isabi, dan ga je niet in het water. Niet in spoedje baden. Niks in het go. En even ja voor u. I mag spang. In jouw boos. In jouw pasta. Is dat een pasta rund of een pasta kip? Ga niet in het water. Is dat met een overvolle maag? Doe dat niet. Denk aan je eigen veiligheid. En als je terugkomt ook van de party of van een uitstapje, rij niet als een gek over de weg. Jullie gaan doodgaan. Is dat wie? Want je zit al in een blik en je rijdt tranga. En iedereen, in de magrijk, althans, in de magrijk, laat maar zeggen, het is gezellig in de auto. Het is gezellig in de auto. Je concentratie is niet 100. Doe dat niet. De persoon die achter het stuur zal plaatsnemen, moet zich volledig kunnen richten op wat er gebeurt op de weg. En als Marathi moest abi à la concentratie, zodat ik kan tjara wagi dat van boom fazi. Want u dan contact aan Wagi DC, naar de Wagi DC, of de merk Wagi DC. Na smazans dong baka astuur, na u het druk je gaspedaal en na u moest abi a controle over a auto. Dat vonden we nodig om het even te droppen. Fos, hoe begint dat je naar die zes commissaris? Want natuurlijk, vakantieperiode is door. En al de vakantieoorden in het district Paradame Sherway willen weten hoe veilig die dingen zijn. Want elk leven is belangrijk. Dus wij laten Kensenhuis hierover praten. Ik zoek hem even op hoor. Ik denk dat ik hem al heb. Dat is hem. Patrick Kensenhuis. Laten we luisteren.
1: Dag nogmaals. Inderdaad, we gaan naar de vakantieperiode. En lefou sabi tenda sabi ki vakansi dan amitas ma e ar kon apara des me ko swing des me ko tek de rust ontspanning dus we weten dat we een drukte kunnen verwachten in de vakantieperiode natuurlijk para heeft ook de meeste recreatieorde vakantieplekken waar mensen naartoe kunnen gaan maar ja ook een internationale luchthaven Johan Adelopenga luchthaven heb je dus ook hier. Dus je kan die drukte verwachten en daarom moeten we ons voorbereiden. Want de eerste zijn in de verkeersveiligheid. We hebben drukte op die openbare wegen. En vooral de Indira Gandhiweg, de Kennedyweg en de Martin Luther Kingweg zijn de drukke wegen tijdens deze vakantie. Met de politie zijn we dus nu alleen overleg. De politiepara is al bezig een verkeersveiligheidsplan op te zetten. En we gaan dan verder kijken hoe er kan worden ingespeeld. Hoe er ingespeeld kan worden dat verkeersdrukte zou ook al verwacht. Afgelopen weekend hebben we het ook al gezien. Was die bij druk. De plekken zijn druk bezocht. Dus met de politie zijn we dus nu alleen overleg om een goed verkeersveiligheidsplan te hebben voor wat deze vakantieperiode betreft. En dan heb je dus die recreatieorde ook. En die vakantieorde noemen we ze. Daar hebben we een aantal zaken waaraan men zich moet houden. Want we willen hebben dat iedereen die veilig komt ook veilig terug staat naar huis. Dus we willen een aantal zaken moeten in place zijn wat de zwemveiligheid betreft. Maar ook de plek zelf, wat men, de plekken die men bezoekt daar in Para. Dus dat alles zijn zaken die we voorbereiden. We hebben een goed gesprek gehad met de actoren die ze ons zullen ondersteunen. Tijdens die controlewerkzaamheden, de politie, de brandweer, BOG, de mensen die vooral letten op de lifeguards, onze safety team. Het commissariaat zelf, milieugezondheidsdienst, dus de douane met betrekking tot de belastingafdracht, de controle op de naleving van de publieke vermakelijkheidsbelasting die ook in dit geval betaald moet worden. Dus al bij al zijn we bezig ons goed voor te bereiden op de vakantie. 15 augustus, vakantieperiode begin. En we zijn dus nu al bezig met ook met de recreatieoord, met de oordhouders. En we ook goede gesprekken over de voorwaarden die nageleefd moeten worden. Dus contact zat we zitten ook al, zodat ook al van vakantie, dus man of kiesman keren, te alles aan gevaarlijk boom.
2: Maar deze toch voor de duidelijkheid, kan de UK leg gewoon kinsomorenboom uit. Zijn dat de vergunningsvoorwaarden voor de vakantieorde?
1: Dus ik moet dat je alleen om vergunningen, die vergunningen met je toestemming. Oordekbaar, de mij draai. Dan hadden we op toestemming voor 3 jaar langer. En de afspraken zou hebben naar zorgen dat we op de eerste zijn. Alles maar moet zijn, ik heb nog een presie, ik heb een ego. Dus sowieso in een naambord op zich. Dus maar moet zijn, ik heb naar Carolina Creek, of naar Kula Creek, of naar Bersaba, of naar Cabenda Dorp. Dan we een link voor een oor schrift drapen dat we zaterdag naar dat die. Toch een loktijd moest je ook toepen de karta en serie die maar zij kon. Zij gaan naar in zee. Ja, toch, want we moeten ook controle, allocatie vooral het dienlijk controle. Voor dus maar worden naar de afdracht voor een vermakelijkheidsbelasting. Natuurlijk, door het op zo'n oord, dat je moet zappen, diepje naar een diepje, dus de diepte van de zwemgelegenheden moet duidelijk zijn aangegeven door middel van dieptepalen. Ja, er moet ook goede zichtbare scheidslijnen zijn, zodat duidelijk wordt aangegeven dat daar ondiep is, of daar is 50 centimeter, of daar is 1 meter. Toch? Er moeten lifeguards, en dat is lifeguard ook net, dat ons maar zo'n zwemmen gewoon, maar het moeten gediplomeerde lifeguards zijn, langs het water, zodanig op een post, dat ze dus een overzicht hebben op de aanwezigen in het water. Er moeten duidelijke aanduidingsborden zijn, langs het water, eventueel ook op het terrein met de huisregels van het oord. Er moeten waarschuwingsborden zijn. Hij schreef bijvoorbeeld, ouders, let op uw kinderen. Geen overmatig gebruik van alcohol, let op uw taalgebruik ook. Dus we letten op een aantal zaken. Bijvoorbeeld de masseiseer alcohol houdende dranken, sopie, dus of natibiri, moeten beschikken over een barvergunning. Dus aan het eten, je draait wel oort, dat je zeer bieren draapt en gaat razen. Daarvoor moet je een vergunning hebben. Daarvoor moet je een vergunning hebben, een barvergunning. En die vergunning wordt aangevraagd bij de Turks commissaris of para in dit geval. En waar we ook op letten, is dat het zwemwater in de kreek, dat het stroomt. Het moet stromend water zijn. En we hebben ook biologie gevraagd om ons daarin te ondersteunen. Sap zijn naar kwaliteit voor water. Dus er moeten monsters genomen worden, zodat men sap. Dus maar sap dan niet aan water pedestrieën naar boven water. Toch? En sanitair, toilettengroepen moesten de septic tank. We lukken voor het donderen, want aan de in contact na aan water pedestrieën is zwijgen. Weet je? Ook met betrekking tot afval, is veel wat. De doodjes in lichtdrapen, dat ze goed afgedekt worden en uiteindelijk ook van daar van de plek worden verwijderd. Dus in Frans Marquis van Mancheri moet er een EHBO ruimte zijn, waardoor die persoon snel behandeld kan worden en verder kan worden doorgestuurd. Weet je? Dus een tap aan de zand is we toe door. De bestuursdienst, auto, brandweer, dat wil lukken. If ding orde, if voldoende de zijn, die zie. Brandblusapparaat voor de brandveiligheid. En duidelijk op bepaalde plekken moet duidelijk worden op aangegeven. Hoe kan open, bijvoorbeeld een open vuur worden verboden. Alleen voor een stukje brandveiligheid. Er moeten brandblusapparaten ook zijn op zo'n oor voor de brandveiligheid. En voor de rest, kijk ook uit dat er een beheerder moet zijn, een aanspreekpunt. Dus appressie om dit drapen en dan was man nog de verantwoordelijk voor appressie. Ja, en men mag ook geen eten verkopen zonder de nodige vergunning verstrekt door de districtscommissaris. Dus je moet in het bezit van een vergunning, als je ook eten daar wil verkopen. Dus en ik dit op zo'n oor, bijvoorbeeld Carolina Creek of Owas of Watra Orca Benda dorp. Dat wil dat ook niet zeggen dat je op het moment bent, playdrapen, gewoon. En dan, ja, idee. Je gaat openbare. Je moet een toestemming hebben van de districtcommissaris. Dus je moet een vergunning hebben. Het is openbare vermakelijkheid en je gaat je houden aan die voorwaaren waardoor in feite zo'n vergunning aan je wordt verstrekt. Dus de openbare rust en veiligheid, daar moet er in feite niet aan getoond worden. Dus wij zorgen dat we checken dat daar rust en veiligheid, dat openbare orde, rust en veiligheid, dit op appressie, pedisma en bo. En men mag ook geen hazard spelen bijvoorbeeld organiseren op zo'n orde. Dus we checken dat de standen die dat er nood uitgangen zijn. Eventueel heeft man zijn stap is, maar moest man moeten snel. Dan moet er een nood uitgang zijn. En we blijven ook in contact met de BOG om ons te ondersteunen wanneer het gaat om de sanitaire voorzieningen op zo'n oor. Dus dat zijn de zaken waarop we grotendeels letten.
2: Ja. Yeah.
1: En waar we ook hebben aangegeven welke orde wel goed bezocht mogen worden, omdat die voldoen. Dat zie je altijd een bord daar goedgekeurd door de DST Para. Met ook alarmnummers en zo. Dus we proberen zoveel als mogelijk, ook door goede communicatie met de stakeholders, met de doelgroepen, met de actoren die betrokken zijn bij de controle, willen we erop toezien dat zeker wat deze vakantie betreft, dat het een veilige vakantie mag worden en een goed verkeer voor degene die zich para bezoeken.
2: Heeft u te kwalijken na bepaalde pronatie bijvoorbeeld, contact vier kinderen, Bershaba, Berlijn, dat ben je dus maar een schwing toe. Maar daar is er geen sprake van een vakantieoord. Dus mijn WhatsApp vaak controle en voeren uit dat ben.
1: Ook toe in de pernasie een controle vooruit. Ook wat La Prosperité betreft Bersaba. Ook toe de abivouders naar de regels. Als blijkt dat aan de neerhouders naar de regels, dat kunnen we opengaan tot sluiting. Bersaba moet zich daaraan houden. Vier kinderen, er zijn privéorde bijvoorbeeld in vier kinderen. En wel op de privéorde, kijk, privéorde gaan ervan uit dat ze private zijn voor een besloten groep. En dan bijvoorbeeld in een ongecontroleerde mandat. Maar het moment dat wij een privéoord aantreffen waar wij ervan uitgaan dat er sprake zal zijn van een openbare vermaaklijkheid, dan gaan we wel binnentreden en dan gaan we wel onderzoeken als men voldoet aan de voorwaarden wat veiligheid betreft. En wat ook de orde, openbare orde is en veiligheid betreft, om het zo te zeggen.
2: Ja.
1: Dus ook de plantages zullen niet gevrijwaard worden als het gaat om controle.
2: Ja. En Watrasan, u bent in het begin al een beetje op ingegaan, maar Assan voor Afrikaer DC. Twee weken geleden hebben wij in uw district twee verkeersdoden gehad binnen 24 uur. Is de Ushi of Okokisiere tak was koud mang? Kokis mankeri in Afrikaer tijdens haar controle. Tide manting wang traverkeersongeval bende. Dus, ik begrijp, kunnen jullie de situatie nog aan?
1: Nou, dat situatie kunnen we dan sowieso aan. Ja, je gaat altijd mensen hebben verkeersovertreders, toch? Die ga je altijd hebben. Ik heb die aanreding van vanmorgen heb ik dus ook. Tenminste, ik zat in die file. Toch? Ik zat in de file en ben de rapportage zoals ik die heb gehad. Ja, dan heb je altijd mensen die zich niet houden aan de verkeersregels met alle gevolgen van dien. Oh, dus niet dat we dat niet aan kunnen. De politie kan het sowieso aan. Natuurlijk zou je verwacht je in feite, maar met de riemen die we hebben moeten gaan we roeien. En we proberen dus in te spelen op de plekken waar we moeten zijn wat surveillance betreft. Maar je gaat altijd mensen hebben die zich niet willen houden aan die regelgeving op dit stuk. En daar moeten we dus meer voorlichting aan geven. We zullen veel meer oproepingen moeten doen. Maar wat we wel gaan doen is ervoor zorgen dat de politie toch wel zichtbaarder is. Ik denk dat als de politie zichtbaarder is, je dan wel minder van deze gevallen zal hebben.
2: Nou goed, DC, ik denk dat we het hierop kunnen houden.
1: Oké. Thank you, Grantangi. En met begin is maar voor de schrift naar de verkeersregels dit op zijn gelden. En voor allemaal horen naar de regels, dan denk ik dat de markeerders hebben staan of de aanrijders hebben precies, dat is af en precies.
0: Helemaal gelijk heeft Patrick Kensenhuis, de districtscommissaris van Para, over de dingen die gebeuren en die in voorbereiding zijn in zijn district. Dem tak zijn die zeg maar, dat bedoel ik bij zich naar eer, maar naar DC voor een tijdje. Ja, voor een tijdje, na 5 jaar. Of hij blijft, of hij gaat weg, een van die twee. Of hij wordt minister, of hij wordt weer DNA-lid, ik weet het niet. Maar belangrijk is dat hij de komende 5 jaar zijn uiterste best moet doen om uit te blinken als districtscommissaris, zoals dat het geval was. Na Matif Misan Bedrape. Isabi Parabe Abouan want to bondeseer, eerlijk is eerlijk. Miranda was tof, Jerry was tof. Isabi, maar dat zit para was. Para. Terega para ben netjes onder Jerry, Miranda. Maar het ook een goeie. Fakel neo. Maar ben een Pinas, Hesdi of Henry Pinas. Famane, I'm not sure my own. They say Pinas. Hij was van de NPS. Maar we vergeten maar eens een ding. Eén ding weet ik wel. Hij hield van vrouwen. Maar ja, ach, alle mannen houden van vrouwen. Ik ook. Allemaal op vrouwen. Ik bedoel, ja, man, ik niet op vrouwen, toch? Hugo. Hugo. Hij vroeg je erg aan, moest veel lachen. Ah, mijn chiffeur Lafo. Ik had goed contact met hem, hoor. Hij was flexibel. Isabi, hij moest veel Lafo daar. Hugo Pinas. Trouwens, Jerry loopt vrouw toe daar. Jerry loopt vrouw toe, DC. Hugo Pinas, NPS. Jerry loopt vrouw toe, daar niet van. Jerry loopt vrouw. Isabi. Maar goed, bien, toch dat je aan het hebt, bien, kar, alle dingen. Allee, is lang. Maar ja, we zijn allemaal, hoe zeg je dat, gezonde mannen, no? Mensen, ik kies een voice voor een matief mee. Bidjes Shibe Karamang. Bidjes Ching. En Ching Bidjer, voor de rest is dat ook alles. Bidjes Ching, aan mijn rijden voor de Ramas en mijn bericht. Nou, toen ik hier kwam, toen ik aan het werk kwam, ik reed naar hier zo rond 12:15 vanuit de stad, zag ik een enorme file, jongen. Dus heer, ja, heer Gangrijpstraat, spang. Dus dan met mekaar bocht kon ze, ik zag, dat is voor het eerst, zoveel auto's, dat niet dat was aan moest voepsa, want een passie ja, Gangrijpstraat niet spang. Maar na die me kon zei, dat ik eens een bericht voor Cornelis over Domineestraat, toen ben ik Bijestien gaan begrijpen. Want vanaf die maand denk Bijestien zijn mij aan bericht. Vanaf die maand denk Bijestien zijn mij aan bericht. Dat eigenlijk, allemaal stellen voor zijde de manier ook man, de manier ook net. Dus dat bericht van Waterkant lees ik hier. En in het bericht staat, dames en heren, dat de Domineestraat voor een maand is afgesloten. Nou, je weet, Domineestraat is een belangrijke verbindingsweg. Dus even dat na probleem van voet of uno dat. Dan moeten we een nieuwe stad. Want wie ziet tappen voor ons met een parkeerterrein. Eerst alleen, je krijgt een file. En als je tap Domineestraat, heb je een probleem. Dus Domineestraat wordt... Maar ik denk, als ik lees waarom het wordt afgesloten. Dan denk ik dat we moeten nyama pina even... Want die mannen zijn bezig te werken. En uiteindelijk daar pas ik kom boom. Wat breed die? Het staat hier vanaf vandaag volledig afgesloten. Ik heb dat bericht niet vooraf gezien. Maar ja, het kan dat ik het heb gemist hoor. Doorgaans is openbare werken altijd correct daar waar het gaat om ons te informeren. Maar dit heb ik even gemist. Kan aan mij liggen. De Domineestraat is vanaf vandaag volledig afgesloten voor alle rijverkeer. Vanwege herasfalteringswerkzaamheden. De afsluiting geldt 24/7 en duurt tot en met donderdag 3 september. Dus echt over een maand. En de werkzaamheden zorgen op de eerste dag al voor aanzienlijke verkeershinder rond het centrum van Paramaribo. Er zijn files ontstaan vanaf de Limapo-straat. Die zich uitstrekken via de Noorder Kerkstraat, Korte Kerkstraat, Wagenwegstraat, Kargotanga, Derbystraat. De politie adviseert weggebruikers die niet noodzakelijk in het centrum hoeven te zijn om gebruik te maken van alternatieve routes. Daarnaast verzoekt de politie iedereen om de aanwijzingen op te volgen om de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Maar ja, zoals dat doe, dus dit is wat Bigistie mij vanaf vanmorgen heeft verteld. Hij wil niet in beeld. Maar als hij niet in beeld wil, dan gaan we

0: Evi şu an fila. Para da. Afila ne mu stres revi. Sen işten ne tidem amur koyun para yok.
1: Yeah, that is bigger, biggest thing. Amara neti de mamu sero. Ah, misschien is dat vraag voor. En maar inderdaad een punt. Ik ben zelf, heb ik dit soort dingen ook in het buitenland gezien, dat die mannen s'avonds werken. Maar misschien gaan ze s'avonds ook werken. Want ik wil even aan jullie laten zien de Toetanland. Mag ik die video zien? Jullie zijn geweest voor de reportage, toch? Ik ga jullie laten zien de Toetanland. Daar werken ze, volgens mij, overwegend s'avonds. Ik weet niet of de man baas zijn ze al klaar. Ik weet niet dat ze al klaar zijn in de Toetanland. Is een item dat we draaien vorige week en we hebben het vastgelegd. Maar we draaien die, maar dan gaan we het afdraaien. Maar daar hebben ze, want we moesten s'avonds naartoe om het op te nemen. Maar weet je wat, kan je voor me informeren als die mannen al klaar zijn? Want als ze al klaar zijn, gaan we voor verwarring zorgen. Dus vraag Jamal even, dan gaan we voor. Ik wil niet dat mensen in de war komen, vooral van dominee Sratapukba. Laten we die dame even bellen en vragen als die werkzaamheden doorgaan of niet, als ze mannen al klaar zijn. Die heeft het geen zin om het af te draaien. Want anders, we weten al hoe mensen slecht luisteren. Nee, maar dat ik, ja, maar op lim, bla bla bla. Maar in het geval van de Dominiestraat, mensen, het heeft geen zin. Want moet hij eerlijk, mee, of meer aan niks is, wat hij moest gaan voor toch? Voorlopig niet. Kan hij er even bellen? Als het niet nodig is om te gaan, dan ga je in haar centrum. Isabi, maar ja, sommige mensen moeten in het centrum van de stad. Vooral met de school en zo. Andere mensen willen op tijd hun schooldingen kopen. Maar ja, unjame even, hè. Het is vervelend. Het zou natuurlijk beter zijn if de man weer ook netti. Maar ik ben niet zo thuis in die dingen, dus ik weet niet waarom ze dat overdag doen. De mas op de rieden wel, toch? Goedemiddag, Lim. Is de Toetanland nog afgesloten? Want dan is het misère op ellende. Hoe coördineert OW nu alles? Misschien daarom zoveel files. Want if Toetanland taboe is, hè? Limburg is een maand geleden bekendgemaakt. Oké, daarom zei ik, het kan dat ik het gemist heb. Straks gaat men weer klagen dat het in de vakantie moest. Er is ook nooit goed in dit land. Ja. Het is een kwestie van communiceren en blijven praten en de mensen blijven uitleggen. Goed uitleggen waarom men het doet. Limburg, een belangrijke veiling. Waar wordt belangrijk, ik begreep dat niet. Limbo, men zeurt gewoon. Iemand zegt, ik was gisteren jarig. We hadden het te druk met WK kijken, dus was er niet echt tijd om geconcentreerd te luisteren naar de liedjes toen ze werden geïntroduceerd. En Limbo, men zeurt gewoon. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Men wil toch mooie en gladde wegen. En nu dat er wordt gewerkt, is er commentaar. Jezus man, libis ma tawan faziara. Dat kan je altijd hebben. Maar ik begrijp ze. Maar we moeten wat begrip. Ik begrijp die mensen. Dus het is niet makkelijk om in een file te zitten hoor. Na aoli saris mano abi. Isabi, en het ontregelt ook alles. Dus, wat geduld. We hoeven niet geïrriteerd te raken. Is een kwestie van even afwachten. Je mag

0: Maar op het nummer staat daar in het, op het scherm. 8781482. Limburg, de hele Domineestraat wordt aangepakt, inclusief de diverse buizen van SWM. Daarom moet men doorwerken om het snel af te maken. Nee, ze moeten het niet snel afmaken. Ze moeten het goed afmaken. Dus ik vind niet dat ze zich moeten haasten, hoor. We moeten even doorbeten, toch? Als het niet wordt gedaan, klaagt men. We moeten minder klagen en meer de handen uit de mouwen steken. Groetjes aan. Dankjewel, aan. Ik vind niet dat ze snel moeten werken. Ik vind dat ze goed moeten werken. Goedemiddag, waarom kon het anders en prima bij het werk aan de van het Hogerhuisstraat? Wat bedoelt u precies? Begreep dat niet. Gelijk heb je. Ja, we moeten blijven uitleggen. Niet alle werken kunnen 's nachts uitgevoerd worden. Ook in de westerse landen, bijvoorbeeld Nederland, gebeurt dit en ontstaan er kilometers lange files op snelwegen. Vanwege vakantie zijn veel meer voertuigen op de weg. Ja, ga je niet ergeren. Kijk, nu weten we het. Nu weet ik het. Dus als ik bij Kerpelani iets moet gaan kopen, dan ben ik erop voorbereid, dan kan ik niet geïrriteerd raken. Nu ik het weet. Isabi, als ik vanmorgen in de stad was en ik dit gezien had, dan had ik misschien ook geklaagd. Dan zou ik misschien ook daarmee beginnen. Want ik zeg eerlijk, ik heb die bekendmaking gemist. Ja, ik heb die bekendmaking gemist. Maar als het werk wordt uitgevoerd voor een goed doel, dan ben ik de Marokko. Heb je al begrepen? We zouden even bellen met de projectleider van de Tourtonnelaan om te weten. Hij is nog bezig, no? Als die Tourtonnelaan nog is afgesloten. Maar kan iemand me niet zeggen als de Tourtonnelaan is afgesloten? Jullie zijn allemaal in die live. Check voor me ook in die live, want ik kijk naar app en live en overal. De straten van Nederland, laat me een paar berichten die live lezen. De straten van Nederland breken niet. Zijn met euro's gemaakt, geen SRD's. Mikado? Er is ook een Kerpelani aan de Koning of Wanika straat. Maar misschien moet ik iets kopen bij Kerpelani in de Domineestraat. Kan toch? Inderdaad, er moet goed werk afgeleverd worden. Gewoon een beetje geduld. Helemaal waar. Nu is het droge tijd, dus aanpakken. Asfalt gaat niet samen met water. Als men dat weet, dan helpt het al om de situatie te begrijpen. Men klets gewoon. Is ook nooit goed. Men klaagt en nu dat er wordt gewerkt, klaagt men ook. Ze luisteren niet, ze lezen niet, alleen maar klagen. Ook in het buitenland worden wegen afgesloten voor onderhoud. Wordt het niet gedaan, klagen we. Wordt het gedaan, klagen we ook. Is nooit goed. Wordt de weg niet aangepakt, wordt er geklaagd. Wordt er gewerkt en geklaagd. Wat wil men precies? Surinamers moeten meer lopen. Sommigen willen de auto vlak voor de inrit van de winkel zetten. Hoe kan een dame met een politieauto vandoor gaan? Leek wel een film. Waar is dat gebeurd? Je hebt mensen die voor een jurk of schoen helemaal naar de binnenstad gaan. Deze maf zijn aan het klagen. Ay, Jamal, zijn ze nog bezig?
1: Nee, ze zijn klaar.
0: Ze zijn klaar, zie je?
1: Tourtonnelaan is klaar.
0: Oké, dan hoef ik de video niet te draaien. Niet te laten zien, sorry. Want anders hoef ik broeien aan je Sani. Dat je wil hier alleen
1: maar
0: van mijn broer zijn.
1: Maar die gast is er inmiddels.
0: Mijn gast is er? Ja, ik kom zo bij die gast. Ik laat die gast even wat bij jou even drinken.
1: Yes. Maar ik heb de tussentijd ook die stickfire.
0: Nee, want ik ga nog iets afdraaien.
1: Okay.
0: Ik kom zo bij jou. Ik heb nog een andere. Nog iemand anders die iets te zeggen heeft over het verkeer. Limbo, goedemiddag. Mijn complimenten voor je programma. Connecting the Dots door Robbie Parabesing. Het was gisteren weer eens steengoed. alles helder en duidelijk uitgelegd wat framing betreft. Groetjes en ik blijf een Lim-fan. Dankjewel. Ik vind het jammer dat het programma is nog niet op YouTube. Dat programma is vanavond op YouTube. Vanmiddag, voor de vooravond. Rapa heeft uitgelegd Sanne a woord framing. En eigenlijk is framing verkeerd gebruikt ook door de mensen die het recentelijk in de mond genomen hebben. Die mensen zouden ook naar Connecting the Dots moeten luisteren om te begrijpen wanneer je over framing moet praten. Isabi, Rapa heeft van Samson een behoorlijke dreun gegeven ook. Isabi, en Rapa was duidelijk en ik heb ook naar geluisterd. Maar het is nog niet op YouTube, tenminste as we speak niet, nog niet. Vanwege een kleine communicatiestoornis. Maar geloof me, voor 8 uur, dan kan je er naar luisteren. Iemand anders heeft me het volgende bericht gestuurd. We gaan weer eens naar een luisteraar die heeft ingesproken. Die zat in een file, ik dacht zaterdagavond. En die heeft een nare ervaring gehad met de 115 afdeling van de politie. Ik ga dat zo afdraaien voor je. Laten we luisteren naar dit gesprek. Het is ook opgenomen.
2: Cliff, goedenavond. Geef ons aan even, omdat ik dus naar Komowene ben gereden en ik zag een file op de brug. Is Midoro wel flexie naar Komowene, maar op de terugweg, een uur daarna, kom ik in die file vanuit Komowene richting Paramaribo. En je zit langer dan een uur in die file. Dus ik denk, ik bel 115, het gaat over. En een minuut lang hoor je dus dat je moet aanhouden. En daarna neemt een politieambtenaar, neem ik aan, op. Een manspersoon. En hij vraagt me wat het precies is. En ik zeg hem, er is een enorme file op de brug en ik zit langer dan een uur hier. Als het mogelijk is dat de politie. En ik hoor meteen zo'n toon. Amma leg naar Rimiesi. Dus ik denk, een gesprek broken. Of na leg naar Rimiesi. Dus ik bel terug. En ik zie dat mijn nummer dus niet doorkomt. Ik bel een aantal keer, 5, 6 keer. En ik vraag aan mevrouw om met haar telefoon te bellen. En ik bel met haar telefoon en dat nummer gaat wel, of het gaat wel over. Dus waarschijnlijk ben ik dan geblokkeerd. Dus dan kan ik niet meer bellen. Dus als er wat nu gebeurt, of morgen, of wanneer dan ook, dan kan ik niet meer bellen met de politie. Want men blokkeert je nummer wanneer je dus aangeeft dat er een file is. Dus dan mag je de politie niet meer bellen. Men zegt de politie is je beste kameraad. Maar dat, wanneer je om hulp zoekt, dan kan je niet daar zijn. Want daarmee leg je niet gewoon, daarmee blok je nummer. Waarschijnlijk, want mijn mama bel morgen 5, 6 keer met belbaka. Gaat niet, ik heb zo net weer geprobeerd. Gaat niet, maar dan bel ik met mevrouw de telefoon. Daarmee go over wel. Dus je loopt dat boy. Pim de, if je de madaas auto. Dus mijn axa korpschef, voed de man loopt de substantie. Want als je elke irritatie op. Je zei toch, je zit al in een file. Bijna een uur. Iets langer dan een uur volgens mij is dong. Je stapt dat in een dora brokje eten. Dus in een sap, hoe lang je zo eten. Dan je bel, voor actie dat if hulp de. If MSD. Of school toe kan treden op voor haar verkeerd zien zo. Dat is mij leg neer voor niet. Je ziet een probleem. Je zei het ook, if je pide, de man is van aan zijn dat hij. En dan zeg ik niet dat alle man is zo. Maar het is me wel overkomen. En de man blokkeert mijn nummer nu. Dus ik kan die kan halen aan je. Want kijk, je nog die positie, je nog met je mee. Dan denk je, de mensen overdrijven een beetje. Maar nu maak ik het zelf mee. En ik ben ervan uit dat, if de man me bel moro laat die bakken voor check. Heeft mijn nummer blokkeer werkelijk, dan kan ik niet meer bellen met Comment Center. Dat wil zeggen, wie is van zijn bobsa, mijn belsukoe of mijn jepisma. Mijn nummer bel morgen naar mijn telefoon. Naar mijn nummer, go naar Comment Center. Dat is zo'n kant op. Als je weer redden, er is genoeg dat lastig is, is door een file als je weer redden. Is dat toch? Dus, kan die kan geven aan je. Mijn korpschef check dit aan, want dit is wel irritatie. En het gaat om zijn kleine dingen. Eigenlijk mag het niet gebeuren. Toch? Dus ik moet check de sanctie, want de sanctie weer daar. En nu me begrijp Sasma en ik niet ermee klagen. Ah, ik leef. Pak dat mijn bel. Dan een vrouw in telefoon. De man tik op. met Migide maar een probleem door. Aan maximum hoeveel keer heb ik gebeld. Met haar maar één keer heb ik gebeld om het aan te geven. En toen die persoon heeft geluisterd, die Amma hier kan de politie een oplossing brengen. Amma legt naar mee. Daarna belde ik weer mijn telefoon blokkeren. Dus ik bel, bagarat naar een vrouw telefoon, ik bel toch? Met dat naar een scooter, om met hem mee gaat het naar te gaan. Maar accidentmanda, pip. Meer aan mij accidentmanda. Hé, zo maar blokkeren aan nummer dies. Dat de normale pikje, Amma zegt, ik kan die aan nummer door. Hij gaat het naar en hij gaat aan de commandant geven. Maar dat is onkant. Ik moet u ook zeggen hoor, daarna, toen ik heb gebeld naar een vrouw in telefoon, wat ik op, een brigadier van politie, zijn naam is me ontgaan hoor. Maar Amma Aksimi zat toen nog in die villa, Amma Aksimi van wat er precies is gebeurd, ik heb hem uitgelegd. En op een of andere manier heeft hij zich verontschuldigd hoor. En heeft me ook meteen gevraagd hoeveel keer ik heb gebeld. En ik heb hem gezegd, ik heb één keer gebeld. Dus hij schrok, hij zei, maar dat kan dat niet, want meestal wanneer er mensen bellen om steeds vals alarm te geven en dat soort dingen, dat kan dat gebeuren. Dat is mijn blokkeernummer, maar if nou Wallis nog om je bel, dat kan het niet. En ik heb hem laten weten van, hey, dit is onkan. En nu begrijp ik waar de mensen het over hebben, snap je? Dus daarna heeft hij me wel weer gebeld. Hij zei toch, om me te vragen om met me te praten, om aan te geven dat ze mijn nummer gaan deblokkeren. Dus ik zou na 3-4 uren terug kunnen bellen om te checken, if aan mijn opokba. En ik ga u zeggen, ik heb de dag daarna mijn bel, maar mijn nummer bereik 115 morgen. Dus ik heb zoiets van, hey, kijk, je kan zeggen, maar liba san zo, toch? Maar te no to de, van je bel, suma je bel, is dat weer toch, naar 115 bel toch? Ja, en ik heb het ook aangegeven, dat ik ga het aangeven aan de leiding, want dit is onkan. Het is onkan, en nu bel ik, en mijn telefoon, 24 uur daarna, mijn nummer is nog steeds geblokkeerd. Dus ik kan niet meer bellen naar de politie.
0: Zo, daar hebben we ook dit verhaal gehoord. Ik hoop dat de politie ook hierop een reactie zal geven. Het meest pijnlijke is inderdaad als je door iemand, ja, nou niet pijnlijk hoor, hangt er vanaf voor wie, maar je wil sowieso niet geblokkeerd worden door 115. Maar net wat hij zegt, je wil ze anytime bereiken. Zelf heb ik gebeld met 111. Was het ook zaterdag? Of was het vrijdag? Zaterdag of en ik ga je zeggen, en hij is overgegaan bijna 12 tot 14 keer. En op een gegeven moment heb ik maar afgebeld. Ik moest even iets doorgeven. Dus eigenlijk een comment center, actiekorpschef. Dat, ik weet niet hoeveel mensen daar zitten hoor. Het kan wel zijn, allemaal mensen misschien was iemand gaan plassen. Maar het moet wel goed bemand zijn. Als iemand gebruik moet maken of op dat moment zich moet verplaatsen naar een andere ruimte, moet er wel iemand anders zijn die snel kan opnemen toch. Dit is het nummer die ze aan de nummers dan moest gaan over bijna 15 lezen. Snel opnemen. Maar goed, laat me kijken. We lezen. Maar dan goed doen die mensen die op Kommerwijnen wonen en dagelijks 3 en 4 uur in de file zijn. Bellen ze ook de politie? Papakaba. Wil men nog niet geloven dat dit het niveau is in al de korpsen momenteel? Is een compleet dal. Men wil de verjonging toch in de wilde weg en de hiërarchie kapot slaan. Kijk nu het resultaat. Goedemiddag Limbo, de comment center is hondsbrutaal. Ze maken tjuri en bellen af terwijl je een klacht doorgeeft. Ze moeten alles recorden en naluisteren hoe de bemanning met de burgers omgaan. Zie je, dat is ook. Wanneer je 115 belt, moet je zeggen, vermoedelijk zit er een auto in de file met drugs. Ja. Goedemiddag in Limburg, ik wil dit even aan u doorgeven, want ik kan dit niet meer bevatten. Afgelopen maandag ben ik naar CBB Sofie Redmondstraat geweest om een attestatie, de Vita, voor mijn moeder aan te vragen, wat ik al jaren doe. Wat schat mijn verbazing, aan mij werd gezegd dat ik mijn moeder persoonlijk moet brengen naar CBB, ondanks mijn moeder 92 jaar is en niet meer zo mobiel. Ik heb dat uitgelegd en men vindt dat ik dan een doktersverklaring moet meenemen. Houdt mij wel rekening met ouderen? Dat zijn toch hun kinderen die deze zaken voor ze in orde moeten maken. Voor een attestatie, de Vita, betaalt men 5 SRD, maar met die verklaring van de arts moest ik 750 SRD betalen. Dus nu komt een aanvraag hier van totaal op 750 SRD. Dank voor uw aandacht. Mami Garo, bijna het heel korps is opgesloten. Wat wil je? Hier in Suriname klaagt men om het klagen. Velen doen alsof ze met de auto zijn geboren. Het is de file die wordt gebruikt door degenen die niet in het bezit zijn van een rijbewijs. Bijna het heel korps is opgesloten. Wat wil je? Alleen de minister loopt vrij. Migado. Wegen pakt men aan in de droge tijd. Als droge tijd in december was, dan zou men wegen asfalteren in december. Hoe moeilijk is het te begrijpen dat asfalt niet samengaat met water? Hopelijk komt wegenbelasting gauw en kap op brandstof af. Dan gaat men alles begrijpen en minder klagen. Nou, ik ga met deze dame praten die intussen in de studio is. Die heeft gevraagd om te komen naar de studio. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Hoe gaat het met u?
0: Goed. Als je wat luider van me kan praten.
3: Oké.
0: Dr. Anders Farouchia Amouten.
3: Jawel.
0: Oh, dus ik zit hier met de arts.
3: Jawel.
0: Ga je me behandelen?
3: In Suriname zeggen ze, we zijn eerst artsassistenten. Mm-hmm. Nadat we uit Cuba komen. Dus dan moet het ook even af direct zeggen. Om niet op teentjes te trappen.
0: Dus je bent assistent?
3: Arts, ja.
0: Ja, maar je zou me kunnen behandelen?
3: Ja, we behandelen. Onder een beëdigde arts behandelen we iedereen.
0: Ja, ja.
3: Ja.
0: Dus als iets mij overkomt, kan je me niet gelijk behandelen. Je moet bellen met een arts, zelf een arts.
3: Dus ik kan hem in consult nemen, maar ik moet natuurlijk eerst de first aid doen, toch? We hebben de eerste regels die je moet toepassen. De ABCDE-regels. Dus dan moet ik dat eerst checken,
0: wat
3: hoe
0: is
3: u ademt. Dus eigenlijk de ademhaling, breathing. Ja, dus ik moet dan circulatie, bloedtuur. Dus ik moet alles checken.
0: Pols voelen.
3: Ja, dus ik moet... eerst uw ademhaling checken. We focussen eerst op uw ademhaling.
0: Waarom
3: zijn
0: jullie
3: luchtwegen vrij? Dus
0: waarom is dat zo belangrijk?
3: Omdat als u niet ademt, maakt niet uit wat ik voor u doe. U gaat het toch niet halen.
0: Dan ben ik dood.
3: Ja. Dus als ik nu, als er bijvoorbeeld u heeft een lichte bloeding, hoor, niet een extreme. En ik ga daaraan bezig zijn. Maar tegelijkertijd bent u aan het stikken. U heeft iets in uw keelholte dat drukt en u stikt. Dan heb ik niks bereikt om dat eerst te gaan verbanden dat toch stikje doet.
0: Ja, ja.
3: Ja, toch? Dus we moeten dan die hele ABC volgen.
0: Het is een verantwoordelijke job, hoor.
3: Ja, dus ja. Het is een heel verantwoordelijke job.
0: Ja, ja.
3: Ja.
0: Hoe lang heb je ervoor gestudeerd?
3: Ik heb op Cuba 7 jaar gedaan. Maar ik zat ongeveer 3 jaar op MBI, dus ik heb 10 jaar gestudeerd.
0: Ik heb op Cuba gezien dat er daar veel jonge artsen rondlopen.
3: Uit Cuba?
0: Ja, de artsen op Cuba zelf zijn vrij jong.
3: Cuba zijn afgestudeerd of die hier zijn?
0: Nee, de Cubanen zelf.
3: Ja,
0: ik heb veel jongeren, dat is een paar jaar terug.
3: Op Cuba?
0: Mm-hmm.
3: Ja, omdat op Cuba hun educatiesysteem, ik denk dat ze 1 of 2 voorsprong op ons hebben.
0: Mm.
3: Wij zijn een beetje ten opzichte van vele landen, zijn we 2 jaartjes achter.
0: Mm.
3: 1 of 2. Dus zij kunnen op de universiteit gaan met 16.
0: Ja.
3: Wij gaan op de universiteit met 18, 19.
0: Maar waarom komt een arts zittend bij Limbo op 3 augustus om 3:15?
3: Ja, ik moet even verontschuldigen.
0: Limbo is niet ziek. Hij is zo gezond als een... hoe zeggen ze dat? Gezond als een vis. Dus dat, wat doet die arts daar hier?
3: Nou, ten eerste, ik heb u lang niet gezien. De laatste keer was voor de verkiezing. Was ik hier met Leola. Dus ik ben komen zien of u of
0: oh, jullie,
3: wel
0: jullie
3: gaat
0: twee, die twee
3: ja,
0: dames.
3: Toch, waarom
0: oh,
3: hier?
0: Okay. Ja, ja.
3: En toen was ik nog niet afgestudeerd.
0: Okay.
3: En ten tweede heb ik het idee dat we eigenlijk als succesvolle vrouwen meer in de publiciteit moeten komen. Want er zijn een paar zaken gaande die me eigenlijk bezighouden. Dus daarom.
0: Welke zaken?
3: Dus er is recent een uitspraak gedaan door een assembleelid.
0: Oh,
3: en het heeft
0: ja,
3: ons allemaal bezig gehouden over de manier hoe het is gedaan.
0: Ja, maar is het niet intussen afgesloten?
3: Eigenlijk afgesloten in welke zin? Dus we zijn...
0: Ik zeg het bewust zo, ja. Omdat Surinamers...
3: Ja.
0: We hebben één ding waarin wij dus schitteren.
3: Ja.
0: En soms maak ik me ook daaraan schuldig hoor. We praten 2-3 dagen over iets, dan is het genoeg, dan rollen we verder.
3: Dat klopt, dat klopt. Dus op het moment, in de heat van de moment, dan reageert iedereen het af. Maar daarna bouwen we dus geen systemen om te kijken van, hey, hoe gaan we het aanpakken en ervoor zorgen dat het niet meer gebeurt.
0: Hmm.
3: Dus we moeten eigenlijk die awareness beginnen.
0: Ja, ja.
3: En eigenlijk omdat het is in het hoogste college van de staat, dus iemand uit die gelederen, dan kunnen we het niet zo licht nemen.
0: Ja. En je hebt je eraan gestoord dat je vrouw bent?
3: Ja, dus ik heb me eraan gestoord. En niet alleen daaraan, maar ook hoe andere mannen erop hebben gereageerd.
0: Welke mannen?
3: Dus in mijn directe omgeving. Ik ben op social media, maar ook in je directe omgeving vroeg ik ook van, maar wat vinden jullie hiervan?
0: Mm-hmm.
3: En de meningen die ik hoor over, dus de denkwijze van hoe een Surinaamse man kijkt naar een vrouw, hebben me nog meer gestoord. Dus ik dacht van, maar dat, hoe zien jullie een vrouw eigenlijk? Dan moeten wij, we hebben echt veel werk aan de winkel als dit het is.
0: Maar hij zegt achteraf, zegt van Samson,
3: ja.
0: Het heeft alles te maken met, ik zeg het op mijn eigen manier hoor, hoe ga je om met een vrouw? Een vriend van me zegt altijd,
3: ja.
0: Want vrouwen, je mag kiezen nooit trobi naar een vrouw. Ja, je moet een vrouw apart behandelen, zo denken wij.
3: Ja.
0: En hij zegt in zijn nadere verklaring van... nee, als die vrouw in een positie is van president... dan moet ze behoorlijk tegen een stootje kunnen. Dan moet ik er niet met zijde handschoenen aanpakken.
3: Ja, dus ik ben opnieuw gaan luisteren naar wat hij heeft gezegd. En ik heb het ook, mensen hebben het ook opgeschreven en... Hij heeft eerst haar aangevallen, gesproken over de president.
0: Mm.
3: In detail over hoe hij de aanpak slap vindt, toch?
0: Mm.
3: Ook naar de criminaliteit toe. En daarna heeft hij gesproken over de vrouw, haar karakter. Van een vrouw, hoe loopt op je poti naar een vrouw? Hoe loopt je denk je dat omdat ze een vrouw is en vrouwen worden niet aansprakelijk gesteld, mannen wel... En daar ga je in op de algemene karaktereigenschappen van een vrouw. Je hebt het dan niet meer over de president. En het feit dat je zegt dat we nooit meer een vrouwelijke president moeten kiezen, heb je het voor ons allemaal afgesloten in de toekomst. Probeer je dan nu alvast een... Hij begint dan met de antipropaganda tegen de vrouw en een ambitie in het hoogste ambt. En het hoogste ambt in dit land is de president. Dus waarmee... Dus het is dieper dan... Hij heeft wat gezegd en het is hoe je ermee omgaat. Want wanneer je een beetje de psychiatrie, psychologie bestudeert, worden gedachten gevormd in je hersenen. Ik denk dat Radio 10 is zo'n spot. Like, be aware of what you think, want je gedachten worden je uiteindelijk je daden.
0: Ah, ja,
3: toch?
0: Ja, ja, ja.
3: En precies zo is het. Soms hebben mensen een gedachte en na verloop van tijd worden hun gedachten, ze spreken het uit en later gaan ze het doen.
0: Mm-hmm.
3: Dus, en dan moet je vanaf begin al direct er tegenaan gaan. Voordat het eigenlijk daden worden en het verder een startje krijgt.
0: Ja, maar hoe reageer je op wat de andere vrouw gezegd heeft?
3: Ja.
0: Dat is mevrouw Matura. die zei van, oké, okay, de uitspraken zijn gedaan.
3: Ja.
0: Maar ik stoor me niet aan wie wat zegt en wat men vindt. Als ik op mijn doel afga, dan doe ik dat gewoon. Dus ik klap alle opmerkingen zoals door hem gedaan. Aan mijn last. Dat, ja. Ik vertel het op mijn eigen manier, want zo heb ik het begrepen. Dat heeft ze proberen te zeggen. Maar natuurlijk, in DNA praten ze netter.
3: Ja. Ja, dus ik heb één artikel van haar gezien waar ze eigenlijk... ik ben eerlijk gezegd zwaar teleurgesteld in hoe de overige politieke vrouwen die in de assemblée zitten en actief zijn hebben gereageerd. En met name Matura zelf. Omdat zij is een van de eerste vrouwen die in de VHP is opgestaan en heeft gezegd, ik wil de voorzitter worden.
0: Oh ja.
3: Ja, toch? En daarna... vroeg men zich ook af van, hey, word je presidentkandidaat van de VHP? Dus als één man in jouw partij dan zo praat, dan is het ook een directe aanval naar jou toe. Toch? Dus ik dacht van dat ze feller zou reageren. Maar het artikel van haar die ik had gezien, was de ene waar ze zei, de familie werd ook gecriminaliseerd. Dus dat zei, je kan geen appels met peren vergelijken. Ze zijn misschien van dezelfde familie. Maar ik dacht van, maar dit is niet waarover het nu gaat. Het gaat over waar kom je op voor de vrouwen als iemand in een vooraanstaande positie. Die eigenlijk meer toegang heeft tot alle kanalen om daar de stem te zijn voor de vrouwen. Want de vrouwen hebben je gezet in assemblee. En als je ook gaat kijken, vrouwen gaan veel naar de stembus. Dus het is, ik ben teleurgesteld in der. En ik hoop dat ze alsnog... de meneer Van Samson vraagt om zijn verontschuldigingen aan te bieden. En als je het aan mij vraagt, er zijn verdragen voor vrouwen, toch? Je hebt de UN Women en je hebt de PAHO, WHO. Ze hebben zich jaren bezig gehouden met hoe kunnen we de rechten van de vrouwen in elk land stimuleren, zodat het niet is een vrouw mag geen auto rijden. Dat gebeurt nog steeds in bepaalde landen. Vrouwen mogen niet naar school. En er is een cijfer geproduceerd van UN Women waar maar nog geen 30% van de wereld een parlementaire stoel heeft in het parlement. Dat is 0,3% van de wereld zijn vrouwen in het parlement. En dat is heel, heel weinig. Dus we hebben geen keuze dan om op te komen voordat dit van Cedric Van Samson. Want dadelijk is het vrouwen, we moeten vrouwen niet toelaten op de lijst. En vrouwen moeten niet in het parlement. Dus... we moeten als vrouwen opstaan en iets er tegenaan doen.
0: Ja, en want je zegt je bent teleurgesteld in de vrouwen in het parlement. En toen noemde je mevrouw Matura. Maar geldt dat ook voor de andere vrouwen die weggelopen zijn?
3: Ja, dus eigenlijk de NDP-vrouwen zijn de enige die tot nu toe acties hebben ondernomen. Ik heb wel iets gezien van mevrouw de Castillo.
0: Nee, maar niet alleen de NDP-vrouwen zijn weggelopen. Ook ik dacht iemand van de NPS.
3: NPS
0: heeft...
3: dus NPS. In NPS, daar kennen we Ruud Wedenbos.
0: Nee, dus, dat is een andere dame.
3: Nee, ik bedoelde van de toendertijd. Ja. En ik denk dat Ruud Wedenbos er anders over zo nadenkt. Anders zo hebben gereageerd. Ik weet niet wie van NPS is op.
0: Maar wat ik niet begrijp, keur je het weglopen van die vrouwen goed of niet?
3: Ja, ik keur het helemaal goed. Maar ik vind dat ze het niet alleen moeten laten bij weglopen.
0: Okay.
3: Ik denk dat we zelfs een petitie moeten indienen over en een gedragscode hoor.
0: Mm-hmm.
3: Want op een gegeven moment willen we ons, niet alleen ons land, want de buitenwereld kijkt ook naar ons. Er is een hele campagne daarbuiten over gendergelijkheid. En we zijn niet eens dichtbij het realiseren van regels en wetten voor vrouwen. We hadden het ook erover, laatst sprak ik ook over zoveel zaken in de samenleving die niet onderzocht worden, van vrouwen die vermist zijn en die is vermoord. En het is een beetje, we moeten een beetje meer awareness gaan creëren, geweld tegen vrouwen. Dus we hebben verschillende gebieden en ik ben in de medische sector, dus we hebben daar ook moeder op kindzorg. Wanneer je als land wordt beoordeeld voor je gezondheidszorg, welk niveau het heeft, dan kijkt men ook naar hoe vaak sterft een vrouw wanneer ze gaat om te bevallen en hoe vang je moeders op. Dus dat is iets waarop de buitenwereld je ook beoordeelt. Dus het is meer dan dat, heeft maar een uitspraak gedaan.
0: Ja. Oké. Maar hoe kijk je aan tegen het functioneren van mevrouw Simons zelf?
3: Nou, dat is een mond vol. Ze is goed begonnen. Ze is goed begonnen. Maar precies wat ik eigenlijk vind. Laat ze eigenlijk nu een strakkere aanpak. Een strakkere aanpak hebben we nodig van zaken. En als ze strakker was, zo denk ik zelfs dat mensen als Cedric van Samson niet te veel hoe noem je? Ruimte zouden hebben om bepaalde dingen te doen. Toch? Want toen we eigenlijk ervoor kozen om deze coalitie te vormen, hebben we gezegd van dat we bepaalde dingen niet meer willen zien. Toch? We willen dat ze hardere maatregelen treft. Want diezelfde mensen die van de VHP, die eigenlijk zo actief waren om er te bekritiseren, waren toch precies jullie vorig jaar nog aan de macht. Dus het is een jaar geleden. En we hebben niks teruggezien van wat ze hadden beloofd. Dus ik denk van, als ze al harder had opgetreden tegen bepaalde van die gasten, zodat ze minder ruimte hebben voor Kong, om het een en andere te komen zeggen.
0: Mm-hmm.
3: Weet je, want we hebben van al die zaken die onderzocht zouden worden door de PG, die zijn gestuurd naar de PG, hebben we niks meer gehoord. Dus ik denk wel dat het tijd is, want ze zeggen je begint met versnelling 1.
0: Mm.
3: Maar nu denk ik echt dat we naar versnelling 5 moeten.
0: Je zou denken, een arts houdt zich constant bezig met het genezen van mensen. En alle politieke toestanden gaan aan artsen voorbij. Maar in jouw geval dus niet.
3: Nee, ik ben eigenlijk in de politiek geboren.
0: Mm.
3: Ik ben van huis uit, eigenlijk Pepper van huis uit.
0: Ja, de naam Amountain is een bekende naam in de politiek.
3: Ja. Mijn vader zit in het hoofdbestuur van de BEP. En daarvoor was mijn oom Jozef Amountain actief. En eigenlijk een deel van mijn familie, we zijn ook ABOP'ers van de andere kant. En NDP'ers, dan moet dat zo zeggen, voordat de familie boos wordt. Dus ik ben in de politiek geboren.
0: Dus drie partijen, ABOP, BEP, NDP.
3: Ja, dus van huis uit zijn we BEP'ers. Maar de familie is verdeeld in verschillende partijen.
0: Dat is toch mooi?
3: Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Dus ik ben eigenlijk, en ik was op de lijst voor de BEP.
0: Is het daarom dat je kritiek hebt op Cedric, omdat hij van de VHP is?
3: Nee, het gaat bij mij inhoudelijk over wat hij zegt. En het is niet de eerste keer dat hij iets heeft gezegd die me laat fronsen en me afvraagt van, maar daar, waarmee is hij bezig? Als je als een blakkasrana man, je krijgt de kans om, het zij via de VHP, iets te doen voor je samenleving, om een voorbeeld te zijn. Verkoop je ziel niet, doe iets voor, terug voor je mensen. Weet je, en verdedig het belang van jongeren. Verdedig het belang van die taximan. Want hij was taximan. Verdedig de belangen van de taxichauffeurs. Weet je, de taxichauffeurs, ik weet niet wat zijn hun belangen. Weet je, laat wel weten wat hun belangen zijn. Ik heb tot nu toe weet ik niet wat een belang is van een taxichauffeur. Toch? Wilt hij een betere auto? Wilt hij een bepaalde verzekering?
0: Maar op het moment je DNA-lid bent, dan is het belang van alle burgers dienen toch?
3: Ja, maar als je komt vanuit een bepaalde sector, dus ik kom uit de medische sector als ik DNA-lid word, dan verwacht men van mij dat ik de andere artsen, specialisten, medische studenten toch ook nog ga gedenken in het verdedigen van hun belangen. Dus, maar je hebt nooit de tijd daaraan besteed, weet je. Dus ik weet niet, want anders zouden we nu weten wat de belangen zijn van taxichauffeurs. Weet je, dus ik ben erger dan teleurgesteld in wat hij allemaal de afgelopen jaren heeft gedaan. En hoe hij zich heeft geuit.
0: Ja, nou goed, ik denk als ik de verklaring van de VHP zo heb doorgenomen, denk ik dat hij hieruit geleerd heeft. Ik ga straks samen met de luisteraars naar de verklaring kijken.
3: Ja.
0: Maar wat zal deze vrouw die hier bij ons zit betekenen voor Suriname de komende periode?
3: Zo, ik ben in deze fase ben ik bezig. Als je terugkomt moet je een jaar. De wet is dat je ongeveer 12 maanden
0: moet meelopen. Waar ga je meelopen? AZ?
3: En je moet meelopen op verschillende afdelingen. Je moet een beetje doen van huisartsenpraktijk, RGD. We gaan chirurgie. We moeten gen doen, een paar bevallingen doen. Je moet medische zending doen. Dus wat doen we nog meer? We doen interne geneeskunde. Dus alles van... ik vind interne geneeskunde de basis van geneeskunde. Dat is alles van organen, van huid, alle zijtakken. En daarna word je beëdigd. En als je beëdigd bent, dan mag je bepalen wat je wilt doen. Als je wil, mag je bij RGD werken. Je mag ervoor kiezen om in een hospitaal een zaalarts te worden. Je mag werken als een huisarts.
0: Heb je al nagedacht?
3: Toen ik begon wilde ik chirurg worden. Maar nu voel ik me te oud en te druk. Ik heb te veel bezigheden. Maar ik ben nog steeds in de politiek. Dus ik wil eigenlijk beleid helpen uitschrijven. En dan combineren met misschien een medische praktijk.
0: Ja, een tijd wil je wel een eigen praktijk hebben. Huisarts aanmouten.
3: Jawel.
0: Ja. Nou, in elk geval blij dat je dus bent teruggekomen. Want dat is, want uiteindelijk heeft het land in jou geïnvesteerd. En je geeft het terug aan het land.
3: Klopt.
0: Ja, toch?
3: Klopt.
0: Zijn er, behoor je tot de 6 mensen die recentelijk...
3: Wij zijn vorig jaar afgestudeerd. Okay. In december ben ik teruggekomen.
0: Ja, iemand zegt je verdiep je in cyanidevergiftiging. Maar goed, ik ben blij dat ik een jonge dame hier heb. Een jonge Sanamang. Met een doel voor ogen.
3: Ja.
0: Ga ervoor.
3: Dank u wel.
0: Doet goed, want vaak genoeg hoor je. Suriname is al verloren. Maar dat is niet zo, want er zijn genoeg jonge mensen. Ja. Die op verschillende niveaus toch een bijdrage kunnen leveren.
3: Ja. Ja, we helpen. We willen onze bijdrage leveren als we de ruimte krijgen, hoor.
0: Ja. Krijgen jullie dan de ruimte? Voldoende? Ik denk het wel, want...
3: Ik krijg wel de ruimte.
0: Je moet de kans geboden benutten, toch?
3: Ja, ik ben multi-inzetbaar tot nu toe.
0: Mm.
3: Dus ik doe mijn stages, maar ik help ook beleid schrijven. Dus nog steeds. Ik ben in de Raad van Slangs.
0: Mm.
3: En af en toe, ik ondersteun ook bij het Staatsziekenfonds.
0: Ja,
3: dus we krijgen wel de ruimte.
0: Abong, Doc, dankjewel voor coming.
3: Yes, hartelijk dank voor de kans.
0: Wil je nog wat zeggen tegen de kijkers?
3: Wat ik wil zeggen is dat we hebben een harde tijd achter de rug. En ik denk dat we samen moeten werken om dit land te brengen naar een andere hoogte. En... laten we positief blijven. En natuurlijk de leidinggevende van dit land zet jullie je beste been voor. Ik zeg altijd, we need to do better. Dat wil zeggen, we moeten het elke keer beter doen dan gisteren. Weet je, dus dat is het advies voor de Surinamer.
0: Prachtig, dankjewel.
3: Ja.
0: Gefeliciteerd.
3: Dank je.
0: Nou, dan hebben we dat gehoord van Doc Amouten. Het won't take long of ze heeft haar eigen praktijk. Zo, ai. Thank you.
3: Yes.
0: Watch your step. Jongens, aan Swedish hier de jongens, maar jongen. Door wat level. Ik had ook een... Een jonge dame toen we bij Kankantri zaten. Ze kwam in de tiener en de jongere uitzendingen. En later is ze zich gaan specialiseren. Ze is arts geworden. Ik noem haar naam. Ze heet Sherida Sint-Lisi. Ik weet niet of ze nog in Suriname is. Sherida, was het Sherida? In ieder geval, de familienaam was Sint-Lisi. Trondadra. Je bent zo trots, joh. Sherida, als je hier in het land zit, give me a shout-out. Mensen in de VIP is uitgekomen met een verklaring. En het zou niet gepast zijn van Lim FM om die verklaring niet te lezen, terwijl we zo vaak gesproken hebben over de kwestie van Samson. En ja, die verklaring is niet eens zo lang, dus ik kan het even lezen. Ondertekend door voorzitter Glenn Oelers. En de verklaring luidt als volgt. De vooruitstrevende hervormingspartij heeft zich uitgesproken over de ophef die is ontstaan na de uitspraken van DNA-lid Cedric van Samson over vrouwen in het presidentschap. In een verklaring zegt de partij onvoorwaardelijk te staan voor de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen en benadrukt zij dat iedere Surinamer, ongeacht geslacht, op basis van kennis, kwaliteiten en inzet in aanmerking moet kunnen komen voor het hoogste ambt van het land. De partij benadrukt tegelijkertijd dat iedere bestuurder, ongeacht geslacht, kritisch moet kunnen worden beoordeeld op prestaties, integriteit, transparantie en de bereidheid om verantwoording af te leggen. De afgelopen dagen is veel discussie ontstaan naar aanleiding van de uitspraken van Samson. Wij hebben ook kennis genomen van de nadere verklaring van de heer Van Samson, waarin hij de context en bedoeling van zijn uitspraken heeft toegelicht. De VAP waardeert deze verduidelijking en heeft er vertrouwen in dat hij de lessen uit deze situatie meeneemt in zijn verdere functioneren als volksvertegenwoordiger. De VAP laat geen ruimte over misstanden. Wij staan onvoorwaardelijk voor de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen. Iedereen moet, op basis van kennis, kwaliteiten en inzet, de mogelijkheid hebben om iedere publieke functie te vervullen, inclusief het presidentschap. Tegelijkertijd geldt dat iedere bestuurder, man of vrouw, kritisch moet kunnen worden beoordeeld op zijn of haar prestaties. Integriteit, transparantie en de bereidbaarheid om verantwoording af te leggen, dat is de norm die voor iedereen gelijk is. De VAP blijft zich inzetten voor een Suriname waarin vrouwen en mannen gelijke kansen hebben en met wederzijds respect samen bouwen aan de toekomst van ons land. De VAP rept met geen woord over framing en dingen zijn eruit gehaald. Dat heb je toch niet kunnen horen. Tegendeel zegt de VHP, deze zin is belangrijk, Arki. De VHP, Arki Boera, deze zin is belangrijk. De VHP waardeert deze verduidelijking dus van hem en heeft er vertrouwen in dat hij de lessen uit deze situatie meeneemt in zijn verder functioneren als volksvertegenwoordiger. Ik ga herhalen wat hier staat. Molise et Oalisi. Nederlands. De VAP waardeert deze verduidelijking en heeft er vertrouwen in dat hij, dus van Samson, de lessen uit deze situatie meeneemt in zijn verdere functioneren als volksvertegenwoordiger. Eigenlijk, AFAP etak ja, samitak bera fodigba, en dat na, fosju opoju buka, denki. Voordat je praat, voordat je gaat rappen, moet je weten wat je zegt, omdat als jij het zegt, heb je het gezegd. Wanneer jij dus als DNA-lid praat, praat niet de taximang. Teju etaki, anodekoloog etaki. Begin dat te begrijpen. Teju etaki, je interview ik DNA-lid. Dus in het vervolg moet je letten op wat je zegt. Dat staat hier. Wie gaat het anders vertalen wat ik net gelezen heb? Dat staat er, dames en heren. En eigenlijk zegt de VAP ook met deze verklaring dat die hele zin nooit meer een vrouw onderdacht geweest is. Alleen, die mannen gaan de man niet zo openlijk, Isabi, ten overstaan van het heel publiek voor de, onder de bus gooien. Dat gaan ze niet doen. Maar ik denk dat het wel duidelijk is wat daar staat in die verklaring. Dus brada, in het vervolg, eenmaal je op tak tak sani, sap zij takkie. Gebruik je verstand en denk eerst na voordat je begint te praten. Dan krijg je dit niet. We hopen dat hij, zoals de VAP zelf zegt, eruit geleerd heeft. Oké, we gaan zometeen naar de president. We gaan zometeen luisteren naar wat de president, dames en heren, heeft gezegd. Ik weet niet welk fragment ik heb. Heb ik iedereen al, overigens. Van pres. Ik heb nog niks. Oh, ik krijg het niet pas. Wil ik even lezen. Dan ga ik even lezen. Lembe van Samson is iets anders dan een etnische trofee van de VAP die ze kosten wat het kost willen behouden als lokaas. Kunt u mevrouw Del Castillo uitnodigen om te komen vertellen wat zij als vrouw precies bedoelt? Oké. Lembo Aubi via Baganatori. Doe ik een beroep op DNA-leden om een motie in te dienen dat in 2030 alle leden die worden gekozen eerst een drugstest moeten doen. Maar liefst door een buitenlandse gast. Ja, waarom eigenlijk? Je denkt dat sommigen onder invloed zijn dan soms. Een jonge dame, agenten van politie, heeft overdreven lange, felgekleurde, gelakte nepnagels. Zij rapporteerde een geval op haar telefoon en ging heel moeizaam. Op dat moment straalde zij geen gezag of verantwoordelijkheid uit. Dit is onkan binnen deze dienstverlening, die bovendien onze veiligheid moet waarborgen. Ook bij de vrouwelijke militairen is deze mode te zien. Oh, lange nagels. De verklaring van VAP komt mechanisch over. Het lijkt heel sterk door AI te zijn opgesteld. Ik weet niet of zij het menen. Dit is ook nog even. Ik ben naar het contactnummer van Cuba. Dit is mijn nummer. Huh? Wat bedoelt u met Cuba? We zullen straks wel even kijken. Vriend, welk deel van de persconferentie is dat?

mensen even uit het toestel zit, even vast. Heeft zijn beste tijden gehad, denk ik. Vanaf 2022. Zoveel apps als ik kon voeren. Goedemiddag, meneer Limburg. Zonder een kleine veerdienst Paramaribo meer zorg. De overheid is laks. Als iets moet gedaan worden, ik begrijp er geen bal van. Mene begrijp niks van, snap je. Maar laat me doorlezen hoor, wat ik. Deze persoon zegt, ik denk dat met deze solidariteit we de man op zijn plaats hebben gezet. Hij mag zijn barba nat maken, want als die Matura ooit eens de leiding heeft van die partij, is hij de eerste die ze eruit gaat gooien. De heer Wit had gelijk, domme mensen bestaan echt. Power aan de vrouwen in DNA. Nou, gisteren zei Rappa een mooi ding. Ik weet niet waar ik het heb geschreven. Toen ik het hoorde. Ja, maar het familietje is daar, no? Rappa had gewoon Sani, maar mijn zo pimpen dat Sani. Iets over. Maar kijk het hier. Je weet, Rappa doet ook. Uitdrukkingen en gezegden. Amanda, koppigheid is de energie der dommen. Koppigheid is de energie der dommen. Mevrouw Sharmila had toen ze de overstap deed naar de NDP op een podium gezegd dat de VAP een vrouwonvriendelijke partij is. Hey, ik heb Sharmila lang niet geappt, man. Cliff, op dit moment wordt er al een maand gewerkt aan de weg waar ik woon in Nederland. Er wordt gewoon overdag gewerkt, hele omleidingen. Niet alles kan in de avond. Oké, dankjewel. Limburg namens vader en zoon. We zijn bezig met de productie en zouden graag willen weten welke mogelijkheden er zijn om verspreiden van onze flyers. Nou, zolang je kunt betalen is het geen probleem hoor. Kijk, het is niet altijd makkelijk om mensen gratis een microfoon te geven waar u mag uw dingen promoten. Is mooi en waar, maar uiteindelijk, wanneer je de rekening van de EBS krijgt, moet je het betalen. Hè? En dat heeft niks te maken met, het heeft te maken met een stuk realiteit. Ik wil promoten. Kan. Hoe ga je je vuurwapen kunnen behandelen met zulke nagels? Ja, dat is inderdaad ook zo. Limburg, goedendag. Wanneer de man praat, lijkt het wel op iemand die hash verkoopt onder de markt. Limburg, hoe of met welk oog moeten wij kijken naar de verklaring van de VAP? Daar een DNA-lid aangaf dat hij persoonlijk heeft gehoord hoe collega's via Peers aan van Samson zeiden dat hij zich niet moet verontschuldigen. Oké. Maar ze hebben geen afstand gedaan van die uitspraken. Dus mi ede. Limbo volgt dit man van 52, slaat agent en bedreigt hem met de dood. Wat gebeurt er met in het land, joh? Meneer Limburg, goedemiddag. Ik stel voor een kleine veerdienst.
Paramaribo meer zorg ter voorkoming van filevorming. Oké, nu is het duidelijk. Maar u stelt dus voor dat we teruggaan naar... weet de samenleving niet dat de politie niet uitrijdt voor akkefietjes? De politie rijdt alleen maar uit. Nou, laten we deze dingen niet constant lezen, hoor. Want... Oké, laten we, dames en heren, de president heeft vanmorgen een persconferentie belegd. En wij gaan... We gaan even kijken welk deel van de persconferentie. Nee, ik wil NMA. Wat is die stuk? Ik wil geen Engeland, ik wil NMA. En die uitspraak van Brunswijk. Isabi, het grensprotocol Brunswijk heeft gezegd. Hij gaat tegenstemmen. Dan gaan we straks naar de reactie van de president luisteren. Ik krijg

0: Laten we luisteren naar even naar wat advertenties. En dan zijn we zo meteen terug in een moment.
1: Godo.
2: Ja, mi lobby, mi popki, mi sugrus krati.
1: Shella send money, Jim. Buy a me beji, chami gonna carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
2: Vrouw, let up a koku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
1: Nee, mi wan

0: Rustig, dikke rustig, my drie. Rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Oei, omwika, fai omwika, man.
1: Ruwaka dape, ai, go.
0: Ei, tik alasan, fugwe snel, tik alasan.
1: Ei, wakti, ruku wanta ku dape. Oke, Arkino, taie bek, woteke mi.
0: Ja, want dan wat voel maak wat ik kusan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
0: Maar wat san, goede eerlijk. If I be de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van
3: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
4: Zo, dan zijn we terug in deze BT. Mensen, we gaan u nu even laten horen, want Brunswijk heeft gezegd, hij gaat tegenstemmen in de kwestie van dat grensprotocol, de case welke dus hier uitgebreid is

0: behandeld door ambassadeur Ashna Kanhai. We voeren nu even terug naar het relaas, naar Brunswijk zijn verklaring of die dingen die, zoals hij dat gebracht heeft. Laten we even luisteren.
1: De volgende keer dat je parlement in uw assemblée naar volgende potie, nee, boeie bakken. En wie nu je parlement in, als we aan volgende tijd nu aan de tweede dag. Hoe lijkt dat we hier zijn? De volgende keer dat we hier, mevrouw Jordan, zijn we daar niet. De volgende keer dat we hier, we gaan eens van mij. We gaan onder volgens mij daar niet voor u. Maar we gaan hier weg die alleen met je daar niet. Ik zou voor het idee, meer van ons aan hier. Maar als aan die hoe het idee, die hoe het idee, naar van grens. Hoe we kunnen maar ja, wat wou niet zien. Maar, aan doe wat deed aan die weer, ik heb wat doe wat ik deed. Aan doe wat, voor zandé, aan dena, aan de landen naar foto. Ik heb bij jou, omdat ik dat ik hier honde, aan iedere stas om je doen, dat ik hier, mijn nice stem die werd hier, omdat ik moest kunnen wanneer. Jouw nou dat ik, aan nice stem die werd hier, zo, moest kunnen wanneer. Ik moest dan, Bertus wel dat ik niet eens heb jouw wetje. Als ik nou dat ik een eens heb jouw wetje. Dat kom je ook niet. Hoe deed je 16 aan Abo? Hoe aan Abbe? Zeven man. Wat ik in de feestelijk man. Nee, dat wil ik een parlement. Een column. Ik word tegen woorden door een parlement. Hoe het tekens aan de hand. Ik zal niet zo dus in ieder geval, hoe zeg maar dat kwam naar ze voelen aan jou de. Maar ik wil dan zo aan de hand aan ze, want is maar vrouw. Je ziet, daar, dat is beter. Nou, als dat een beter is, maar in alle geval, ik wil zeggen, ik wil dat hier altijd met dat meer te zijn.
0: Ronnie Brunswijk, de ABOP-voorzitter. We, terwijl het flink regent, laat ik u horen de reactie van de president toen haar werd gevraagd om te reageren op wat door Brunswijk is aangekondigd. En de president zei:
2: wat betreft het grensprotocol dat in 2021, dacht ik, is getekend en in Frankrijk is geratificeerd en Suriname nog niet. De ja, iedereen mag zijn mening hebben natuurlijk erover. Ik heb daar verder geen oordeel over. Maar wij blijven gewoon met de mensen praten. Want we hebben in het protocol, wat ik trouwens vind dat het aan de pers moet worden overhandigd, heleboel rekening houden met de behoeften van de mensen aan beide zijden van de grens. En ook ervoor zorgen dat wij als landen met elkaar instituten en structuren moeten gaan opzetten om dan verder te werken. Dus ik denk dat er verder gesproken zal worden met de mensen. Dat is met de mensen. Maar wat de politici doen, dat is natuurlijk altijd hun keus.
3: Want het duurt al zo lang. En wat daarbij ook speelt en wat zal helpen natuurlijk, vooral als we milieu zo hoog in het vaandel willen houden, het aspect van goudwinning, die grensprotocollen en alles wat daarmee gaat, zou toch daarmee moeten helpen? Dus ik weet niet, waarom duurt het zo?
2: Ja, maakt u zich niet druk, komt wel. Maar we blijven even met de mensen praten. Maar ik ga u zeggen dat het wel komt. Het enige is, wij praten wel met de mensen die daar zelf wonen, om te zorgen dat ze goed begrepen waar het over gaat. Want blijkbaar is er volgens hun eerder niet genoeg met hun gesproken. Dan moeten we dat doen. We zijn er al trouwens mee bezig. We hebben ook van de meeste mensen goedkeuring. Dus laten we dat even afronden, heel rustig. En de zaken in orde maken. We hebben verwachtingen internationaal dat het best zou kunnen. Dat gezien allerlei ontwikkelingen waar ik niet op wil ingaan, omdat ik niet kan bemoeien met andere landen hun zaken. Maar dat het misschien wel heel goed is om te zorgen, ja, dat wij onze zaken afhandelen. Omdat we anders misschien toch wel met andere zaken geconfronteerd kunnen worden. Ik denk dat we met de mensen blijven praten. En dat zodra dat verder in orde is, dat de wet verder behandeld zal worden.
0: De president die heeft dus gereageerd op dat van het grensprotocol, iedereen mag zijn mening hebben. Ja, zo zij er naar kijken, hoor. Ieder mag natuurlijk altijd zijn mening hebben, maar als iets doet in een regering, dan mag het niet zo zijn dat een deel van de regering A zegt en een ander deel B. We willen af van de situatie, want we hebben het 5 jaar lang gezien onder president Santokki. Met zijn VP en een deel helpt naar links en een ander deel en mensen vroegen zich af om mijn regering aan te dragen. Dus dat is wel één ding dat behoorlijk stoort. Isabi, mensen mogen hun mening hebben. De president die zegt, ja, mensen mogen hun mening hebben. Dat is mooi en waar. Ik dacht dat meneer Van der Zand ook hierop heeft gereageerd. In zijn laatste optreden. If you den a coalitie, dat je den a coalitie. Dan tafete feti, dat sture bonk we fitanga makandra achter de kulissen. Isabi, maar een moment je ektree naar buiten, dan moet het duidelijk merkbaar zijn dat nou een coalitie. Dus niks onder het mom van eigen mening en ik heb mijn eigen identiteit, dan ga je aan dat die. Je bent in een coalitie, dat is de politieke realiteit. Maar als partijen, dames en heren, te veel ruimte krijgen om hun eigen ding te doen, dan weer frustreren volk. Dus dat is één ding wat de president moet gaan oplossen in haar coalitie. Isabi, ze moet dat gaan oplossen in haar coalitie. En ze gaat niet elke keer aan ons kunnen verkopen van ieder zijn mening. Het ding werkt niet zo. Mensen, het werkt niet zo. Uiteindelijk, hoe lang ga je het volhouden met ieder zijn mening? Terwijl als coalitie een tjara kondigen in een bepaalde richting. Nou, dan moeten de neuzen wel hier. Dan moeten de neuzen, dames en heren, wel één kant op wezen. En niet het gevoel krijgen van, we hebben regeringen. Ik denk dat de president wel in die positie is. Om te doen wat ze zo moeten doen. Maar goed, we hebben ook gevraagd aan, eerder op de dag hoor, aan Rabin Parmisser. Om een reactie op de uitspraken die gedaan zijn door meneer Brunswijk en de fractieleider van de NDP, die zei het volgende.
4: Absoluut heb ik notitie genomen. Trouwens, ik heb begrepen dat niet alleen meneer Brunswijk daar was, maar nog tenminste één assembleelid. Maar oké, als dat er is, dan het is getuigd van dat het dringend is dat ik met de fractieleiders praat. Dan vernemen we ook het standpunt van van de heer Brunswijk. Het is opvallend. Want dezelfde meneer Brunswijk was in 2021 of 2022 jaardag vice-president toen het akkoord getekend werd door de toenmalige president. En hij was toen vice-president. Maar goed, en als het nu zo duidelijk is om hem of haar in de reden zal hij die uitspraak hebben gedaan, daar kom ik niet aan nu. Toch? Omstandigheden kunnen veranderen, maar we zullen dan kijken hoe verder die behandeling gaat plaatsvinden. Daarover nogmaals moet ik overleg hebben binnen alle fracties en ik zal overleggen. Ja? Trouwens, ik heb niet begrepen van de groep, want ik krijg apps binnen, et cetera, dat de mensen niet hebben gezegd ze wijzen af, et cetera, maar ze wensen meer informatie. En we zijn een paar keren geweest bij de Graman der Aukaners. En tot laatst, maar we waren een goede onderstanding, we konden tot behandeling overgaan. Maar die dinsdagmorgen werd ik opgebeld via een van zijn adviseurs van dat de Graman heeft gevraagd of of de Graman heeft wat ruimte nodig. Worden van die strekking of die ruimte gegeven kan worden, dat hij eerst met de onderdanen praat in die cultuur, in die groep is het zo. Dat de Graman eerst luistert, de vergadering moet hebben met zijn mensen. En dat heeft dus zondag plaatsgevonden. Achteraf heb ik begrepen dat de Graman niet afgereisd is. Dat het de vergadering onder leiding van de hoofdkapitein, et cetera, is geweest. En goed, ik verder registreer ik alleen zonder enige waardeoordeel. Let u wel daarop, zonder enige waardeoordeel. Ik registreer alleen. Hoe dat heeft plaatsgevonden, allemaal, hoe dat gegaan is.
5: En heer Parmisser, Hoe komt het dat alleen de heer Brunswijk en zoals u dat daarnet hebt gezegd, nog één ander DNA-lid aanwezig was op die crew toe? Waar was de rest?
4: Afhankelijk waren we van plan ook te gaan met de delegatie. Denken dat de Gramang ook daar zou zijn. Want uit respect voor de Gramang, we zijn altijd vriendelijk en respectvol en hem ontvangen. En wederzijds respect is zijn geuit. En daar had gezegd, oké, daar moet hij. En dan was ons gevraagd of we daar als toehoorder zouden komen. Maar goed, ik weet niet wat er gebeurd is, waarom hij niet gegaan is. Maar hij is niet afgereisd, heb ik begrepen. Ten tweede, wij zijn niet kunnen afreizen omdat onze, hoe moet ik zeggen, bureaucratische ambtelijke gang van zaken om financiën en alles rond te krijgen. Niet dat er geen sprake was van geen financiën of zo, dat is niet aan de orde. Ik zeg niet dat we veel geld hebben, maar je moet alles volgens een bepaalde procedure doen en dat was niet rond. Dus dan konden we het vliegtuig niet betalen en dat vliegtuig kost niet de 11 of 12 SAD, kost veel meer dan dat, weet je? Dus dat is het punt. Ja, waarom we niet hebben kunnen afreizen. Maar achteraf gezien goed ook, want de Gramang was niet daar.
5: En na het horen van het standpunt van de heer Brunswijk, hebt u overleg gevoerd binnen de commissie en zeker ook met de overige fractieleiders?
4: Nee, nog niet. Ik denk dat het in deze dagen gebeurt. Ik hoop deze week nog dat we dat doen, uiterlijk woensdag of donderdag. Ja, zodat we weten hoe de mensen, hoe het ligt bij de partijen. In ieder geval is het nu wel raadzaam om een besluit te nemen, want wij vanaf de begin 20er jaren, vorige regering, is dat aan de orde. De Fransen hebben enorm veel energie ingestopt. In hun parlement is het goedgekeurd. De regering van Suriname heeft het goedgekeurd. Dat is bij het parlement. In 2023 ben ik zelf ook geweest met de commissie onder leiding van de heer Canapé, nu DC. En toen was de ABAP op een lijn van, we gaan goedkeuren, daarom onder leiding van meneer Canapé zijn we geweest. Ik ben geweest, dacht ik, naar Stoelmans Eiland ook. En onderweg bij een dorp, en Atabiki ook gestapt, met de kapiteins daar gesproken. Dus dat die informatie is geweest. De heer Koolader is vanaf 2017, dacht ik, of 2018 met deze materie bezig. Dat is vanuit Buitenlandse Zaken, de grenscommissie. Zij zijn daarop voor daarop hebben ze aangedaan onderhandelingen met de, hoe heet het weer, met de Franse autoriteiten, instanties, etc. Zo is de verdeling van de eilanden gekomen. En ik wil één zaak benadrukken. Er is aan het principe van de middenlijn geen nieuwe methode afgesproken. Dat was al vanaf 1915. Het principe van middenlijn van de rivier afgesproken. Wat wel bij is gekomen, dat het bovenste deel, het mondingdeel, en daaronder tot de samenvloeiing van de Lawa en de Litani, en tot het begin van de driehoek, als ik het zo maar uitdrukken, dat hetzelfde principe doorgetrokken wordt. Zodat een groot gedeelte van de rivier nu geformaliseerd wordt. Dat middengedeelte, als ik het zo maar uitdrukken, dat was al lang duidelijk, Dus daar bestaat er geen twijfel. Dus in zoverre is deze hele zaak niet nieuw.
5: En heer Parmisser, zoals de zaken er nu voor staan, kan de ABOP-fractie ervoor zorgen dat die ratificatie in het water valt?
4: Ja, als de ABOP-fractie niet meedoet, dat is des ABOP. Maar ik moet met de andere fracties overleggen. En dan zullen we ook samen met ABAP kijken. Geen enkele partij wordt uitgesloten. Het is iets van een nationale zaak. We gaan naar elkaar luisteren. Wat de argumenten van ABAP zijn. Wat is het precies? Gaat het om het verdrag? Maar dat kan het niet zijn, want dat was al vanaf 1915 afgesproken. Waar gaat het om? Terwijl in het verdrag, als je goed leest, dan is er sprake van de middenlijnprincipe. Dat wordt voortgezet, dat is geen nieuw fenomeen, wat nu afgesproken wordt. De de vrije doorvaart, dat de mensen die daar wonen in dat gebied, ja, niet gehinderd worden door als ze hun dorp et cetera willen bereiken. De rivier is een belangrijke snelweg, als ik het zo mag uitdrukken, voor de mensen die daar wonen, over en weer en dan van de rivier zich verplaatsen van de ene naar de andere kant. Dat is in het verdrag voor de mensen die daar wonen, is geen belemmering. Dus dat soort en meer zaken zijn in het verdrag duidelijk aangegeven. Eén ding is wel zo, het principe van middenlijn, midden van de rivier, is niet hetzelfde als de vaargeul. Dus vooral bij laagwater kan de vaargeul ook aan de, hoe dat weer, aan de Franse zijde zijn. En de mensen denken dat als ze aan de Franse zijde begeven, in de, vooral in de droge tijd, dat de Fransen de, hun kunnen, ja, wat moet ik zeggen, hun kunnen tot stilstand extra inspecties kunnen uitvoeren, et cetera, et cetera. Maar we hebben in het verdrag duidelijk dat er een sprake moet zijn van de vrije doorvaart. En daarbovenop, voor het beheer van de rivier, komt er een river council. Ja? En de river council bestaat uit 10 personen. 5 van de Franse zijde en 5 van de Surinaamse zijde. En wij van de Surinaamse zijde, wij hebben nu gezegd, dat was aanvankelijk niet zo, maar nu zeggen wij, tenminste één van de plaatsen, één van de 5 van de Surinaamse zijde, komt voor en dan werd traditioneel gezag. Dus voor het beheer van de rivier, waar al dit soort zaken besproken worden, bekeken worden hoe de mensen op de rivier, hoe de Fransen, hoe de Surinamers met de gezamenlijke patrouilles omgaan met hun onderdanen, zal daar bekeken worden. Dus ze maken ook deel van, ja, dat de toezicht op de naleving van de regels die we afgesproken hebben.
5: Ja.
4: Dus dat soort en meer zaken zijn duidelijk opgenomen.
5: Tot slot, heer Parmeester Kort, wanneer vindt de verdere voorzetting van dit proces plaats, het ratificatieproces?
4: Ja, dus ik kan daar nog geen antwoord op geven, want eerst moet ik een overleg hebben met de fractieleiders, de voorzitter van het parlement. En dan zullen we rustig even kijken. Met dit soort zaken moeten we niet rushen, maar we moeten wel snel doen. En weet u waarom? Omdat ik heb informatie bereikt ons dat de Fransen niet strenger worden. Laatst en dan heb ik begrepen hoor, ik moet dat echt verifiëren. Mensen van de Kamer van Koophandel, voor normaal kregen ze binnen dezelfde dag van de indiening hun visa. Ze zouden hun counterpart van Brazilië ergens in het zuiden van Frankrijk gaan ontmoeten. Ja, toch? Om goederen via de over de weg Frans-Guyana naar Suriname te brengen vanuit Brazilië. Maar toen ze op Saint-Laurent waren, toen werd hun verdere doorgang geweigerd, geen visum verstrekt. Verder merk ik dat er sprake is van een verscherpte toezicht vanuit de Franse zijde. Ik merk als je de berichten volgt bij buitenlandse media, etc., dan merk je dat de Fransen samen met de Brazilië in het zuidelijk deel actief zijn wat betreft toezicht. Ja, toch? En ik ben bang dat vooral toen president Lula aantrad, had hij de poknokkers daar in Brazilië had aangepakt. En een aantal zijn uitgeweken naar Suriname toen. Ik ben bang dat er mogelijk, zeg ik, ook een zo'n gedrag zal, ja, zullen we daarmee te doen hebben dat weer groepen, ja, poknokkers en anderen die wij niet graag 1, 2, 3 hier zonder enig overzicht hier zich vestigen zouden willen hebben dat die ook hier komen. U moet weten, ook onderweg naar Langatabiki en in het zuiden van Suriname hebben wij nu te maken met Braziliaanse dorpen nederzettingen waar we geen controle hebben. Ik werd laatst geïnformeerd door een ambtenaar van een ministerie, dat ze de toegang tot een bepaald deel van Suriname geweigerd zijn door buitenlanders. Ja, in dit geval, ja, op ons grondgebied, daar aan die kant. Nou, dat zijn vreselijke dingen die voorkomen. En we moeten dan, wij zijn niet in staat om alleen goed toezicht te houden. Dus daarom zouden we moeten kunnen aansluiten bij de Fransen en de Brazilianen, zodat er sprake zou zijn van verdere ordening, etc.
0: Robin Parwisser, de fractieleider van de RDP, in gesprek met Lim FM Jamal namens ons. Het is nog steeds Bakanatori. Er zijn natuurlijk vragen gesteld ook over vissterfte en de rol van NMA. Een zeer belangrijk onderwerp, welke dus ook tijdens de persconferentie aan de orde gekomen is. I'll give you that story in a moment. Maar geef ons even de ruimte om drie advertenties netjes en duidelijk in te schuiven.
6: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
7: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV. Uw partner in vastgoed.
8: Zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lust.

0: Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de face line-up, Corona Band, Sabaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Dravers en alle leden van de band.
2: VIP available.
0: Big time, 20 jaar, alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
3: Dat die lezing.
4: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

0: Hij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Ja, gewoon goed. Macintosh Media. Mensen, we zijn terug in deze bacanatorie. Iemand zei me dat Tulp vandaag open gaat. Nou, ik ga je zeggen, ik reed langs vanmorgen. En ik zag een hele bedrijvigheid daar, jongen. Dus geweldige. Het zorgt ervoor dat het beeld daar compleet verandert. Hè. Heel mooi gebouw. En ook, ik zeg het elke keer weer, complimenten voor wat de jongens van Kuldeep Singh daar gedaan hebben. Dat parkeerterrein ziet er zo prachtig uit, jongen. Met dat je bijna een parkeer, nou, als je passief voelt, kan parkeerterrein. Daar bij Tulp. Maar ook wat ze langs de straat ook gedaan hebben. Ik zeg het, joh. Even mij op het idee, ik dacht het. Maar het is een hele... Het is prachtig toch als je de uitbreiding ziet. Iemand zei me ook, een McDonald's zal verrijzen op de hoek van de Benjaminstraat en de Gemeenelandsweg naast. Even anders, denk ik. Ik zie daar een bord, ik weet niet of het McDonald's is of een KFC. Maar dat zou natuurlijk ook prachtig zijn. I think dat het een soort drive-thru zal worden. We zien het wel. Altijd goed als... want eigenlijk wordt Tulp Noord hiermee dus ontlast. Het is bijna hetzelfde als de koffiebox. Prachtig man, hoe zit dat Conrad? Men laat een mooie gebouwen komen in het land. Ik zou die uitbreidingen in alle hoeken van de stad... Terwijl we natuurlijk ook nadenken over een andere stad. Maar Tulp staat er aan de Gemeenelandsweg. Een verrijking voor de buurt. Isabi, mijn complimenten nogmaals. Kuldeep Singh heeft daar geweldig, mooi, professioneel werk neergezet. Isabi, ik geef de man een big up. Want daar trap je de man, sorry, maar ik de man trangen. Je kan niet zonder ze. Ik lees hier een bericht, iemand die dus zegt, leg de luisteraars uit, de hele Domineestraat wordt opengebroken. De hele Domineestraat wordt opengebroken. Dus die hele maand zullen de mensen bezig zijn. Dus al werken ze alleen 's avonds in om een rijdrapje. Pas 3 september. Want de hele riolering wordt eigenlijk aangepakt. En alles wordt dan wederom geasfalteerd. Geweldig, laten we eens wat geduld even hebben. Totdat ze helemaal klaarkomen daar. Ik had nog een bericht van... Ik kan het echt niet vinden, man. Oh ja, ze zijn al een tijdje bezig met de Domineestraat. Ik weet niet als het ligt aan weinig afdraaien. Het is altijd een maand geweest. De media is er onvoldoende op gesprongen. Radio 10, het Suripopstation, heeft de nummers ook niet gedraaid. Ze zaten constant met oude Suripopnummers. Ik vind wel dat men prijzen in categorieën moet gaan plaatsen. Vroeger kreeg gospel een prijs, kaseko een prijs. En dan de overall prijs. Selang Kukuru is een hele sterke tekst en een ode aan onze cultuur. Hoezo plaats je het naar een consciëntie? Welke wel overtuigend heeft gewonnen? Ja, ik ga even kijken wat ik nog niet gelezen heb. Wat heb ik nog niet gelezen? Waarom klagen Surinamers zoveel? Als een weg niet goed is, klaagt men. Wordt er gewerkt aan de weg, klaagt men ook. Wat willen we eigenlijk? Ga toch een beetje eerder uit huis als je ergens naartoe moet. In het buitenland werkt men ook aan wegen en sta je ook uren in de file. We mopperen te veel. We mopperen te veel. We praten te veel. En het is nog steeds BT op maandag. Iemand zegt, Lim, er komt ook een McDonald's-hoek twee kinderen weg tegenover Choi. Serieus, op Noord. Wauw. Als Tulip vandaag open gaat, zullen er per 1 oktober minder leerkrachten zijn. Migado, dit is een voice. Limbo Brunswick staat op de opsporingslijst van Laat de Man. Ja, oké. Okay. 4 berichten. 4 voices. Ik ga straks luisteren, Eva. De vraag is, moet de ratificatie van dat grensverdrag geschieden bij gewone meerderheid of twee derde meerderheid binnen DNA? Goedemiddag, toegewenst. Oké, dit is niet voor de uitzending. Oké, jongen, jammer. Een afspraak wordt afgezegd, helaas. Wanneer krijg je alle neuzen in één richting als er iemand daar zit zonder neus? Ja, daar hebben we een probleem. Lim Brunswijk heeft gezegd dat bepaalden ook niet gaan stemmen. Dat BEP ook niet gaan stemmen, is dat waar? Nou, ik denk niet dat BEP Brunswijk namens BEP kan en mag praten. Dus laat de BEP dat zelf zeggen. Waarom denken de fastfoodzaken niet aan Wanica West? Fastfoodzaken, gaan jullie ook naar Wanica West? Wordt er hier gevraagd. Tulp met verdieping ook via lift. Geroosterd varken en kip is mijn favorite. Volk moet nu eisen dat alle ambtenaren voldoen aan functie-eisen. Dit moet bij wet duidelijk geregeld worden. Tinanga rommel ook in de top. En laat men ook gaan leren parkeren bij Tulp. Ja, parkeren zelfs slecht. Middag, Zuripop heeft het Suriname van nu weerspiegeld. That's right. Dat is mooi. Eerder werd ook ingereden Cliff op een agent door een bromfietser die moest stoppen omdat hij te hard reed. Nou, dan gaan we terug naar het tweede, tevens laatste deel uit de persconferentie. Eerder belegd. En dan luisteren we naar het deel waar er is gesproken over de rol van NMA. Toch nog een nabrander hier. Hopelijk wordt het nationaal belang niet wederom achtergesteld aan het belang van Brunswijk. President Simons voor de tweede keer in deze BT.
2: Ja, laat me met dat laatste beginnen. Ik heb begrepen dat er twee bedrijven in het gebied zijn. Eén inderdaad, Grasalco. En ik heb de informatie gekregen, maar er is aan mij gezegd dat de details en het bewijs dat ik dat nog moet krijgen. Dus ja, ik denk dat daar een lekkage heeft plaatsgevonden. Ik weet niet of het een overeenkomst is geweest met een bedrijf, of er is nog een ander bedrijf, of er geen overeenkomst is geweest. Dus dat wordt even gekeken. Sowieso zal degene die dat niet op de correcte wijze heeft gedaan, worden aangesproken om bij te dragen. Maar ik heb al aangegeven, niet alleen omdat Grasalco een staatsbedrijf is, maar ook omdat wij natuurlijk controleinstituten hebben die zouden moeten hebben controleren van hey, is je pond of wat waarmee je werkt, mag je werken met het spul? Als je ermee mag werken, is die pond in orde, zoals men bij de grote bedrijven kijkt toch? Die grote bedrijven werken ook met cyanide, maar ze hebben ook ponds en er wordt gekeken. Ik weet dat er heel wat inspecties daar plaatsvinden. Zijn die inspecties geweest? Dat is allemaal informatie waarop ik nog wacht. Omdat we natuurlijk, we kunnen zeggen van oké, betaal jij of doe dit. Maar het heeft geen zin als ik niet kan voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Dat is vooral omdat ik heb gezegd aan de mensen daar, die dode vissen hebben hun leven gered. Ik wil niet dat er nog een keertje rommel terechtkomt in een rivier. Toch? Waarbij het dichterbij is of op een andere manier gebeurt. Waarbij die mensen dan niet weten dat zoiets is, aan de hand is. Dus het is een heel grote zorg van mij. En of het dat bedrijf is of Grasalco of de staat. We gaan die mensen sowieso helpen om te kijken wie gecompenseerd moet worden. We helpen ze al. Maar dat is eigenlijk het topje van de ijsberg. Er moet dieper gekeken worden daarnaar. We weten ook bijvoorbeeld dat het gebied van Pikin Sarong, daar wat een eventueel beschermd gebied had kunnen zijn, hadden we de wet in 2019 aangenomen, dat daar nu een grote exploratiezone is van Grasalco. Mocht het gebied nu worden beschermd, dan gaat dat weg. En niet meer zonder die mensen hun toestemming daar een exploratie hebben. Maar de bovenloop van die rivieren, dus dat moet beschermd worden. En dat betekent dat voor mij de zaak dieper gaat dan wat nu gedaan wordt, onderzoek. Wanneer alles klaar is, 10 augustus geloof ik, zei de minister, wanneer alles klaar is, wanneer ik alles weet, nou wel, dan is er één bedrijf of één persoon aan te wijzen voor dit. Maar in feite heeft de staat dus in de loop der jaren gefaald om effectieve controlemechanismen in te stellen. En de reden waarom de staat heeft gefaald, kan je natuurlijk van verschillende kanten bekijken. Maar het is een feit. En het betekent dat we nu acuut moeten zorgen ervoor dat zulke dingen echt niet meer voorkomen of tot het absolute minimum worden beperkt, totdat we dat ding hebben uitgeslopen. Want ik vind, je moet het uiteindelijk niet meer gebruiken. Je moet andere manieren vinden van goudwinning, althans de kleine goudwinning, want daar is het vaak minder gecontroleerd, onduidelijker. Ik heb ook afspraken gemaakt voor satelliet, want soms weten we niet eens dat mensen ergens zijn. In dit geval waren ze dan bij Grasalco, als ik het zo heb gehoord van de deskundigen. Maar ik weet ook dat wij vaak, ik kreeg berichten, er is een toestand ergens in het binnenland met goud. Je hoort het wanneer het uit de hand loopt. Je bent niet in staat om overal tegelijk te zijn om te kijken. Ik heb pas van de mensen van Matawai gekregen van, plotseling was er weer goudwinning daarboven, Ebba Top en zo. Ik heb direct de minister gebeld, het is nu gestopt. Maar ik heb ook toen voor boven Suriname, in de kreek die daar bij Guyaba uitkomt, buiten hun gebied, maar als men goud gaat winnen daarboven, stroomt het in die rivier. En zij doen geen goud, zij doen toerisme. Dus het kan hun hele broodwinning vernielen. En dat betekent dat je het hoort wanneer er iets wordt gedaan. We hebben dus nu afspraken gemaakt, ik zei al, gedeeltelijk met de Amerikanen, maar ook met Brazil. En we willen verdere afspraken maken om ervoor te zorgen dat we vandaag in deze moderne tijd niet altijd meer mensen hoeven te sturen om te gaan kijken. Het heeft me 3 weken gekost om te weten waar men nog niet te waren enzovoorts enzovoorts. Ik heb verschillende teams moeten uitsturen. Omdat je het hoort, mensen brengen berichten, maar je moet het bewijzen, je moet het gaan zien. En waar ik naar streef is dus om zeg maar binnen dit jaar tot eind volgend jaar met moderne technologie te kunnen weten. Zodra je 3 meter van mijn bos hebt gekapt, moet ik het kunnen zien. En die technologie is er. We moeten alleen zorgen dat we er gebruik van gaan maken. Dus we zitten in een situatie waarvan ik zeg, wij hebben als land zelf het zo ver laten komen dat er een soort Wild West situatie is ontstaan in het binnenland met al die verschillende stoffen.
3: En de daadkracht om op te treden bij die lekkages, bij die lek...
2: Dus de daadkracht. Wanneer ik van tevoren zou weten van hey, dat ding gaat morgen lekken, dan heb je binnen 1 minuut kan je optreden. Eenmaal het is gebeurd, zoals de NMA ook heeft uitgelegd, hebben ze niet alleen het water gemeten, want water is eigenlijk alweer goed. Maar zij zeggen dat ze meerdere stoffen hebben aangetroffen die ook kunnen zinken naar de bodem. Okay. En wat betreft het bedrijf, dat ik heb rapportage gekregen van 2 bedrijven dat die in de omgeving bezig zijn. En zodra mijn rapportage van de diensten rond is, en ik verwacht dat het deze week rond is, dan zal er dus verder worden gekeken. Die bedrijven kunnen niet opstaan en wegrennen. Ze gaan toch wel de consequenties moeten dragen. Ze zijn daar. En wat ons eerste aandacht had, was die veiligheid van die burgers. Er komt nu een droge tijd. En we kunnen het niet gewoon laten. Dus als we daarover hebben. Vandaar dat ik zei dat we met NMA bezig zijn. Om erop te gaan letten dat er een hele controle plaatsvindt. En wat we met die bedrijven, als ze legaal zijn, want dat zei ik, ik heb van de ene, er is het ook hier gezegd, Grasalco-overeenkomst, dus dat moet ik onder mijn ogen krijgen. Als ze legaal zijn, dan moet er gewerkt worden met ze van, waarmee werken ze en hoe zorgen ze dat er geen problemen ontstaan. Dus dan moet ik met NMA gaan kijken hoe NMA die controle heeft gedaan of gaat doen. Wat het lab betreft ben ik al tot de conclusie gekomen dat we absoluut niet zijn waar we moeten zijn. En nu de controle. Heeft NMA toegang, heeft NMA de controle uitgevoerd of kunnen ze het gaan uitvoeren? Want dat gaat moeten voorkomen dat er in de toekomst deze dingen niet gebeuren. Dit is al gebeurd. Het is...
3: Zijn er nog geen productie, die bedrijven?
2: Ik denk dat ze in productie zijn, ja. Als ze een vergunning hebben, zijn ze in productie. Het probleem is niet dat nu is dat ding afgelopen en het is overgelopen. Dat is de rapportage die ik heb gekregen. Iets is overgelopen. Het is niet gebroken, het is overgelopen. Dus oké, die regentijd is voorbij. En dan moet er nu gewerkt worden aan, zijn de mensen legaal of illegaal? Illegaal, direct stoppen. Legaal, dan moet er gekeken worden naar waarmee ze werken, hoe ze werken. Hebben ze toestemming, noem maar op. Dus dat is het. En dan hoop ik een meer fundamentele maatregel te kunnen nemen dan simpelweg te rennen. Ik begrijp dat ook op meerdere plaatsen dan hier deze dingen worden gebruikt. Daar zitten we al een hele tijd mee te struggelen. En dat wat ik zeg, regeringen hebben er niets aan gedaan. Dus we staan nu voor het feit van hoe ga je het afbouwen en hoe ga je in elk geval in die periode dat je het afbouwt zorgen dat dit soort toestanden niet meer voorkomen.
1: Ja, al dus een fragment uit de persconferentie. Meer hierover morgen in het nieuws van 10 uur. Mensen, we bedanken meneer Parmisser voor dat interview. Ook nog, wie heb ik hier allemaal gehad? Mevrouw Dr. Amounten. Meneer Kensenhuis, de districtscommissaris. Boppoe, ook nog. Saf, alle andere mensen die hebben meegewerkt natuurlijk, de heren in de studio, de mensen die dus gekeken hebben naar Bakanatori, Isabi en zeker de Massa Arki. Die vergeten dat we dus later de versie van Connecting the Dots op YouTube zullen presenteren. En u weet ook dat u eerder de integrale versie krijgt op YouTube. Dus dat kunt u ook alvast verwachten. Later hebben we hier om 6:00 de herhaling van het programma van Rumas. Van de vorige week. Met mevrouw Hart en mevrouw Becker. Dat was hem op maandag 3 augustus. Gado Ojiwa Trakti Nangasegi. Hij bepaalt alles. En met zijn goedvinden dat zijn we er morgen weer. Om 2:00, mensen, met een nieuwe aflevering. Take care, let goed op jezelf. Heb wat geduld in het verkeer. Heb wat geduld daar waar het gaat om de brug. En daar waar het gaat om ook nog de Domineestraat. En ja, we spreken nu weer binnenkort. Straks veel muziek op Lim. Take care en Till tomorrow. Goedemiddag.

0: Jan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
3: Ja, ma?
4: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
3: Maar dat had ik u beloofd.
4: Maar die nomaar zijn naar €50 gym alsnog, no?
3: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
4: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na Michari Timo langer in mijn beren.
3: Maar ik heb haar eerst beloofd.
4: Is zo je moeder? Nee, ma.
3: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
4: Anomoso, fijne dag.
3: Is goed, ma. Hallo, mama.
4: De cello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
3: Nee, mama.
4: Wel, als je bossen aan €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
3: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
4: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusman let me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
3: Nog iets, mama?
4: Ja, Amoni zei bossen die schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
3: Mama!
2: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Kamerwijnen. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met onderhoudswerkzaamheden in het hoogspanningsdistributienetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op dinsdag 4 augustus 2026 tussen 8 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Sherryweg, Pandit Manuratweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NVEBS bedankt u voor uw begrip.
5: De number one tune this week.
6: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
7: Number one.
8: Number one.

0: Lego.
1: Met Rumas. Uw eigen radioprogramma elke maandagmiddag om 6 uur bij Lim FM. Wat kunt u anders verwachten? Als we bij Limbo zijn, dan weten we dat er iets goeds komt. We danken meneer Limburg alvast. En we wensen u een goede luisteruurtje. En wij van Stichting Rumas willen u alvast bedanken. We zijn vandaag met onze vierde uitzending bezig. Maar we gaan even terug naar onze derde uitzending, waar we te gast hadden meneer Dr. Kloof en de heer Lucien Vroom. We hebben mooie reacties gehad, allemaal bedankt. Mevrouw Becker heb ik vandaag bij me. En ik ga mevrouw Becker alvast vragen om zich voor te stellen en te vertellen hoe het bij haar is overgekomen. Dat van Dr. Kloof en de heer Lucien Vroom. Goedemiddag mevrouw Becker, hoe gaat het met u?
2: Goedemiddag mevrouw Haat en goedemiddag luisteraars. Ik wil alle luisteraars die vandaag jarig zijn hartelijk feliciteren. En zij die een sterfgeval hebben, condoleren. En anderen die ziek zijn of zich niet zo lekker voelen, van harte beterschap wensen. De vraag was hoe ik vorige week heb ervaren. Ik moet zeggen, heel leerrijk. Ik heb natuurlijk ook... Ik moet even misschien teruggaan om te vertellen wie ik ben. Ik ben doctorandus Annemarie Becker. Ik ben orthopedagoge en gedragsdeskundige. Ik ben sinds 18 jaar werkzaam bij Rumas als vrijwilligster. Ik heb in Nederland 45 jaar gewerkt. Ik heb in het onderwijs gezeten. Ik heb in de vrouwenhulpverlening gezeten. Ik heb de jongerenwerk gedaan. En ik heb leerlingbegeleiding gedaan op de mbo-school. En van daaruit ben ik gepensioneerd en ben ik teruggekeerd in Suriname. Al 13 jaar ongeveer. En ben ik bij Rumas. En ik voel me prettig bij Rumas als een vrijwilligster. Ik ben hoofd van het begeleidingshuis vanwege mijn expertise als orthopedagoge. Ik begeleid daar de begeleiders die de ouder-kindbegeleiding doen. Voor kinderen van 10 tot en met 17 jaar doorgangs. Ouderen zijn ook welkom. Maar de 10 tot en met 17 jaar moeten wel met een volwassenen bij ons aangemeld worden. Omdat wij ze nog een leerplichtig zijn en opvoedingsplichtig. Ik begeleid ook stagiaires, zowel Surinaamse stagiaires als Nederlandse stagiaires. En ook onderzoeksters die voor Rumas een aantal onderzoeken komen doen met betrekking tot projecten die wij al hebben uitgevoerd. Een mond vol, mevrouw Hart.
1: Mooi, vind ik ook. Ja, maar ik merk dat je er zin in hebt.
2: Zeker weten.
1: Ik ben blij met mevrouw Annemarie Becker. Ze heeft niet verteld dat we vanaf kinderjaren samen zijn. Haar ouders woonden samen in de buurt met mijn ouders. En we hebben een hele mooie jeugd gehad. Toch, mevrouw Becker?
2: Zeker weten. Vooral van je vader. Je vader was in de buurt de spil die ons, de jeugdigen, een waarden en normen bijbrachten, waar we het straks over gaan hebben. En je moeder was de mama, de tante, die voor alle kinderen de maandagschool, iedere maandag, een christelijke bijeenkomst had, waarin we kinderliedjes gingen zingen en bijbeltekstjes deden. Dus de familie Hart is altijd al een sociaal voelend gezin geweest.
1: Dankjewel voor je compliment. De familie Hart, sommige mensen denken, mevrouw Hart heeft ook een trangere. Maar nu heeft mevrouw Becker het verteld. Het is gewoon in de lijn. Mijn ouders hebben altijd hard gewerkt. En die nog dit roken. Want die roken van de tap 87 jaar. Dus dat is een hele mooie tijd geweest voor hun. Ik weet nog, die mama bent op 80 jaar. Mijn makar, mijn attack, Emmy. 80 jaren op deze aarde. Anosari. ik zie het nog zo. Zo, mevrouw Becker.
2: Maar mag ik even teruggaan op het onderwerp van vorige week?
1: Ja.
2: Ik heb dit onderwerp vaker met u besproken, mevrouw Haard. Zoals u weet schrijf ik ook een pedagogiek boeken die gebruikt worden in Nederland op de hogescholen. En een van mijn items is kindermishandeling. En als ik tegen u zei dat er zoveel kinderen in Suriname mishandeld werden en seksueel misbruikt werden, fysiek en geestelijk mishandeld werden, dan zei u altijd tegen mij dat ik overdreef. Ik was daarom heel blij met
1: dokter
2: Kloof, die daar ook in gespecialiseerd is, dat hij bijna als het ware exacte cijfers heeft kunnen aangeven over dit fenomeen in Suriname. Hoewel het een wereldwijde fenomeen is, mishandeling, kindermishandeling, vind ik dat de Surinaamse bevolking te klein is voor zoveel mishandelingssituaties in ons land.
1: Mevrouw Becker, ga je interpreteren, want ik denk dat de luisteraars dit toevassen, dus koosla om, in
2: Asanantongo,
1: omdat we bereik alle toesma, we zegt dat we alle toeleer Nederlands, maar koosla toevassen.
2: Dat klopt.
1: Ai.
2: Ja.
1: Maar wat heeft je zo, dus het baartje niet zoveel zorgen dat meneer dokter Kloof takasani, want met dat skrikje dat tanganomi skrikje dat zo voorop ging in Sernang, er wordt pijn aangedaan aan deze kinderen.
2: Mevrouw de Haard, ik moet natuurlijk in Nederland, maar ook al 25 jaar, dan een mishandelde vrouw, die bij liefde, also die bij vreugde, die bij vrede, dan een demtjing, en misschien een voekroosbe van de ching het traumatiseert, want we praten dat als zo ding bijis maar de vrouw of de man die wordt mishandeld worden a probleem de no a problema de moro trangen naar de ching, want if uno look boom uno soort een roko na asandisi dat deze kinderen, want dat ben de one de onderzoek van mijn scriptie om te voorkomen dat de ching die is ook te trong slachtoffer voor een mishandeling, want als een egodoro, als een no is top, if you know, yep, them chin is no, voor los a trauma, die zie. Because nou een gevaarlijk trauma, if you
1: seksueel,
2: want seksueel, nou een skrik in is chin, nou een broko in je libi, die if you know, als je het niet hebt, in een lijmen baka, ab chin dat ab. In Libië lang a problema, nanga in schrijven, nanga in omgeving, nanga in wat relatie. Meestal de soort op chinis is ook, ik kon ook te bakken in aanraking. Nanga wans maar die in mishandel den bakken. Want teluko mis as andisi, ook to man boy, die seksueel misbruik, ook den dat die het een dader bakken. Dus omdat in een broken up in CPC, dat een boy dat die het een dader bakken voor misbruik traptien.
1: Maar koloko, takatori boom. Ik denk, je de 30 jaar in Serna, ik denk dat we genoeg hulp, want if dokter Kloof dat zo voor op check is mishandeling. Ik denk dat genoeg hulpverlening de voor op ching.
2: Ja, maar genoeg hulpverlening thema aan het gestructureerd. Het is niet zichtbaar. If nou een vrouw bijvoorbeeld, maar eventjes over vrouw. If een vrouw bijvoorbeeld wordt mishandeld en een partner in mishandeling, en aan een man kon nou een pressie, een mustang in een oorzaak, een man een mishandeling, een man is een broken zakka, een man een broken de chin zakka. Zo lees een vrouw ook toesap dat had ik een man die een gebruik in chin seksueel, maar omdat hij abba money van no do lik ei hore mo fo ane tak noti mek asan e godoro nanga doro and if and no miere wel tak wan be an denanga an a school to fo munder beter nanga wan geval en misab dat slachtoffer hulp de ook to in an in an a school bureau fo an
1: munder
2: fo munder pelipe de kango afro kango ma dena man po dena ma yeb de afro na folk so is vesting want afro mustang ina osa en meestal a osa na famang
1: meestal maar oké itak slachtoffer hören maar wat tot de president tot
2: ja ja
1: je hebt mi lijn is die 1, 2, 3 lijn ja. Dan na voor kinderen je hebt ook soort geweld tegen vrouwen, ja. Die is er ook, die kan gaan, oh, dokter Sofie Redmondstraat. Maar soms, maar het taïnasani, precies lijkt van het taki, je nou op uitweg voor Moponini.
2: Maar familierechtelijke zaken ook, toe je hebt tegenwoordig, jij hebt mevrouw haar.
1: Waar staan die aan de...
2: Na die school,
1: Madeliefjesstraat,
2: nou? Nee. Die dappen daar abrasiepjes, justitie, de... Na familierechtelijke zorg.
1: Ah, ja, ja, ja. Aan de Henk Aronstraat. Ja. Daar ben je helemaal bij die gele boom. Ja. Dus, pis dat ben je wel heel voor veel pissie mensen. Voor God terug. Toen op de uitzending zo bij Abnafessie. Wij wensen natuurlijk dat hulp komt. Omdat, if I denk dat Tori, if hulp nog kon die dem tien DC. Dat over 10 jaar dan ben ik bang dat. Als er na zo ook is, dat zo'n geweld, dan gaan kinderen met agressie. Want alleen is massa op agressie, no. De maat, no, in de jaren zei mental health. De maat, die noemen mental health. Maar deze mensen gaan vreselijk veel werk hebben. Want dat mental health, dat is stress in de wereld. En no, wat mental health, Tori, vijf en dat Tori dat is.
2: Mi vind dat, en dat werd dat toen ze voor. Mi vind dat, a juro door, het is tijd nu, dat het zichtbaar wordt. Maar weer tak nummer, maar het is niet echt zichtbaar. Ik ben blij, tenminste, dat we een score, en doen dan op de ching, een motivatietrainingen, dit tak naar de ching over een seksueel misbruik, over suïcide. Maar aan Osari, aan moest de ingebed, aan mental health eigenlijk, moest de in een score schrijven.
1: Oké, okay, want er alleen zo dat ik naar Torist Gomorrah varen. Maar alleen scoren, ik denk dat de pers ook een bijdrage kan leveren. Volksgezondheid. Eigenlijk nou een agressief nou beleid om kon. Lustapatoren die anders me denkt dat ik ze naam of ja. Want het gaat niet goed, het gaat meer over stress, money, no de trauma. Ik denk van of je een money. Trauma, ik kies voor bijna nog een karaneng. Van broodje, maar dat hoeft niet. Als je een hulp, professionele hulp vindt, ga een kerkje, zoek een pastor, zoek een Masai Kentucky. En dat zal dan helpen. Maar aboemen, mevrouw Becker, Judena Rumas, kan je Kentucky zijn? Rumas edu in 2 minuten.
2: Dat voert om zien 2 minuten, mevrouw Haar.
1: Alla lezen wat ik heb, want het is mamus sabi. Vertel no, we doen een mooi project naar 15 boy.
2: Maar no, Rumas, we zijn bezig naar Rumas eigenlijk naar die boy. En op dat alles maar zo bijna. Maar no, tegenwoordig, we doen dus zo'n boy. Hè? Want we vet dat door de telekwe doen om op zien toe. Omdat we kalibde om op zien naar zijn kant. Dat we je de boy van. Want de om op zien ook toe een probleem. Maar no, net lijkt van ons dan. Ja, we hebben een project. Na 15 boy, no, den dat bos bivak. En volgens wat attitude. Een
1: training
2: en een project neemt bouw je eigen tamara. Dat want taki, je bouw de boy die zie, o leer van vak, lassen, bouwkunde, schilderen, naar car wash, voeg leer roken, voeg tamara, voor den boy bouw de eigen toekomst. Want als aan nou een sari dat alle prezi pe kong, vooral in a bow, sma e biggie so tak if rumas no a boy jiden, want an a dinaman fin arbeider. Da so men an a young boy e wakana straat, is zoveel jonge mannen zijn op straat die niet werken, dan an a roko lai. If roko no de, dan a wan trasani, ma roko lai. Dus no wa in a bow kunde, ook in a fair fi mo jiwa egi tori. No men fair fi mi egi an a een woonkamer. Zeiden, mijn kar was een koluka woonkamer, Jimmy. En mijn actie mijn IT doezoen. Mijn tak noemen van die na IT doezoen, mijn schreef. Alla die, me, of alla na mijn verfi van muur. Nou noem die na hal. Maar if mijn verfi was also, dan mijn bij alla sani. Mijn bij a verfi, mijn bij den kwasi, mijn bij a terpentine, mijn bij a ladder, mijn afwa ladder. Ama wan watra taman kong, ama wan sof taman kong. Ma amai aksi mi kali kali IT dusung. Dus misi.
1: Ama si taki. Abe tok.
2: Nee, man prasia tak da mik misi fair fair. Umas ma, un kan duwe ook tuere. Mo en mi jompa tap mi ladder mi ne fair fala di. Me jump out of my ladder than fear for one PC that me goes down. That I'm fear that me fear for one PC back. But a example for Torina that if fear for one also, IT do soon. So so in see, when young man
1: come to one camera, one if it's a guy here in see the IT do soon. Hey,
2: no, I won't come and I won't help me from
1: one camera. One camera, unless they might place in here in or so you fear for
2: boy, just if camera, so so I won't come and I won't help. A man been fear for you. If I didn't IT do soon. En ik vind drie voeding, want dat man tegen me binnen today affair van also Jimmy. If ik vind drie de also DC, of voor, te wan in wan moon. Ik heb money more on me, dus dat maakt me ontdekken. Ik koop het schilder ook toe in een project, because wat los maar is zoeken schilders, voor veel voor een camera, voor veel voor een tenti, voor veel voor een skoto. Dus de boy voor een boy egi Tamara, ook toe een leer schilder.
1: Nee, mooi. Mensen verder, we doen wat aan begeleiding, we doen trainingen, veel trainingen. Wauw, op wat vakantieschool, we looken te veel money. Maar Rumas is een organisatie waar we niet stil zitten. Er is elke dag weer iets dat we doen. Dus dan, het is mooi voor hoor, Rumas in een ei, want Rumas is roken. Zo, wat doet die idee? Lek van mevrouw Becker in Takasan van roken, dat mevrouw Becker heeft die idee. Ontak over haar mental health. Het heeft allemaal te maken met het onderwerp voor vandaag. En het onderwerp vandaag is... Mevrouw Becker, ik ben trainer en ik heb gemerkt dat Temetaki... Leg me uit zijn oude waarden, dat mensen het niet kunnen. Sana totdat normen en waarden. Herde je hier dat term? Maar ja. Iemand leg je uit, fini. Sana normen en waarden.
2: Oké, normen, we beginnen aan normen, want if you know a norm, you know a waarde. Als je geen normen hebt, kan je niet bij je waarde werken. Bijvoorbeeld, if you look at a maatschappij, als een regering, a politiek, de big man, dat je look dat de man put bijvoorbeeld een norm, rood, niet door rood rijden. In de mag rij, door daar een stoplicht dat op ready, in stop. Klaar. Een norm, nou, dat nou een norm. Zijn je pasa, de laatste tijd, alles maar, bijna alles maar, of kotak 75% voor de autobestuurders, naar de bronfietsbestuurders, je pasa een norm dat hier. Dus dat want dat hier, de ongehoorzaam. En een ongehoorzaam, dat na een waarde. Die je eraan. If je stop dat want dat je gehoorzaam, je betrouwbaar, smaak aan brief, je sap, je aples pekki. Dat na een waarde voor een norm. Dus met pot wat regel, zodra je overtreft een regel, dat die eigenlijk in een hori na een waarde die mi poti voor een regel.
1: Dat van je takatori voor de buschauffeur, zij rijdt gewoon tap a trottoir. Dat soort norm de overtreding.
2: De man dat overtreedt alle norm die
1: kan wat doen waarden. Waarden, misabitak, waarden zijn dingen die je belangrijk vindt. Ja. If you don't find it belangrijk, you're not doing. Dat zijn namelijk de man dat bij de man dat je wil, want veel gaat op dit moment mis in Suriname. De man dat je waarden en normen vervagen in Suriname, denk naar hier wereld, maar in Sana is het zichtbaar. Zij heeft ze eigenlijk, te was met normen en waarden vervagen.
2: Theo look den buschauffeur bijvoorbeeld, dan awaarde...
1: Pardon, stop, Mike, even. Om dit voorzichtig wat wat te raken, hè?
2: Nee, want...
1: Ik dacht sommige of ja, enkele.
2: Maar dat een weer een, want mevrouw Hata, maar gewoon aan moet uit haar file. Dan maar rijdt op haar trottoir, dan maar ben ik op haar file, want dan maar staat voor auto. Dat naar roekeloosheid. Roekeloosheid, ongehoorzaamheid,
1: in
2: respectloos, in een manier, een onbeleefdheid. Want dat is maar lief, je bent belangrijk. Je hebt potje schrijven naar versie, want een money more belangrijk is je, moeilijk een hori naar de regel. Terwijl die hori naar een regel, if alles maar hori naar een regel, een heel verkeer is wat kan moeilijk moet. Je door moeilijk snel naar ons.
1: Dat is mooi, dus man, ik heb alles maar begrepen. Dus mensen, waarden zijn dingen die je belangrijk vindt. Die je ook belangrijk, maar je trust me ook belangrijk. Dus zijn belangrijk dat als mij doet. Maar dat je lukken morgen vindt als mij overtreden regels. Want die normen zijn afspraken die gemaakt zijn, stilzwijgend soms. Als je denkt waar rij, dan ben je.
2: Ja.
1: Ik nap dat je. Een regel, dat ik nap je naar rij. Toch soms mij psa. Ik ga zien dat de Sarai, dat de wande nummer 1, dat want dat de nap respect, die heer reis aan knap, dat is mijn kroet toe, als hij niet trouw, heer trouw. Dus elke keer wanneer je een waarde overtreedt,
2: zijn norm.
1: Ja.
2: Als je dit overtreedt van norm, je verlegt je een waarde voor die een norm abi. Bijvoorbeeld ook toen mevrouw had meegeen. Sma moest kons atjura roko.
1: Mikado.
2: A basi pote regel. Tak alas mam de atjura roko. Of kwart voor acht. Je begin melde aan. A roke begin acht atjuru. A weko vijf over acht. A ta weko tien over acht. If you don't look good, ta weko half tien. Na roko. Bas no mag aksi next. Want if bas aksi next, dat de ate bronk. They make churi, one biggie churi, as an kancha one biggie trobi, if you no look mumbase, ya ji poor favroko. Man, I'll speak you na up for you, for ji bas, in nonchalant, and in interseri, for one trawan efiri, you one belangrek one, tell you, overskry one, norm. Eigenlijk naar west willens en wetens is sap dat in de maat dwars aan niet, maar toch hier doen dat want dat na mina basi mi e bepaal familie bi
1: mevrouw Becker ho was aan niet klop, maar als hij overtreden regel kan dan ons sabi toch en je vieri toch, want ik vind inschrijf belangrijk, dus hij ergens hij viert ook was aan niet klop, maar een belangrijkheid moro dat Pagum is dan, dat als man is aan iemand. En man moet zorgen naar de rekens man. Pagum is.
2: Mevrouw Hart, omdat als man en dan denk dat ik liep naar één en naar een bepaalde liep. Je hebt bepaald tot een bepaalde hoogte je liep. Maar als je een bepaalde zin hebt naar een eis, naar een regel, ik kom in je ook, mevrouw Haard, ik zie alles maar voor een soe, ik poer mijn soe toe, mevrouw Haard. Want als ik niet poer mijn soe, dat want ik mijn niks te maken naar je. Dat is niet kaai ook. Als ik rook en ik basis tegen me dat mijn bijeen zijn bureau en ik tak abung dan mi bijin se biru tu nonsom nom teka roko. Dus alles aan sa je do, if je doing, en as an abwang, wan regel, wan norm, en den je teken, soms mij teken na papira, tak o do, o hore na a regel, toch op o baka ving, an je doing.
1: Maar dat me tegi mevrouw Becker toch, so lees des man oma jepi, want so lees me luku, mi abwantus mas mei ko solis dape. Kakar mas ma ko jepi wa roko. Das mei te konsan kuna ne aksi. Ma di asma no an hoon chani. Asma te kwasan dape. En te egasma hallo. Je moet toch eens vragen. Deze is dat asma no dape sef tak am aksi.
2: Ma dat na ook dat we kom baka tapa kweki. Ja. A opvoeding, ja. Asane begin, eigenlijk asane begin vanaf je abtien is geboren. Je, want eigenlijk allemaal geboren naar regels. Aan de eerste regel zou een kiesje bakken dat abtje geboren. Nadat abtje moest je bakken om de 3 uren. Nou, een regel. If je nog abtje om de 3 uren heb je een bari. En aan een bari toch. Een bari toch. En dat na een waarde melde dat hier en nog. In een hoor je een regel. Dat zou je kwijt abtje kon. Abtje op alle. Even plasje. Even poepen. In krimen. Want if je nog krimen dan morsi morsu. Dus moet ik in de look op je boom. Dus zo je kwek op je kom, ik op je leer sabi, dat ze mag, dan ze no mag. Op je als het met je toe ook toe, ja, ze is een lang, at je op je kon naar me, naar onze, dag mevrouw, hoe gaat het mee? Goed mevrouw, hoe gaat het op school? Goed mevrouw, op je, if op je tak bijvoorbeeld, een, mi je was aan die, at am adangema of een pa, atak dank je, am mij tak gelijk danken tante als abtje het dag bakken de abtje leert beleefdheid. Na een eerste regel dan is dat weer 14 dan abtje voor abtje leert beleefdheid. Dat is weer kwek in den kong na een ding. Mima bijvoorbeeld met die ben de abtje 6 jaar is even jaren daar attend dat die ik ben kijk actie van een mevrouw had dan meeli en mannen beli bij zover af dan met mij dat een anneke kong een gaf tante Meli, actie tante Meli, faf tante Meli, tegen tante Meli, actie tante Meli, tante Meli, abibchin sukru tante Meli, een tak tante Meli, odi Jimmy. Tee door dat betekino. Dag tante Meli, maar heb gezegd lama tante Meli, grote tante Meli, maar heb gezegd lama tante Meli, vraag tante Meli, een beetje zout voor de tante Meli. Ik weet alweer je gebeten if you liba tante Meli weg. Je no mag liba geen moment weg. Dat zo je kwekie kon, je ook scoren. Je leert je dat van je moest gedragen, je dat scoren. Want normen en waarden hebben te maken met een gedrag.
1: Heel goed, mevrouw Becker. Mijn ook het team, maar even kijken. Een ontwikkelingsfase, daarover heb je het eigenlijk.
2: Ja.
1: Ontwikkelingsfase bij kinderen. Nul, onderzoek heeft uitgewezen hoor.
2: Ja.
1: Dat 0 tot 7 jaar noemen ze imprintperiode. En imprintperiode, je legt het zo mooi uit. Dat wil zeggen, demtje leren leek was pons. Als je ja. Leek ouders in potie, en dat demtje leren. En je takje heel mooi. Even je tegenaptje, je moet zeggen, ja, juffrouw, ja, tante. Dat je leert beleefdheid en respect. Dat zijn waarden, respect, beleefdheid. Maar if you know, no, meer voor maar ik tap je bek, dat gos don dappen. Dat heb je nog maar leer aan waarden, wat heb je niet jaren samen leren. Terwijl elke ouder moet nu beseffen dat heb je het heb je tussen 0 en 7 jaar. Nou, je moet wat aan mooie waarden doen voor een controle van vallig zijn later. En zij heeft zelf zijn ook nog, als je kijkt naar die meneer Kloof, dat want dat is zo voor op je, niet is kans voor ontwikkelen de mooie waarden die zijn.
2: Dat klopt, want mevrouw had, want als je weet, eigenlijk heb je nou een soort acteur voor jou, nou een plaatje voor jou, like een man en pa. Zo leest je pipel ook in de allemaal sap te komen bij papa en mama, toch huisje, dat je plei je pa, amma, je doet het zelf, Sani, die je ma be doe ook toe. Tot van bepaalde liefde dat bakken dat in een plei huisje moro. Also, heb je ook toe een leer is aan mevrouw Hattie taki. Hier die we tak door taki. Hier die we bari. En juist aan leeftijd dat na lobby leeftijd. Meteen denk maar altijd heeft na de partij de kon na de chimboy. Na rumas met tak mee. God meneer. A boy dis me teke me open da lok to. Da me draaien loon to. Da me vrienden ga lok to. Da me bozen. Da me brazen. Da me tegen van mi lobbyen. Asan dati. Omus nou een zeer nou een kwalijk belangrijk zijn in een opvoeding in een kweekje voor tien voor leer je tien dat deel je neki pananga ma in lobden en in een in mag baden maar a bari nou moest dat je dagoeden toevallig die de meer was.
1: Nou wordt dat is.
2: Je hebt de met
1: kleiner de.
2: Ja, je hebt de met figi futu. Je vroeg omdat je ati e bron, dat wordt ik op is relatie Johnson mevrouw haar.
1: Ja.
2: Omdat je ati e bron nanga apa, dat heet, if you look a boy warm, dat a boy jes en pa, dat san sarik ba, fufu aserenado opo. Last time if a boy one holding, net like en pa, dat a klari ja boy dati. En juist dat uno moest doen, because ab chino aksum fu kontapa grontapu, en ook to ab chino aksum fu jes en pa, of jes en ma. Naso alibi lolo eenmaal, tak ab chin kan jes, of dat ab chin doan to behandeling, net like en pa nang en ma. Maar a opvoeding, a lobby, met dat altijd, as 0 tot en met 7 jaar, u den wa lobby score. Pe ab chin o leer, san voor jou, maar abchi osuku ook toe voor leer san voor een schrijfie. Want abchi de kare experimenteer met proberen voor dusani. En eigenlijk, dat moet een sweet one van Tori, mevrouw Haard. Hier die we barbaar de boy, dem chi, ga zitten. Maar te dem chi kom bij jou, want dem chi moet zelfstandig. Maar zodra dem chi dusan na de tap de schrijfie. Maar zodra dem chi wan duan san de schrijfie.
1: We belemmerden. Maar mevrouw Becker, ik dacht wel mooi, Sani. Dus met dat 0-7 jaar ontwikkelingsfase imprintperiode bij de ouders, die belangrijk. En de ouders ook de leerkrachten, die belangrijk. Dus eigenlijk is mijn taak, ik heb de score. Eigenlijk moet je mensen met een goede basis hebben. Eigenlijk met een, ja, voor kan leren, omdat even een fundament boom. Dat kondre schrijf ik gomorro boom. Maar dat je op de 7-14 dat na in mijn training mee leren. 7-14 jaar is de modelleringsfase. Dat is een heel mooi, niet zo makkelijk woord. Modelleren wil zeggen nabootsen. Na 7 tot 14 jaar. Als ik zie dat hij doet.
2: Als hij dat doet.
1: Dat hij. En die fase vind ik gevaarlijk.
2: Ja.
1: Want als ik zie een jaar. Ik ben een brand aan mijn laboratorium. Dan ben ik een smoker. Dan ben ik een tante van mij. Dan ben ik een sigaret. Dan ben ik een luk. Ab chi boy futante da ondra ta fresh boko. Da yeren, da des ma be urak. Mi te des ma te ke rustig gere. A boy deki, ei si tok do ses me, dus ei te ke over. En daarvoor moet men waken bij waarden. Wat breng je over, want je bent een rolmodel. En vele mensen zijn goede rolmodellen, maar wat lotu de, negatieve rolmodel. En dat vind ik een gevaarlijke tijd voor A714. In A714 a puberteit begint toe. Want a puberteit begint aan 12 en if this ma a pech dat puberteit begint aan 10 jaar. Vertel want Tony, want eigenlijk is ma eere puberteit, maar dat is afzending. Zijn a puberteit?
2: Puberteit na te abtien a boy en ik begin she's een sting en begin hebby en onder anu en she's een weary ek is bal weary en tolly is weary dat a moment dat hij meestal dat boy ab na boy heb je meestal tegen 30 jaar 40 jaar dan hij kies ook toe des maar taki e eerste zaadlozing dat hij in drink ik kan ab wan drink wan natte droom den kare wan nat drink pe hij drink taka ab seks nanga kan de score je vrouw kan de wan buurvrouw zomaar in een idee hij kies wan sma dat hij praxeri dat hij kies in e eerste zaadlozing dat na je wan boy en a moment pe kan taki ai ama etron desma tak biji mang e kom en dat moment ook to amande in start fu make up ching if aki seksuele omgang na wan vrouw a meisje soms e biji moro fruku of dat na e e biji kis bobby hier en fruku som ching ti yari abe moip chis pan bobby ba e ondro anu e chisi viri en puntje e kisi viri en e ongesteld zo meestal 12, zo tegenwoordig meer op Tsjechisch ongesteldheid, ook toen aan 9 jaar. Dus dat een moment dat hij een hormoon, dus makari hormoon, aan in zee, voor de tien, jongen en een oma en een man, het draait. En koa heel traag is meer ook toe de sweetie, eigenlijk bijna als het ware. Zo leest hij de sweet, zo de tingi, atras zo'n tje in pot lemtje onder de.
1: Dat goeie abate, man.
2: Dat is nou wette, mevrouw. Dat is een lemtje, dat sweetie heb je toen zien. Dat je een asmeri heb je, dat je poor asmeri dat nanga lemtje onder de anu. Dat zo abtje heb je grokong, maar in a periode. Dat het moment aan meisje er ongesteld, aboy kiezen eerste zaadloos in. Meestal zou ik ze, de aan meisje ongesteld weer pipping, want een bero had een harting, een ede had wat een hormoon, een contrafasie, een braak. Dus de aladisma, alama, een pipping aan meisje dat hij terwijl, het eerste die aan meisje heeft dus mij boren wat oxygen.
1: Dat is voor stem.
2: Ik denk nooit, mevrouw, ik denk als wat je doet, hè. Mevrouw had een
1: route in die eten. Je moet worden Holland.
2: Nee, daar ook. Maar een depcheck is van Goetlinga. Dat gebeurt nog steeds, mevrouw had. Mijn werk is van een vriendschapring voor mijn ma. 14
1: karat.
2: Maar toch, mijn ma ben bij je, mevrouw had.
1: Maar nou, nou, nou, mijn naam. Wef de oude zei, doa zijn eten.
2: Maar volgens mij de moest
1: in elk geval, a pisten dat die, dat a puberteit in begin.
2: Ja.
1: En wat gebeurt er? Want zou we zien nou in Sernang dat we lopen in begin wraak op leerkrachten, ouders, Sané, Gobomoren. En men is bang voor de jeugd op dit moment. Waaraan zal het liggen?
2: Maar Ati Bronsa Apchi, Abi mevrouw had, en Ati Bronta Apchi, Ati Bronta in een ma of een vrouw, of Apchi, Ati Bronta, hij komt biggie. Als een eigenlijk Apchi, want de Wampchi ete, awan angatap in pa, awan angatap in man, awan ama. Eigenlijk, dus als hij nou aan twee strijd, de kari want twee strijd, want strijd in is ching. En want ze het tegen dat me want de kunnen, want tieningere het tegen, atrasi het tegen dat me jou nou aan bigisma.
1: Maar hoe ga je daarmee om? Omdat het niet gemakkelijk is voor het kind, maar ook niet voor de ouders. Nee. Want daar ontwikkelen ze de andere waarden.
2: Ja. Maar die hebben maar een groot aan de opvoeders, want aan de mouwen, een voet op tante, een voet op ook
1: leerkrachten.
2: Leerkrachten.
1: Buiten.
2: Ik moet zeggen, kom mee naar een tien. Ik zeg van een vier. Ik zeg als je nog sapsa na puberteit, tegenwoordig ook als je alles aan op Google, alles maar op een telefoon. Ik kan gaat op AI, je zoekt AI, actie AI, zijn er de symptomen, zodat ik kan bespreken de symptomen naar op tien.
1: Ho, bespreken? Zo maar ten vast aan dat no.
2: Dan werkt het. Attendies nou aan ten dat u moest meten. En voor ons maar op te heren, mevrouw Haard.
1: Ja, velen hebben tijd. Maar we zijn hier nu als deskundige. Jona orthopedagoog, gedragsdeskundige, mina communicatie, opvoedkundige. Maar fokan soortes maar. No, peres doi artje, no. Sadem do trafasi. Want het is niet makkelijk. If you no ben gwenti, takje angatap juden goripje.
2: Ja, in begin gwenti vanaf heb je een baby, telekap je grokong, ala euro, mama begin look af 53 jaar, ta, tem gaola, te begin ba, ah, ik kan bij mijn moeder op de school gaan zitten, bam! En jump was dom. Dus, na fayu, na fayu, kweki, fayu, ik go om na asandati, because mima no be brasa uno. Uno kweki in brasa. Een jaren 50, nog ben de brasa ten.
1: Dus die awarde zou je bezoeken naar nabijheid.
2: Ja,
1: naar
2: binnen.
1: En je man en mijn man bij Abbas Refleefte.
2: Precies.
1: Alla die wel lafatorie man en missa. Mi doro holland missa is hier, mi dos gewoon een brasa ousrefi. Maar ons afon brasa ousrefi. Uno leri fu brasa makanda, dus die nabijheid is er niet. Want je moet het tijdens je kinderen jaren geleerd hebben. En het is niet makkelijk, want Terem kinderen in haar puberteit, precies zo weet ik niet. Omdat zo lang, want het zijn niet alle kinderen. Sommige kinderen hebben dat niet gehad aan nabijheid, waardoor de asanate ontbreekt. Wat kunnen de gevolgen daarvan zijn?
2: Nou, de gevolgen daarvan zijn dat we, dan gaan we overstappen naar dat stukje relatie, want dan komen we op het stukje van man-vrouw. Want asan e bigi eigenlijk, if you lobby tak you masa e hoor you, e brasa you.
1: Ho, talet dape. Dat had hem kiewaan. Dus onder het 14 jaar.
2: Ja.
1: Abad tussen groep etem.
2: Mm-hmm.
1: Een groepje van 14, 21. Dat ja. noemen wij ze socialisatie.
2: Mm-hmm.
1: Socialisatie mensen is socializen. Socializen naar van je takanga makandra. Mileri in meeting. Dat je hem kiewaan tussen 14 en 21. Dat de relatie, de ouders nog belangrijk zo morgen die nee. Na vrienden zijn belangrijk en dat pe aklinch eko in haar waarde. Daar ontstaat echt die waardekloof omdat de Chinezen denk ouders lik ouders morgen ouders zijn ouders, maar die vrienden op school de morgen belangrijk. Vijf en atori dat voor zo gona dem oorus man.
2: Maar if you quick you op China a waarde voor en want de waarde na openheid, tak na ga op China. Dat once a up alle dem problemen en tak na ga op China. Sa ewani, sa yuani, sa na yu, sa yuan, yu yu ever wak voor in. Eigenlijk vanaf op China op den. Den vijf jaar, je begin verteer op tien, va aan sa iwan ving en va aan moest doen. Want a gedrag, na onlek lek opvoeders, na onlek biggie wan score, juffrouw, tante, omu, na onlek leer op tien, va op tien moest gedragen. Dus ook toen in een leeftijd van 14 tot 21 jaar, dat is morgen juist a belangrijk voor actie op tien, sa na a waarde voor een mati. Zij is je in amati. Zij je want voor amati. Zij die horas maar dat lek je mati. Met een abtien ook to kan leg je uit. Zij een leer van amati. Zij amati een leer van. En zo lees abtien comforteer je. Ook to dag mama. Ik was met Robbie. Robbie heeft in een winkel gestolen. Dan anof je begin baat. Zij tak met hem tegen. Tak aboy aan wat voor man. Na vie tak aan abtien tak. Zij aboy doen no boom. Stelen is niet goed. Ak na pina bij. Bijbel, ik heb nou een waarde in een voerus masani, dat je leer op tien, aan de hand van je ervaring, je leer op tien, va een, je moest go om naar een schreef.
1: Maar mevrouw Becker, je zegt het zo mooi, hè? Maar vaak op dit moment zijn we bijna alle die, een jeugd normaal begrijpt een volwassenen, de volwassenen. En normaal begrijpt een ma, die vindt dat de maikles, de juffrouw, de ferie. Nou, leeftijd zou je dat niet. En dat is nou een probleem in Asernang, in Grondtapo. Maar ook in Asernang. En dat is mijn vraag nu. Jullie de gedragsdeskundige. Zang wat ouder kan doen. Want de pjet, tozof, de pjet tegen de maire. Zo wang, denk, zo wang. Hoe komt het en zij ouders kan doen? Want ik geef dat een begrip ik weet. Dat die nakdemtje, die betekent dat ik me wou dat je dat je dat je dat je dat je dat je dat je dat je dat je de waarden dat je dat je dat je dat je dat je de waarden dat je dat je denk dat je dat je denk. Dus sana des masse dat no no. Sana advies. Zij kan gisma naar de puberkinderen, de jong op chief tegenwoordig.
2: Een kloof tussen beginnen op ching en jou op ervaring. Mileki mami op ervaring, misa big ba, sa na alibi, op china kong en kong. Dus eigenlijk, unu want behoed op ching, want chibrin op ching, voor meksan mee, die jou ook to make mee. Maar en je ook toep sa de watra dati. En je kon boom. A ene san sa unek vol was bigis ma moest doen. U moest tjaar ap tjien tap ap pasi. Soeko fu begrijp in. Sa an soort pasi en awa waka. Ma ook toe fu mek fu leren tak sei pasi de ook toe. Tak akan borok moto in tekel. Want tackle na wan san unglek volwassen na dat na a problem mi ook to up to begin chi mi be wan chibre de fu ala sani hier de mi be ba mi be tede ik heb je toch gezegd doe dat niet waarom doe je het toch je gaat zien wat er met je gaat gebeuren tegenwoordig they love me je moet steeds weten wat ik allemaal deed ondanks die wijze raad van je dus de toch dem ching de up en van nodu voor leren voor vinden eigen oplossing in een grondtapu because one day ook kon die minanga yo neki mananga pa no o demoro de ta apchi musman een survival a musman in a libi maar dat no an taki dat in a mustant in mustant taki want in den boeken schreef je moet de jeugd leeftijds adequate grenzen toepassen bij de jeugd.
1: Wacht, hoor je in dat peer. Zijn doel?
2: Liefdes adequate grenzen.
1: Leg uit wat mis.
2: Je pota grens je hebt tien afhankelijk van leeftijd. If op je op 10 jaar in een kalibabje meke wakate 10 uur aan het straat, of 12 uur aan het straat. Dat no kan. If op je 20 jaar in een kantine, dat 6 uur bakadi da am da also. Dus im luku sang een ouro op je in de, sang e pas, maar niet omdat op je comforteri tak jemi ego en jemi machtante 10 uur. You na you, na you grens, na you norm, you e bepaal tak jere in mi also, we horen zo 10 euro in Deense.
1: Maar mevrouw Becker, ja, die komt pas uit Holland. Die betakwa zijn en asan tami bij, omdat alle die tangati de metatori dat die. Ik betakwa voor de vier aspecten van opvoeden. Junatori dat die, want voor ouders of leerkrachten of mensen om ons heen, ze geven instructies, maar toch gaat het niet goed met onze jeugd. Wat heeft men niet zo goed gedaan? Of wat doet men nog niet zo goed qua waarden?
2: Wat de vier aspecten van opvoeden is, in alle gevallen. Ja. Waar ook, vanaf dat kind eigenlijk een baby is, tot aan dat het volwassen is, geef je dat kind, als het iets moet doen, instructies. De instructies die je aan het kind geeft, is wat voor je geeft. En je leg uit, zou je er verwacht voor Abtjing. If Abtjing, TUG Abtjing, een instructie, een uitleg, dat je er nog, mi vind dat Abbatra moest de dappen. En mi wa me kwa aplak na nge, tak me wo liba bata dape, dan yo luku if apchi abi ondersteuning, apchi abi steun van oru. Kan de yu wana batra, tap wan planga di he, apchi no man knap, apchi no man pota batra. De mu sogu tak ipot wan bani, mek apchi ngo knapa tapa bani fu pot abatra. Te yu apchi pota batra, da yu mus kontroleer lek ima, tak e o ai apota batra. Ane go om tak apota batra, krong of recht, maar een pota batra peu je a instructie tak amus poten. Dat te u do dati, doordat i tegen tak amus pota batra drape, u stel wan grens. I stel wan grens in u oso tak batra ne slinger zomaar, batra ne ta grong, batra e ta tapa planga. Dus eigenlijk na de voorzaam dat
1: dus u... Even mi abin goed door mijn kotim of... Dus tegen je opdracht, tegen je instructie, je moet ondersteunen, Joepje.
2: Ja.
1: En die ondersteuning, die controleer je van door ook. Ja. Dat die controleer je op de grens.
2: Ja, dus...
1: Dat je hem gaat en dat je hem gaat. Dat je hem gaat.
2: Ja. Dus even mijn tijdje, mijn leg mijn uit. Zij de mijn want dat een aptiari en dat dan moest de aichuro in zee. Dan je moest leggen uit ook tot dat keer nou am chief aichari en am de aichuro in bedi. Dat wordt tegen dat 6 euro in wasi. Im kona also want in wasi. Im very sleep crossi. Kan je moest me kwam chief huiswerk etel. Je nou am pis brede. Je ondersteun op je, doordat je een je jepping, je wassing of je potensie crossie klaar. Je controleert if op je doet den sani en a grens na a ajuru. Ajuru op je moest den bedi.
1: Ho, zou mevrouw Becker zeggen. De meeste ouders die potgrens. 8 uur moet je in bed. Als ik dat kwam, is aan een telefoon tori.
2: Ja.
1: Dat de wallo ouders zijn taki. Om 10 uur of om 8 uur moeten die telefoons op tafel. Nooit de ouders neer luka tori. Dat
2: nee.
1: Precies. En daar gaat het volgens mij fout met onze jeugd.
2: Daar gaat het fout.
1: Taki je die instructie, maar je niet controleert of je nog maar hoor iets schrijft naar de sani. En dat heeft allemaal te maken met waarden.
2: Ja.
1: Omdat jij je niet zelf aanhoudt.
2: De belangrijkheid van een afspraken.
1: Oh ja, ik dacht wel een mooi woord, belangrijkheid. Als iemand waarde wil leren inzien, Faust Donja, wat wordt je belangrijk? Wat vind ik belangrijk? Zij je vindt belangrijk, Abchino vindt belangrijk. Maar nu je na opvoeder, dus na je pot je regels, zoals van mevrouw Becker het taki. Maar we pot regel, maar we controleer de regels. Of we na ten vloeken regels. Heeft nu een optie bijna rapport ook. Ba. Dat de ouders zo naar demtje, want demtje no leren, dramatans doen en zo. Maar wij zeggen in onze training, sta aan de kant van de oorzaak. Wat af ving aan een borso. Wat heb jij als ouder nog niet zo goed gedaan? Want als je pot die regel, je controleert die regel. En dat gaat meestal mis dat uno lek bigisma en een asernansa wil je binono. Walo bigisma e gua roko e dutrasani. En daar gaat het volgens mij mis.
2: Maar een van de belangrijkste die ook toen mevrouw had na mitaki namus gua dorosi dan een ametiken tas de gos don tu osomorofara na buurvrouw dan een aboye borogwe of ameje borogwe tak minam da da Yusef no da oso.
1: Maar dat moet
2: de controle no de to dus Yusef no da oso. Dat me gwe.
1: Dus als we terugkomen, als we gaan kijken naar de jeugd van tegenwoordig, men klaagt, hè, men klaagt. Ik hoor vaak op de radio, no, de film Che Gwe, je loopt weg van huis. Maar van wat dat voor die jong meisjes zei, wakka Gwe, van huis.
2: Wat voor het belangrijk zijn, mevrouw Hartna, aan gezelligheid. Gezelligheid is ook een waarde. Als je ook aan gezelligheid no de, no als man een love, no als man een jiwan joke, alles aan een, alles maar vis is pang, alles alle jurus mee bari. Mevrouw Hartna, want dit probleem zou ook abnangen dem chimboy, dat dem chimboy tiari e kris, dat dem ko in rumas. Mijn moeder schroot, mijn oma schroot, mijn tante schroot. Op school schreeuwen ze me, die meisjes en mijn zuster schreeuwen, alle mensen schreeuwen, maar alle vrouwen schreeuwen. Maar mevrouw Isabsa, hij betekent je wamtje tiari. Dat wordt zo van alles mee bari. No one man of daddy, het tekwa aboy brazen. Een tegen taki lobbying. Dat is een boy moest doen, dat straat die ook aan.
1: Je takas aan mooi, we bedienen een train walis in Nederland. De handbakkere vrouw kost dat aan zee. Daar vroeg ik, wat doet u eigenlijk in Suriname? Ik dacht, nou, ik heb een stichting. En dat ik leg uit zou willen doen. Check af, vrouw. Oh, u werkt zeker met de 3 R's. Nooit meer van woord. Ik dacht, wat is dat? Ja, vrouw, u werkt niet met de 3 R's. Ik dacht, om eerlijk te zijn, weet ik niet wat de 3 R's zijn. Check af, vrouw. Rust, reinheid en regelmaat. Ik denk dat ik zo getroffen heb, want nu begin ik aan het bieden. Voorgezinnen, Abassani, de 3 R's. Om rust te garanderen, reinheid naar de morgen. Terwijl vroeger, doe ik het niet. 6 euro na 6 euro, je was hier weer eens in de broek na 6 euro. Je was hier weer eens in de broekjes dong. Nou, maar wat gebeurt er nu? We zijn nu aan straat, die

0: Alla zijn die tap impressie, en als andere een akring, een smanje barbaar nee je
1: ziet. Het zijn waarden dus.
0: Het zijn waarden dus, barbaar nap je je ziet. En alla zijn die gebeuren op tijd. En ik kom, tadien, ik ga wel een familie, ik ook zo, kroosie, angadapie naar woonkamer, kroosie, zo kroosie, dagro. Mi eis een beetje draai, mi pas in mi gado. Uiteindelijk, mi dag zal ik je helpen opruimen. En je ziet dat ik zie ze even fuga van Sani. Mi bije fou, me fou, me poti, me fou, me poti.
1: Maar confronteer je wat mop, wat dat je roegwe. Wat mama trobang en vrouw. Maar dat naturalis wat voor territorie. Dat we gaan de relatie tra atra programma. Maar dat een man tak anomalie bang af vrouw moren. En vrouw tak ba mi wan mi man. Dat mi aksa mam. Asen sami akzama, wat vindt u belangrijk in uw relatie? Ja, rama. Mevrouw, die opvoeding, dat wat ik daar bij ging. En wat zijn no boeina opvoeding? Dus later me aksa vrouw, afrouw tak ja, mina leerkracht en me dena les ala di. Dus dan afrouw liep ala de fopchi, ja, mana osso. Bibraxer, wat de opvoeding als aan de hatama ede. En daar zie je hoe belangrijk waarden zijn, want nu moet die vrouw niet meer opvoeden. Die man is alleen thuis. En als aan die mannen zijn meestal aan een opvoeding. Maar terwijl aan de van nodig voor je hebt in een opvoeding, maar ook is een hoofdtaak. Maar totdat we tak tralezen over de relaties, want als je mij vraagt. Relaties, vele relaties gaan kapot door waarden. En als aan dat nou ongeveer zijn, dus traditie toekomen, takator dat fin fini, hoe je je relatie nog kan redden door middel van andere waarden formuleren. Ja, wat een leiding factor is dat je, want je hebt 1 minuut dat we gedoren, dat we tapator heeft idee. Want om tegen desma, mensen, wat zijn waarden? Noem een paar waarden op. Respect, je leert je respect, beleefdheid, gehoorzaamheid.
0: Saamhorigheid, eerlijkheid. En want in de leer op je dat kan eerlijk dat je leert af is op je. Dat is niet beleefdheid. En zelfstandigheid. Je moet maar doen. En je bent schrijven.
1: Na scoren dan, want no scoren, de bijna de eindig scoren. En daar heb je motivatie nodig, is ja. Een waarde. Leerkrachten horen kinderen te motiveren. Leerkrachten moeten luisteren naar kinderen. Aandacht hebben voor kinderen. Want wij hebben ze mooi gezegd, je moet scherpzinnig zijn. Scherpzinnig naar het kind toe, dus die tak was aan nee, boenabtjing. Was maar kon een waarde vabtjing. Kan de waarde respect, moponabtjingstjing. En dat is wel zeer gevaarlijk.
0: En een van de belangrijkste dingen is liefde, hè? Liefde en geborgenheid.
1: Oh.
0: Als je op je lobby naar geborgenheid, op je 74 warang.
1: Dat kan geen woord, ja, zag geborgenheid.
0: Geborgenheid naar op je 74 warang, op je 4 tak amag de. Net lek van a de. Ik kan konang naar je naar alle in problemen, naar alle in fury. Dat eigenlijk.
1: Maar je moet openstaan.
0: Je moet
1: openheid. Want als je raak, ja, als je raak hier, die hebt je no mandoro.
0: Hebt je no mandoro. En deels aan deze, heeft je kon. Dat positieve waarden samen aan je opzien dat de mevrouw had te hebben over relatie dat je schiffa waar relatie kan bloeien naar van waar relatie kan broken omdat bepaalde sani in een leer diep ik ben de opzien bepaalde sani in een onden opvoeders onden verantwoord toe voor a libi voor omzien.
1: Met dat ik grand tangi mevrouw Becker, tralezi ouspang, wat we gaan naar man-vrouw relatie. Alla desma zei dege, we komen met goede en hele mooie afspraken, zodat je je relatie kan verbeteren voor desma, ze a probleem in de relatie. We op wat tapa programma is naar waarden, maar is dat tak voor zo'n tapping, at zo zo futra wikina, we gedoren naar waarden, en a begi na tide na mo begi.
0: Amen.
1: Want mi feni taki sernang abegi fanodo. En dat biggie belangrijk, dus go biggie. Vader, u bent een goede God.
0: Amen.
1: U bent een God om te prijzen, loven en eren. Maar met dat ik grand tangi tak u kan de in a studio jazz. Met dat ik grand tangi tak rumas kan presenteren a programma. Tjus op tjus weer go, vader. Maar u sabi tak ideeën nou bakken, vader, omdat waar.

0: normen voor ons belangrijk zijn. En we kan praten aan de bevolking. We kan praten aan de trasma. Met begi masragado taksuma archi tek you are the change a yes. manier van opvoeden. Change a manier van je libin aan het zien. Bika u abwantserna nodig pe waarden e de moro hei. Zodat u kan vier geborgen heen. Amoro boonsan sa gado kan doen. God is liefde. Yes. Daarom ik me begi lobby die alasma. Mille geestelijke leider me proclameer a lobby go in Suriname. Yes. Me proclameer a lobby go in gesena. Me proclameer a lobby go in relatie. Masragado we begi you. Cha lobby kon. Cha pour ala dungru na in Suriname. Yes. Pour a dungru mek lobby fene pasiko in Suriname baka. Masragado we takyu grand tangi di lembo. We aksi masragado taka juistes manang a lobby sa fen euroko ja so vader. Zodat so enke apprecieri want ena lobby. En des mas euroko vader we proclameer tak lobby satan ja so. Dank u vader voor wat u wil doen. We zegenen iedereen die luistert. Ontvang je zegen. Ontvang het in Jezus naam. Amen en amen. Grand tangi te atrawiki baka. Wege doro nanga waarde. Je biggest mom.
1: Grand Tanje.
2: Hey guys, ik ben Naomi Sastra en ook ik luister naar 91.7 Lim FM. Dan

0: baka galen ten, die kon baka ike rainbow.
1: Lem Avam, de andere radio.
2: De number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lem on Peterborough. Number one.
4: Number one.